0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen

Bursting at the seams. Studio Alphen.

0: Amsterdam, die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu,
5: dit is de dag.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een popmuziek-evenement vlakbij de Hefbrug. En aan de telefoon hebben we Wilfred Radder. Wilfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Hefpop dus, georganiseerd door Café Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. Hè, die zaten in de organisatie van het evenement. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Is dat door eigenlijk de ouderwetse manier? Gewoon een schets op een bierveeltje tijdens een leuke avond?
2: Nee, eigenlijk was het gewoon... het idee is gewoon gekomen op een half jaar geleden. Van nou, het is wel eens leuk als we wat gaan zouden organiseren. Hè, en dan vanuit ons zo gezegd. En moesten we kijken wat de gemeente daarvan vond. Daar zijn we eerst bij begonnen met de gemeente. Nou, die heeft gewoon lekker meegewerkt. Die vond het ook een leuk idee. Nou ja, zodoende is dat dan sneltreinvaart begonnen.
1: Ja, want hoe lang geleden zijn jullie eraan begonnen dan in de voorbereiding daarop?
2: Ik denk dat we in november begonnen zijn met de vergunningaanvraag.
1: Oké, dus eigenlijk bestaat het ideetje al een jaar ongeveer?
2: Ja. Ja, zoiets. Ja, iets korter, maar...
1: Waarom is het nooit eerder geweest, Wilfred?
2: Nou ja, ik ben zelf pas 2,5 jaar eigenaar van Gouwenzicht. Dus, daarvoor waren er misschien wel andere dingen. Maar wij vonden het een keer tijd worden om misschien eens ook wat leuks te doen vanuit Gouwenzicht en Eterij Het Keldertje. En zodoende is het eigenlijk een beetje geboren om Hefpop te gaan doen, zo gezegd. En kijken hoe dat in de smaak viel.
1: En hoe was het? Want jij hebt het afgelopen weekend meegemaakt. Jij als organisatie staat natuurlijk of te glunderen... of je toch wel enigszins zorgen te maken... omdat er hier en daar wat aanpassingen zouden moeten doen. En dat gaat niet altijd natuurlijk volgens plan. Althans, dat heb je altijd op het einde. Dat je achteraf een beetje terugkijkt. Dat je denkt, nou, hier kunnen we volgend jaar wel wat verbeteren en hier niet. Maar in algemeen, hoe is het gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk top gegaan. Er zijn wel altijd kleine verbeterpuntjes die we kunnen doen, maar het weer zat mee. En eigenlijk was het gewoon goed geregeld. Eigenlijk klopte alles wel. En voor mij, door alle complimenten die we toch horen, zo gezegd... heb iedereen het echt naar zijn zin gehad, zo gezegd. Van de mensen die gekomen zijn, buren, die zijn ook grotendeels allemaal... vonden het leuk om dat een keer mee te maken. Dus dus in die zin was dat echt leuk om te doen ook, zo gezegd. Dus...
1: Ja, en heel druk bezocht, hè? Want dat was op de foto's ook te zien. Ja, er waren veel mensen.
2: Er waren 300 kaarten om te verkopen. En binnen 10 dagen waren de eerste 200 kaarten verkocht. En dat vonden wij ook wel heel erg apart. Want meestal kijken de mensen eens het weer af. Maar en die kaarten zijn in maart, voor mij, 1 maart zijn die begonnen, geloof ik, om te gaan verkopen. Dus ja. Dus dat is toch heel snel gegaan allemaal.
1: Nou, dat is zeker heel snel gegaan. Ja, in maart weet je nog niet wat voor weer het afgelopen weekend zou worden. Dus in zoverre hebben heel veel mensen daar toch een klein gokkie op gewaagd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. 300 kaarten zijn er in ieder geval verkocht. Dat is hartstikke lekker. Was er iets speciaals te vinden waardoor mensen daarop zijn aangeslagen? Of vonden mensen het gewoon leuk dat er eindelijk een keer een festival was in die omgeving?
2: Wel een leuk artiest, maar niet iets speciaals. Dus, laten we zeggen, mensen vinden het toch leuk om gezellig bij elkaar te praatje te maken. Nou, wat te drinken, wat te eten. En dat denk ik ook dat het voor Boskoop wel weer leuk is om zoiets te hebben, zo gezegd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De zenuwspierziekte AOS die is nog steeds een doodvonnis. Daarom bedwingen ruim 800 fietsers, hardlopers en wandelaars op donderdag 18 juni de Mont Ventoux. Ja, het lijkt de Tour de France wel, maar dat is toch iets wat er staat te gebeuren. Ze gaan daarmee geld ophalen voor onderzoek naar AOS, PSMA en POS. Deze ziektes vallen allemaal onder dezelfde paraplu van zenuw- en spierziektes. Elke euro telt en ja, die euro's die zijn bedoeld voor een medicijn tegen deze genadeloze ziekte. En daarmee steun je niet alleen het goede doel, maar ook de deelnemers die dus die berg zullen gaan beklimmen. Ronald Brandenburg is een van die deelnemers. Ronald, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo Ronald. Ja, voor de mensen die de Tour du AOS niet direct kennen, ik zei het al, er gaan een aantal mensen fietsen, hardlopen en wandelen de Mont Ventoux op. Maar wat houdt die actie verder dan nog in?
2: Nou, wij doen alles om geld in te zamelen tegen ALS. Nou, onderzoek en hopelijk ook een manier tot genezing voor die verschrikkelijke ziekte. Er gaan heel veel mensen, heel veel teams vanuit Nederland die kant op. Je kan het eigenlijk een soort van vergelijken wat er vandaag gebeurt met Alpe d'Huez natuurlijk. Dat is ook zo'n evenement. Dit is ook redelijk uit ontgroeien naar een groot evenement wat elk jaar steeds meer opbrengt, steeds meer mensen enthousiast maakt om voor het goede doel ervoor te gaan.

0: Dus wij gaan met ons hele team er naartoe. En hopen zoveel mogelijk geld bij elkaar te kunnen brengen. Om er wat moois van te maken voor iedereen.
1: Ja, ik zet het liedje van de Tour de France op. Want dat is natuurlijk hetgene waar we het altijd aan herkennen. Hè? De mol van Tour, de Tour de France.
0: Zeker.
1: Je hoort al die belletjes natuurlijk weer voorbij struinen. En mensen die aan het juichen zijn en zo.
0: Ja.
1: Ja, is dat dan ook het geluid wat... Ja, daar word je enthousiast van. Maar ja, is dat dan ook het geluid wat je bij zo'n evenement hoort? Want het is natuurlijk ook wel iets best wel specifieks, hè? Het is iets serieus, ja.
0: Ja, dat is absoluut precies wat je zegt. Het geeft ook heel veel emotie. De eerste keer was ik daar in 2019. Het was voor mij nieuw wat er voor mij ging gebeuren. Dus ging de Mont Ventoux omhoog. En ja, wat er ook allemaal gebeurt. Er staan mensen langs de kant. Maar er staat ook een stichting Wensambulance. En dan staat er ook een deur open met een ALS-patiënt erin. En dan sta je met je neus op de feiten wat die ziekte met die mensen doet. En dan ben je zo blij dat jij gewoon gezond bent. En dat je voor die mensen wat kan betekenen voor het goede doel. Om voor die mensen wat binnen te halen op hoop op genezing.
1: Ja, voor die mensen die dan zeg maar met de wensambulance die kant op gaan, is het vaak eigenlijk al te laat. Hè? Dat is eigenlijk het hele verhaal erachter. Alleen, hoe reageren zij er dan op dat jij die berg op gaat en dus geld ophaalt voor het goede doel?
0: Nou, het is zo erg dat die mensen zelf niet een reactie kunnen geven vanuit de ambulance. Maar wat je naar binnen ziet, je ziet nog een blik in een paar ogen. En die mensen vinden het wel heel bijzonder dat voor hun gestreden wordt. En dat doet dan ook met je.
1: Ja, is dat dan ook de reden dat je meedoet met deze actie?
0: Zeker, je doet het voor die patiënten en je hoopt dat er een genezing komt. En ook voor de toekomst, voor de mensen om je heen. Dat er iets komt dat het voorkomen kan worden.
1: Ja, ja, je hebt zelf ook een directe band, hè, met de ziekte ALS. Althans, in eerste instantie dacht je niet dat dat het geval was, maar...
0: Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik kom uit een normale familie. Alleen daar praat je niet altijd over emoties of dingen wat er gebeurd is in het verleden. Ik heb een opa, die heb ik nooit gekend. Die was al overleden toen ik geboren was. Maar ik wist nooit waarom. Dat was me nooit verteld. Nou, op een gegeven moment ging ik voor de eerste keer de actie voor de Tour de ALS doen. En toen kreeg ik ineens een donatie van mijn eigen vader. Waar het verhaal onder stond dat zijn vader dus overleden was aan ALS. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. En dan kom je achter iets wat je totaal niet wist. En uiteindelijk, na wat zoekwerk, blijken er inmiddels 7 mensen uit de familie overleden te zijn aan ALS.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-0.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. De
1: Ochtendshow. Hele goedemorgen, 7 uur, vrijdag 5 juni. We gaan zo beginnen aan de vrijdagochtendshow. Hier is het nieuws, de NOS.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan nog het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De provincie Zuid-Holland stelt een besluit over nieuwe windturbines in het Groene Hart uit. Na stevige kritiek van inwoners en honderden ingediende zienswijzen wil een meerderheid van de provinciale staten eerst meer draagvlak creëren. Daardoor wordt een definitieve keuze voor een mogelijke locatie bij Alphen aan de Rijn en Kagen-Braassem doorgeschoven tot na de statenverkiezingen van 2027. De politie heeft dinsdagavond in het bospark in Alphen aan de Rijn drie minderjarige jongens onterecht onder schot gehouden na een melding over een vuurwapen. Later werd een andere verdachte getaserd bij zijn aanhouding. Een vuurwapen werd toen niet gevonden. De man kreeg een boete voor drugsbezit en is daarna vrijgelaten. De oplevering van kindcentrum Kineo in Roelofarensveen is opnieuw uitgesteld. Scholen, kinderopvang en het sportbedrijf kunnen daardoor pas na de zomervakantie van 2027 verhuizen naar het nieuwe gebouw. De vertraging komt door extra werkzaamheden aan het voormalige zwembaddeel van het complex. Ondertussen werkt de gemeente aan een tijdelijke oplossing voor het ruimtegebrek bij basisschool Cascade. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt...
5: Sorry. Ja, jij ook al.
1: Ja, last van de hooikoorts.
5: Ja.
1: Er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het net zo door?
5: Precies hetzelfde verhaal. Het rijdt allemaal door, dus niks te melden.
6: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoel in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
7: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: gebeurt niet vaak meer, moet ik zeggen. Maar ik zit midden in een gaapfestijn. Ongelooflijk is het. Maar goed, we zijn er weer. Goedemorgen, 6 over 7. Wesley hier met de ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrasum. En ik zit niet alleen. Richard Harman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Buitendag was ik pas om 6:15 wakker schrok.
0: Ja.
1: Echt, dat was echt een flinke paniek was dat. Ik moet wel zeggen, ik merk wel, ik heb het benauwd deze ochtend.
0: Het is vrij benauwd. Ja, maar ik had gisteravond ook al een benauwd. De luchtvochtigheid is volgens mij vrij hoog.
1: Zweet staat op mijn rug en ik heb hartstikke benauwd. En ik heb het idee alsof ik in een badkamer sta.
0: In de badkamer?
1: Ja, het klinkt heel raar mijn stem.
0: Echo, echo, echo. Hoe heet de burgemeester van Wezel? Ezel, ezel. Weet je, dat idee krijg je, heb jij zeg maar, of niet?
1: Ja, dat. Ja. Vind jij niet dat ik raar klink?
0: Ik vind niet dat je raar klinkt. Ik vind wel dat het wel zo is dat het inderdaad lijkt alsof we in de badkamer staan.
1: Heel raar.
0: Terwijl we eigenlijk niet hebben verbouwd hier in de studio. Dus dat vind ik ook al een beetje vaag.
1: Het is net alsof er iets niet in orde is. Ja, gek.
0: Nou ja, maakt niet uit. We zijn er in ieder geval tot 10 uur met de ochtendshow. Ja, vandaag is het vrijdag, hè, de laatste werkdag van de week. Ik bedoel, zo is het ook. En we gaan deze dag gaan we vieren door nieuwe muziek te draaien op de radio. Want vandaag is het ook New Music Friday. Hartelijk New Music Friday, Ries.
1: Dag, dankjewel. Jij ook.
0: De luisteraar natuurlijk ook. Ik hoop dat jij vandaag een feestje gaat vieren. Omdat je gewoon weekend gaat vieren, hoor, daar niet van. Maar mocht je nou nieuwe muziek al hebben gespot in de afgelopen uren, dat je wel of niet wakker bent. Mm-hmm. En als je niet wakker bent, is het heel moeilijk. Maar het kan best zijn dat je zeg maar een soort van sleep. En dan uiteindelijk toch even de nieuwe muzieklijst ben gaan checken. En nou ja, daar wat van dingen heb opgeslagen.
1: Een beetje in slaap gevallen tijdens het luisteren.
0: Een soort slaapwandelend muziekluisteren. Ja, een beetje dat idee.
1: Ja, slaapluisteren.
0: Slaapluisteren. Mooie term is dat. Maar mocht je iets zijn opgevallen, laat vooral even weten. Want we willen graag nieuwe muziek draaien in de ochtendshow. Dat gaan we ook zeker doen. Een beetje vooruitbordurend op het programma vanavond. Nieuwe Deuntjes Radio vanaf 7 uur is dat natuurlijk weer. En dan 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek. Ja, nou ja, goed, dat gaan we dan natuurlijk ook in de ochtendshow doen door een nieuwe plaat te draaien. Wellicht is dat toevallig dan al het deuntje van de week.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad.
0: Ik bedoel, dat gaan de heren van de nieuwe deuntjes ook gewoon weer uitzoeken. Maar later deze ochtend. Ook hebben we gewoon weer een ronde van waar of niet waar. Ja, en deze ochtend, het is een drukke ochtend hoor. We krijgen bezoek, we hebben telefoontjes, we hebben van alles en nog wat. En mocht je zelf ook nog wat hebben, laat even van je horen. studioalf.nl/WhatsApp. Dat is het adres waar je altijd je berichten kwijt kunt. Mee kunt spelen met de spelletjes. Maar ook zeker gewoon audioberichten in kunt sturen. Foto's van deze ochtend. Of wat je aan het doen bent. Of wat je gaat doen. We zijn er allemaal benieuwd naar. studioalf.nl/WhatsApp. Zet hem alvast klaar. Dan moet het helemaal goed komen deze ochtend. Ja, Ries, dit weekend hè, dan nog geen WK voetbal. Volgend weekend dan gaat het helemaal los. Althans voor het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Donderdag begint het WK zelf. Heb jij nog zoiets van, ja, weet je, het voelt een beetje aan als het laatste avondmaal, hè? Dit laatste voetballoze weekend.
1: Nou, het schijnt dus dat andere landen het ook helemaal niet zo goed hebben gedaan met hun oefenwedstrijden gisteren.
0: Nee, de tegenstander van Nederland, één van de tegenstanders, dat is Zweden, die speelde tegen Griekenland. En die gaf het in de laatste minuten weg. Dus dat geeft wel een goed gevoel, zeg maar. Ondanks de verliespartij van 0-1 in Rotterdam tegen Algerije. Dat we het op zich niet eens heel slecht doen.
1: Ja, dat.
0: We hopen alleen dat het eigenlijk op het eindtoernooi wel beter gaat. Maar ja, goed, dat hopen die andere landen dan natuurlijk ook. Ja, wat dat betreft, er valt ook helemaal niks te zeggen. Hè. Gisteren werd er ook al gesuggereerd door Pim en door Thijs. Dat op het moment dat je een eindtoernooi ingaat, of überhaupt een voetbaltoernooi, dat je dan de hele sfeer is anders. Je staat er anders in, de mentaliteit is anders. Je merkt dat het echt gaat beginnen. Misschien spelen de zenuwen nog wel mee. Dus in zover, die laatste oefenwedstrijden, ja, er is niet veel voor op te zeggen, neem ik aan.
1: Nee, dat.
0: Of tenminste, wat mij betreft dan.
1: Nee.
0: En sommige mensen die zeggen nu, oh ja, laat maar zitten. En sommige mensen denken, ja, nee, joh, kom wel goed, we worden wereldkampioen. Dus we zijn een beetje in tweeën gedeeld in Nederland. Maar goed, we gaan het zien volgende week zondag dan die eerste wedstrijd natuurlijk. Maar ga je nog wat doen dat

0: Het laatste voetballoze weekend?
1: Gisteren heb ik op mijn pallet een tafel binnengekregen. Die tuintafel, die moet ik in elkaar gezet.
0: Je hebt een pallet binnengekregen?
1: Ja, wij stonden er ook heel raar van te kijken. Het is helemaal geen grote doos van die tafel.
0: Oké.
1: Het ding weegt ook helemaal niks. Het is gewoon nog iets van 12 kilo. Maar dat werd geleverd op een pallet.
0: Oké. Ja. Is het een houten tafel dan? Of is het een...
1: Nee, van plastic.
0: Van plastic?
1: Ja.
0: In een pallet?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, ik snap er echt helemaal niks van. Het was echt één artikel wat helemaal in cellofaan gewikkeld was op een pallet.
0: En je krijgt normaliter pallets met tafels binnen. Maar dat zijn dan vaak de meubelbedrijven zelf.
1: Als ik dat een pallet binnenkreeg, was toen mijn aquarium binnenkreeg. Was best een groot aquarium.
0: Ja, maar dat was van glas dan zeker?
1: Ja,
0: ook.
1: Van glas. Ja, dat was groot. Ja, logisch.
0: Oké.
1: Maar dit is echt... het weegt drie keer niks.
0: Maar je moet hem in elkaar gaan zetten. Dus dat betekent dat je van het weekend weer aan de klus moet.
1: Ik ben van het weekend aan de klus. Ja, ik moet ook nog eventjes mijn barbecue een beetje gaan fatsoeneren. Het ziet er niet zo mensen meer uit, maar is een beetje aan het roesten. Dus ik moet hem eventjes met een beetje...
0: Je barbecue aan het roesten?
1: Ja, aan de buitenkant, weet je wel, dat zwarte gedeelte.
0: Heb je hem de hele zomer, maar dat moet het nog worden natuurlijk. De hele winter buiten laten staan dan? Ja. Oh ja, dat moet je niet doen.
1: Nee, ja, precies dat. Nou goed, het roosteren is sowieso allemaal nog goed. Alleen, de buitenkant ziet er een beetje roestig uit. Weet je, een beetje smoezelig ziet dat eruit. Dus dat ga ik even met een... Met een staalborsteltje en even een spuitbus even weer fatsoeneren.
0: Maar je moet er wel mee uitkijken dat op het moment dat je dan gaat barbecuen... dat die roestdeeltjes niet uiteindelijk ook in je eten terechtkomen.
1: Daarom ga ik hem dus ook helemaal prepareren, dat het gewoon goed gaat.
0: Nee, dat snap ik. Alleen op een gegeven moment... Ja, als je eenmaal bezig bent met je staalborsteltje... Dan heb je natuurlijk wel dat er wat restjes overblijven. Of ga je hem weer helemaal glad strijken?
1: Nee, gaat helemaal glad strijken.
0: Oh, je gaat hem
1: helemaal schoonmaken. Of je gaat hem eerst even schoonmaken.
0: Jeetje, wat
1: even wassen, even met een staalborstel daarna even afnemen nog.
0: Oké.
1: Dat hij vetvrij ook is en dan even inspuiten, dan is hij weer goed, joh.
0: Ja, stuur me even een fotootje van het resultaat. Ik ben wel benieuwd hoe je dat dan doet.
1: Is goed.
0: Ja. Maar koop gewoon een ei.
1: Die had ik vroeger ook. Alleen wij willen toch liever op gas barbecuen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Want?
1: Minder rommel.
0: Minder werk.
1: Ja, minder werk.
0: Ook. Oh, zo.
1: Dus,
0: op gas barbecuen?
1: Ik weet niet wat ik er eens ruik, maar...
0: Wat ruik je hem?
1: Lijkt wel of er een vuilniswagen hier de straat is binnengereden.
0: Oh, dat zou zomaar goed kunnen natuurlijk. Maar ik dacht, je ruikt de barbecue al.
1: Nee, ja, nee, dat niet. Ik hoop het niet dat het is.
0: Nou ja, het had wel lekker geweest. Ik bedoel, een beetje ontbijten deze ochtend. Dat kan goed van pas komen. Ja. Maar goed. Oké, dat ga jij doen. Ik weet nu nog niet wat ik ga doen eigenlijk.
1: Waarom niet?
0: Ja, het is wel zomerspektakel. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben in de ochtendshow. Misschien dat ik daar naartoe ga, maar ik heb ook een beetje het weerbericht gezien.
1: Ja.
0: Ja, ik twijfel echt wel, hoor. Of dat ik überhaupt wil gaan.
1: Oké.
0: Het is gewoon omdat je niet weet wat voor... Ja, het is een beetje onvoorspelbaar weer. Enerzijds is het best wel warm, hè. Zoals we dat nu ook voelen. Maar het is ook weer dat het kan gaan regenen. Dus ik heb wel eens een zomerspectakel meegemaakt... dat je dan met allemaal poncho's daar staat. En dan sta je eigenlijk met z'n allen onder de kraampjes... dan op midden van het terrein. Ja, dan zit ik toch liever thuis of zo. Ik weet niet. Ja. Het is niet echt een goede reclame voor het zomerspectakel. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen wel er ook zo over nadenken. Nou goed. Ik ga het nog meemaken. In ieder geval, ze gaan het zo meteen hebben over het zomerspectakel. Want daar zijn we ook wel benieuwd naar. We gaan even vooruitblikken met Stanley de Loos. Hij is natuurlijk van de organisatie. Maar dat later deze ochtend. Eerst nog het weerbericht. Nou ja, als we het toch over het weer hebben. Vanochtend trekken er namelijk enkele buien over het land. Hierbij kan plaatselijk onweer voorkomen. In Noordwesten is het overwegend droog en zijn er ook perioden met zon. En vanmiddag schijnt in het westen de zon volop. Oh, nou ja, prima weer voor het zomerspektakel. Het is overwegend droog. Landinwaarts is er meer bewolking en komen er ook enkele buien voor. In het oosten kan het ook gaan onweren. En in de loop van de middag wordt het vanuit het westen uit op steeds meer plaatsen droog. Maximum temperatuur die ligt rond de 19 graden.
1: Oh, wow.
0: Dus op zich valt eigenlijk nog allemaal wel mee.
1: Maar ik kan het gewoon... Het blijft gewoon zweterig.
0: Ja, we moeten even doortochten hier.
1: Ja, maar ik had het net, toen ik buiten liep, had ik er ook last van.
0: Want... Ja, dat snap ik. Maar goed, je komt natuurlijk net... Je komt net uit je bed, je komt uit je douche, je komt... Je moet toch even een beetje... Ja, hoe noem je dat? Stop de muziek. Je had net een hele mooie term voor een woord wat we zochten. We kunnen nu ook een nieuwe term verzinnen. Voor het moment dat je zeg maar net uit je bed komt, net onder de douche vandaan... maar eigenlijk dan al een soort van begint te zweten of het in ieder geval heel benauwd hebt... omdat eigenlijk nog de slaapwarmte op je huid zit.
1: Je moet nog een beetje bijkomen.
0: Ja, dat vind ik te makkelijk.
1: Acclimatiseren.
0: Dat vind ik ook te makkelijk.
1: Oh.
0: Iets met slaap. Zeg maar...
1: Ontslapen.
0: Mooi! Ja.
1: Zo.
0: Nou, we moeten nog even ontslapen met z'n allen. En dat gaan we doen. Met de muziek van onder andere Frank Moody. Nou, de Moody zit erin, hoor. Ook Jasmine's Going Home. Het komt er allemaal aan. in de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Wij zeggen... Goedemorgen.

0: einde van de plaat klinkt een beetje zoals het elke vrijdag is.
1: Ik vond het een beetje als het begin van Iedereen is van de wereld, van de scene.
0: En de wereld is van iedereen.
1: Zo begint het een beetje.
0: Oké. Okay. Het is in ieder geval wel het gevoel. Little something for the weekend. Wat Frank Moody binnen deze plaat beschrijft. En dat gevoel hebben we natuurlijk ook. Het is vrijdag, 5 juni vandaag. Daarvoor ook die Asmans en Going Home. Nou, voordat je naar huis gaat, eerst nog even die laatste werkdag van de week doormaken. Dat gaan wij ook doen met de ochtendshow tot 10 uur. En helpen we je ook opstarten. Dat doen we ook met een rondje nieuws.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Want we zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7 voor half 8. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws. De nieuwsservice voor vrijdag 5 juni 2026. Richard, wat is jou opgevallen?
1: Ja, de 19e editie van Fietstocht Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Pardon. 5500 mensen die beklommen gisteren fietsend of te voet de Alpe d'Huez in de...
0: Gezondheid.
1: Ik ga even vissen. Missie is hem.
0: Moet je even wat drinken, dan pak ik hem even over.
1: Pak jij hem even over.
0: Ik pak hem even over. De Alpe d'Huez, daar gaan we het zo meteen dan even over hebben. 25 miljoen euro dus daarvoor. Ander nieuws gaat over Nederland. Die bouwt namelijk te veel woningen voor gezinnen. Dat waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning. Terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er volgens de bank nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd. Daarnaast komen er ook tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij. Als de bewoners daarvan overlijden, er ontstaat dan eigenlijk een overschot. Wat dan weer kan leiden tot leegstand en waardedaling van die woningen. ABN AMRO pleit voor de bouw van vooral seniorenwoningen. Als ouderen kunnen doorstromen, dan komen hun gezinswoningen sneller vrij voor jonge gezinnen. Ja, maar vaak zijn het dan van die kleine studio's waar jonge gezinnen niet in terecht kunnen, omdat het dan gewoon eigenlijk te klein is. Dus in zoverre... ik moet jou natuurlijk ook... Ja, ik had je even dichtgezet. Ja, ik denk, dan kan je even verder hoesten, maar...
1: Logisch.
0: Dan ontstaat er toch ook een probleem, omdat die woningen dan weer te klein zijn?
1: Ja.
0: In Kagen-Brazen wordt er ook al op vooruit borduurd door bijvoorbeeld woningen te verdelen. Mm-hmm. Dus om van één woning eigenlijk 2 woningen te maken.
1: Ja, maar dat zie je ook al. Dat zie je ook gebeuren bij. Ik zal niet zeggen dat het nog steeds gebeurt of dat het op grote schaal gebeurt. Maar ja. Vroeger had je van die soort van uitzendbureaus had je. Die haalden een hele hoop Bulgaren of Polen haalden ze naar Nederland toe. Ja. Om dan te werken in Nederland. En die hadden dan gewoon kochten ze een huis, zo'n uitzendbureau. En daar werden gewoon 10 of 15.

0: 18 Bulgaren of Polen werden daarin gehuisvest.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was in de zoektocht van mijzelf. Toen ik op zoek was naar een huis, was dat ook het geval. Ja. Ik had een huis gevonden en wilde ik graag wonen. Prima huis was het. Uiteindelijk ben ik blij hoor dat het niet is doorgegaan en dat het gewoon het huis is geworden waar ik nu woon. Maar ja, dat was op een gegeven moment ook opgekocht door een soort van investeerder. Die werd dan helemaal verbouwd en uiteindelijk werden de mensen ingeplaatst. En na een jaar of twee of zo werd het huis weer te koop gezet.
0: Ja, ja. Helemaal uitgewoond.
1: Nee, juist niet. Juist helemaal goed verbouwd.
0: Okay.
1: Zodat de waarde van die woning, het werd goedkoop verbouwd. Dus de waarde van de woning was heel snel gestegen. Waardoor ze weer winst konden maken.
0: Ja.
1: Maar goed, er dreigt dus een overschot van de gezinswoningen. We weten allemaal, Nederland is aan het vergrijzen. Aan de andere kant, ik weet niet hoe het zit hoor met de cijfers, maar ik merk alleen maar om me heen dat er kinderen worden geboren. Dus,
2: is de leeftijd waar je in zit, Wes?
1: Oh, dat zou het kunnen zijn, inderdaad. Ja. Nou, terug even naar dat toch wel flinke bedrag van Alpe d'Huez. Want dat is toch echt wel mooi hoe dat gisteren
2: is
1: opgehaald.
2: Ik ga even opnieuw beginnen. Ja, de 19e editie van Alpe d'Huez heeft een recordbedrag van ruim 25 miljoen euro opgeleverd voor kankeronderzoek. Het is de hoogste opbrengst sinds 2013. Zo'n 5500 deelnemers beklommen gisteren fietsend of wandelend de beroemde Alpe d'Huez. Sommigen gingen de berg zelfs 6 keer op en af. Dat is wel bikkels zijn dat.
1: Ja, dat zijn. Gisteren hadden wij natuurlijk een gesprek met Roland, geloof ik, uit mijn hoofd. Mm-hmm. Die gaat de andere bergen beklimmen uit Frankrijk.
2: De Mont
1: Blanc?
2: Mont Ventoux? Echt geen idee.
1: Een berg. Gaat u beklimmen. En toen zeiden ze ook, als je 3 keer die berg op gaat. Ja, dat is voor een ander goed doel trouwens.
2: Ja, ja.
1: Voor AOS is dat. Mm-hmm. Maar als je 3 keer die berg op gaat, dan word je.
2: Dan krijg je een maloot.
1: Als gekkigheid word je bestempeld als maloot, inderdaad. Nou, de mensen die 6 keer die Alpe d'Huez op gaan, die kunnen we ook. Gekscherend, hè? Uitroepen tot maloot.
2: Ja.
1: Maar wel in de liefdadigheid van het verhaal.
2: En dan denk je misschien, hoe komt het dan dat nu zo'n hoog bedrag is opgehaald? Ja, dat ligt dus ook gewoon 6 miljoen hoger dan vorig jaar.
1: Ja, ja.
2: Maar dat komt doordat er een grote donatie is gedaan door de Rabobank.
1: Ja, maar flink applaus voor de Rabobank.
2: Zeker.
1: Want dat is, weet je, elke euro telt. Is er één natuurlijk.
2: Zeker. Het is ook een jubileumjaar, want Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds de start in 2006 is in totaal ruim 245 miljoen euro ingezameld.
1: Ja,
2: en daarmee zijn volgens de organisatie al meer dan 380 onderzoeken naar kanker mogelijk gemaakt.
1: Ja, en het geld is natuurlijk ook bedoeld voor die onderzoeken. Vooral onderzoeken ook naar de ziekte, maar ook voor medicijnen. Want als we kijken naar 20 jaar geleden en naar de tijd van nu, er zijn veel meer dingen mogelijk achteraf.
2: Ja, zeker.
1: En ik ben blij dat er zoveel geld wordt opgehaald om dit soort onderzoeken mogelijk te maken. En dus uiteindelijk ook de overlevingskansen te vergroten. Want iedereen krijgt op een of andere manier, al dan niet zelf, of door een familielid of door een vriend of wat dan ook, iedereen kent wel iemand die aan die ziekte leidt of heeft geleden. En daarom is het zo belangrijk om er zoveel geld voor op te halen.
2: Ja, en het maakt ook helemaal geen onderscheid, hè, dat de ziekte. Het kan jonge kinderen kan het treffen, het kan oude mensen, het kan mensen die in het midden in het leven staan. Het is echt heel bizar.
1: Ja, enerzijds zou je zeggen, het is hartstikke mooi, hè?
2: Ja.
1: Het maakt geen onderscheid, want zo willen we in de maatschappij eigenlijk ook zijn. Aan de andere kant, dit is wel het slechte verhaal natuurlijk. In ieder geval, mooi bedrag. En het mooie is trouwens, Ries, tot slot, het kan nog verder oplopen, hè? Want niet alle donaties zijn nog binnen. Dus het wordt nog meer dan die, 26 miljoen, 25 miljoen?
2: 25 miljoen.
1: Precies, dus dat is alleen maar mooi. Goed bezig wat dat betreft. En mocht je zo'n goed doel steunen of bijvoorbeeld voor AOS zo'n berg op gaan. Je bent niet alleen maar een maloot als je hem 3 keer opgaat. Je bent wat ons betreft ook een bikkel en een held.

0: Ja, je merkt het al, we zijn helemaal op weg richting het weekend. En I don't wanna wait. Nou, toch moet je even wachten, want het is nog lang geen 5 uur 's middags. Vanmiddag dan is er weer een nieuwe Jens in de middag. Althans, dit keer is het Kevin in de middag. Want Jens zit volledig in zijn afstudeerproject. Dus ja, daar moet hij even ook aan gaan besteden. Maar Kevin Valk die gaat voor me invallen vanmiddag. Vanaf 4 uur is dat programma weer te horen. En helpt hij je dan ook daadwerkelijk richting die laatste uren van deze werkdag?
1: Kevin is wel van het invallen de laatste tijd, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Blij dat hij er is.
1: Ik bedoel, zeker.
0: Ja, gisteravond was hij ook even aan het invallen natuurlijk. Ja. En Tim gisteravond ook even op de radio. Dus dat is ook wel even leuk dat hij even wat uurtjes weer heeft kunnen maken. Maar ja, wat dat betreft juichen we dat toe. En voorlopig zijn wij er gewoon met de ochtendshow tot 10 uur. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen, hoor. Waar of niet waar. En jij kunt ook meespelen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Meld je daar. En zet alvast in je bericht klaar 1, 2 en 3. Want daarachter kun je zometeen zetten waar of niet waar. Dat zijn namelijk ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Die meldt zich zometeen ook weer. Maar dat allemaal rond 7:45 is dat. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. De hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Richard Harreband, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn waarschuwt inwoners om op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Door de zomersvakantie en de grote groep documenten die dit jaar verloopt, wordt extra drukte verwacht. Het advies is om aanvragen uiterlijk 2 maanden voor vertrek te regelen.
0: Is dit geen nieuws van vorig jaar? Want ik kan me nog heugen dat jij dit vorig jaar ook...
1: Komt elk jaar, komt er terug.
0: Ja, elk jaar toch?
1: Ja,
0: ja, precies. Nou ja, wees in ieder geval op tijd.
1: Tijdens het zomerspectakel aan het meer is op vrijdag en zondag een loket van bureau Halt aanwezig. Jongeren die bijvoorbeeld alcohol drinken terwijl ze nog geen 18 zijn, overlast veroorzaken, kunnen daar direct op worden aangemeld. Volgens burgemeester Erik van Heiningen volgt dan een gesprek, worden ouders geïnformeerd en moeten jongeren het festivalterrein verlaten. Roelevarensveen Noord en Oude Wetering krijgen de komende jaren 15 nieuwe elektriciteitshuisjes. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Netbeheerder Liander breidt een stroomnet uit omdat huishoudens en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over de locaties. De werkzaamheden volgen naar verwachting ongeveer een jaar later. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Ries. Ja, ik weet ook niet wat je hebt vandaag, maar nee, het geeft niet. Het geeft niet. Je bent een mens, het hoort erbij. We accepteren je zoals je bent.
1: Ja, dat vind ik wel fijn. Ja. Ja.
0: En wat we ook accepteren? Ja, eigenlijk niet, maar dat doen we toch. Zijn de files in de regio. Nou, wat we zeker kunnen accepteren is dat ik kan vermelden dat er geen files staan in de regio. Het rijdt lekker door, dus dat is fijn deze ochtend. Hoe zit dat op het spoor? Rijdt het daar ook door?
1: Nou ja, ook geen files op de perrons van de NS, want alles rijdt door.
0: Niet in Polonaise de trein, niet. Nou, dat is mooi. Kunnen wij door met de ochtendshow. Want zometeen dus waar of niet waar, wil je meespelen? Nou, meld je via de app studioalf.nl/WhatsApp.

0: staat er nog mijlenver over. Hij kan helemaal niks.
1: Wesley, verschrikkelijke man is dat.
2: Dit is de ochtendshow.
0: Valt u nergens
3: op? Als je op die manier doorgaat, dan is het beter de deur op slot gooien en gewoon wegwezen.
4: 3, 2, 1.

0: Human League en Don't You Want Me, Baby. En daarvoor ook Voor Je Het Weet van Dino, Martin en Anouk in de ochtendshow van Studio Half en Kagebrazem. Ja, waar Thijs van der Dussen zich normaal altijd rond... Nou ja, wat is het, 7:30 meldt met de stelling van waar of niet waar. Doet hij dat vandaag niet? Ik denk dat hij aan het uitslapen is. Omdat hij gisteren hier in de ochtendshow te gast was.
1: Ja, maar had
0: hij
1: gisteravond ook wat te doen of zo, geloof ik?
0: Had hij gisteravond wat te doen? Wat had hij te doen dan? Ging, dat feestje waar hij het over had, dat ging toch niet over gisteravond?
1: Nee, ja, ik weet het ook even niet meer, wat er nou precies was.
0: Maar goed, wat hij heeft achtergelaten gisteren is toevallig de site waar hij... Wat dingen regelt om ervoor te zorgen dat er van die stellingen worden gecreëerd. Het hulpmiddel, zeg maar. Richard Arreman die heeft hem voor zich staan. Dus jij kan eigenlijk nu gewoon achter de geheimen van Thijs van der Dussen komen.
1: Yes.
0: Ja, dat is wel een beetje oneerlijk voor de komende edities. Ja, natuurlijk. Yes. Maar, ja. Nou, goed. Maar dat betekent wel dat we vandaag geen stellingen krijgen van Thijs van der Dussen. Maar wel van Richard Arreman. Waar of niet waar? We gaan hem gewoon weer spelen hoor. In de ochtendshow. Waar of niet waar dus is ook het antwoord wat je kunt geven op de stellingen van vandaag dus van Richard. Je kunt dat doen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Ze weten ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar voor deze vrijdag 5 juni 2026. En niet alleen de titel kun je ontvangen, je kunt ook een sticker krijgen van ons. Want die ligt voor je klaar. Dus wil je een sticker en de titel dagwinnaar? Speel dan mee. studio11.nl/WhatsApp. Richard Arreman. Ja, normaal gesproken zeg ik Thijs, kom maar op. Maar Ries, kom maar op. Ik ben benieuwd. Ja,
1: oké. Okay. Nou, dan gaan we beginnen met een nieuwe ronde van waar of niet waar. Stelling nummer 1 is in de categorie dieren. Koala's hebben vingerafdrukken die sterk lijken op die van mensen.
0: Koala's hebben vingerafdrukken die sterk lijken op de vingerafdrukken van de mens.
1: Yes.
0: De constructie daarvan, zeg maar.
1: Juist.
0: Oké. Moet ik heel even nadenken ook weer hoe de vinger van een koala er ook weer uitziet. Want ze hebben sowieso van die hele lange nagels. Nou ja, sommige mensen hebben dat ook. Dus wat dat betreft lijken ze er wel op. Ze zijn lui. Dus wat dat betreft lijken ze zeker op de mens.
1: Ja, volgens mij heb je het nou over luiaard. Want
0: nee, koalas zijn ook vrij lui, hoor.
1: Ja, die zijn de hele dag door aan het eten, dacht ik altijd.
0: Ja, dat doet de mens ook. Dus ze lijken er echt... Dan moet de vingerafdruk van de mens ook lijken op die van de koala en andersom. Dus ik zeg waar, Ries.
1: Jij zegt waar. Vul je hem zelf eventjes in of moet ik het ook
0: ik vul hem zelf wel even in.
1: Oh, okay.
0: Ja.
1: Prima. Dan gaan we naar de stelling nummer 2. En die is in de categorie biologie.
0: Biologie, oké. Okay.
1: Elk mens heeft meer bacteriecellen dan menselijke cellen in zijn lichaam. Elk mens heeft meer bacteriecellen dan menselijke cellen in zijn lichaam.
0: Waar of niet waar? Ja, hiervoor moet je echt goed hebben opgelet bij de lessen van biologie.
1: Ja.
0: Al moet ik zeggen dat ik daar niet altijd even goed op lette, maar dat is niet alleen bij biologie geweest, maar ook bij de rest van de lessen. Ik zeg waar.
1: Jij zegt waar.
0: Ja, ik zeg gewoon waar.
1: Ja, oké. Dan gaan we alweer naar de laatste stelling en die is in de categorie fruit.
0: Fruit, oké. Okay. Ja.
1: Kiwis, die groeien aan klimplanten. Waar of niet waar?
0: Kiwi. Dat is de vogel bij Boomba. Voor veel ouders wel bekend. Kiwi.
1: En je kent die planten natuurlijk wel in je tuin. Die zijn niet uit te roeien, zijn ze. Ze klimmen over tegenop. Maar kunnen daar dan ook kiwis aan groeien?
0: Nou, ik heb nog nooit kiwis in mijn tuin gezien, dus ik weet niet. Maar wil je de stelling nog één keer herhalen?
1: Stelling is, kiwis groeien aan klimplanten. Waar of niet waar?
0: Kiwis groeien aan klimplanten, waar of niet waar? Ja, ik weet eigenlijk überhaupt niet hoe kiwis groeien. Ik heb dat nog nooit gezien, moet ik zeggen.
1: Dat is lastig, is die, hè?
0: Weet je wat? Ik doe eens gek, ik zeg waar.
1: Jij zegt waar.
0: Ja.
1: Nou, dan vullen we die ook in.
0: Nou, wil je ze allemaal nog een keertje halen?
1: Die pak ik er nog eventjes bij. Categorie dieren. Koala's die hebben vingerafdrukken die sterk lijken op die van mensen... Waar of niet waar? De stelling nummer 2 was in de categorie biologie. Elk mens heeft meer bacteriecellen dan menselijke cellen in zijn lichaam. En de laatste stelling, stelling nummer 3, in de categorie fruit. Kiwis groeien aan klimplanten. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen die Ries zojuist heeft genoemd. Stuur je antwoord in via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Dus weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar voor deze vrijdag 5 juni 2026. En ontvang je van ons een sticker.
1: Oh.
0: Ja, daar doe je het voor. Dus waar of niet waar? studio11.nl/WhatsApp. Meld je daar.

0: Miles Smith en Horn, drive safe in de ochtendshow. Nou, dat is sowieso het advies natuurlijk. Drive safe, elke ochtend weer, maar ook elke middag überhaupt als je de weg op gaat. Wat ook het advies is, om zeker mee te spelen met waar of niet waar, doen we elke dag rond 7:45. Ja. Want er valt niet alleen de titel dagwinnaar te winnen, maar sinds deze week ook een sticker.
1: Nou, het zet je lekker aan het denken en het is helemaal gratis mee te spelen. Wat wil je nog meer?
0: Zo is het ook. Je moet je alleen wel even je antwoorden insturen via de app studio11.nl /WhatsApp, want anders weten we natuurlijk niet wie we kunnen uitroepen tot dagwinnaar en wie we een sticker op kunnen sturen. Maar ja, we hebben het zojuist gehoord van Ries. De drie stellingen van vandaag. Ja, wat zijn de antwoorden? Dat is de vraag. Ja, ik zit lekker in de dichtvorm deze ochtend. Dus, nee, we hebben drie stellingen van Richard Harman gehad. En ik heb daarop geantwoord met waar of niet waar. Ik hoop jij ook via de app studio11.nl/WhatsApp. Zullen we ze even doornemen?
1: Nee, ik wil even één dingetje corrigeren. Want jij hebt gezegd van ik heb geantwoord met waar of niet waar. Nee, je hebt eigenlijk alleen maar met waar geantwoord.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, dat is toch het spelelement, hè? Waar of niet waar. Zo is het wel. Stelling nummer 1. Laten we daarmee beginnen.
1: Stelling nummer 1 was in de categorie dieren. Koala's die hebben vingerafdrukken die sterk lijken op die van mensen. Is dat antwoord, of is die vraag waar of niet waar?
0: Is het antwoord A, B of A of B?
1: Ja. Ja. Zou ik het maar zeggen?
0: Ik vertelde net, er zijn heel wat elementen zeg maar, van de koala die erg sterk doen lijken op die van de mens. Mm-hmm. Vandaar dat ik zei, ja, ik weet even niet meer hoe de vingers van de koala eruit zien. Ik heb toch maar gezegd waar. Is het ook waar of is het niet waar? Zit ik er volledig naast, Ries?
1: Nou, je hebt het gewoon helemaal goed, want de antwoord is waar.
0: Kijk, dat is lekker. Eerste puntje is binnen. Ik hoop ook voor jou dat je het juiste antwoord hebt ingestuurd. Zometeen dan nemen we de antwoorden via de app even door. Laten we gauw doorgaan naar stelling nummer 2.
1: Ja, stelling nummer 2 was in de categorie biologie. Elk mens heeft meer bacteriecellen dan menselijke cellen in zijn lichaam.
0: Ja.
1: Is dat antwoord, of is die stelling, gaan we weer, is dat stelling waar of niet waar?
0: Is het antwoord inderdaad waar of niet waar? Ja, Ries riep het al, ik heb 3 keer waar geroepen. Dus ook hier riep ik op waar.
1: Ja, en dan moet je toch teleurstellen, want het antwoord is niet waar.
0: Dat is weer jammer.
1: Ja, wetenschappers dachten vroeger dat bacteriën ons lichaam met een verhouding van 10-1 overtroffen. Nieuw onderzoek laat zien dat het aantal bacteriecellen en menselijke cellen ongeveer gelijk is, waardoor deze stelling niet klopt.
0: Ja, ik weet wel dat je regelmatig bacteriën in moet nemen om ervoor te zorgen dat de menselijke cellen gaan werken, zeg maar. Van die goede bacteriën roepen ze dan. Maar ik weet niet, ik twijfel altijd of dat werkt. Maar goed, stelling nummer 3.
1: Ja, stelling nummer 3 was in de categorie biologie.
0: Oh ja, biologie, ja.
1: Kiwis die groeien aan klimplanten. Waar of niet waar?
0: Oké, dus kiwis groeien aan klimplanten. Waar of niet waar? Ja, je vroeg net aan mij. Als je klimplanten in je tuin hebt, heb je het wel eens gezien? Ja, ik heb het nog nooit gezien. Maar er komt ook, ik heb geen klimplant thuis. Dus, vandaar. Maar ik heb, ik weet eigenlijk niet hoe kiwis groeien, zeg maar. Dus ik heb hier maar een gokje op gewaagd. Ik heb gezegd waar. Is het waar of niet waar, Ries?
1: Nou, dan heb je goed gegokt, want het antwoord is inderdaad waar.
0: Hé, hey, dat is lekker.
1: Kiwis die groeien niet aan bomen, maar aan lange houtachtige ranken die ondersteuning nodig hebben. Daarom worden ze vaak gekweekt langs rekken of pergola's, net als druiven.
0: Oké, kan dat gewoon in de tuin worden gekweekt dan? Of moet ik daarvoor wel naar een warm land?
1: Volgens mij heb je daar wel een warm land voor nodig.
0: Oké, dus eigenlijk in de afgelopen week, niet deze week, maar vorige week, hadden we prima kiwis kunnen kweken.
1: In principe wel, ja.
0: Ik weet alleen niet hoe lang ze nodig hebben om te groeien, maar goed.
1: Dat is net zoals een avocado is, ben je nog wel 10 jaar bezig.
0: Zo is het, ja. En de avocado's, niet de advocado's, maar de avocado's, die zijn ook weer snel op. Hè? Dus in zoverre is het eigenlijk een beetje zonde van de tijd.

0: Vandaar dat ze ook vrij duur zijn vaak. Maar goed, de juiste antwoordvolgorde had dus moeten zijn, Ries.
1: De juiste antwoordvolgorde was... Ik pak hem er toch nog even bij. Waar, niet waar, waar.
0: Waar, niet waar, waar. We nemen de antwoorden even door wat betreft de antwoorden die jij hebt ingezonden. Via de app studio11.nl/WhatsApp. En daar zien we dat er een flink wat antwoorden zijn ingezonden. Maar dat er eigenlijk maar eentje... Nou, er zijn er wel meer goed hoor. Ik moet even ondertussen open doen. Zo. Dan zien we dat het antwoord van... Ja, ik ga even een roffertje laten klinken, want dat geeft me ook even de tijd om het... Het antwoord op de vraag waar of nee, wie is de mol, nee, wie is de winnaar van waar of niet waar? Het is Finn. Want Finn die stuurde namelijk goedemorgen, dit zijn de antwoorden van waar of niet waar. En daaronder dan een lijstje met 1, 2 en 3 en daarachter waar, niet waar, waar. Ja, en Ries, toch even controleren. Dat zijn de juiste antwoorden.
1: Waar, niet
0: waar. Ja, precies, ja. Dus Finn, van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze de dagwinnaar van vrijdag 5 juni 2026. En van ons krijg je ook nog een sticker toegestuurd. Dus stuur even je contactgegevens door via datzelfde appadres. En dan zorgen we ervoor dat het die kant op komt, jouw kant op komt. En ik hoop ergens in de loop van volgende week dat helemaal gaat goed komen.
1: Dat
0: is prima. Morgen dan doen we het niet, want morgen is het zaterdag. Dus geen waar of niet waar. Maar maandag dan zijn we er uiteraard weer met de ochtendshow. En dan rond 7:15 uiteraard een waar of niet waar. De ochtendshow.

0: Dan die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hele goedemorgen. Het is de ochtendshow op Studio OVK Gebrazem. Het is tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijg je van de NOS?
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
7: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
6: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
8: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
6: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Gaan we door met het nieuws uit de regio, krijgen we van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround in Ahoy. Een boskoper die in 2023 met 174 km per uur in de bebouwde kom reed en daarbij onder invloed een ernstig ongeluk veroorzaakte, vecht zijn celstraf aan. Bij de crash op het Laagboskoper raakte een bestuurder zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie wil de eerder opgelegde straf van 14 maanden cel en 3 jaar rijontzegging in stand houden. EMM 21 heeft de finale van de na-competitie voor promotie naar de tweede klasse bereikt. De ploeg uit Roelevarensveen versloeg Botlek na verlenging met 1-0. Tijn Kerkvliet maakte de winnende treffer. EMM speelt morgen de finale tegen Wipolde. Bij winst promoveren de Zweenders naar de tweede klasse. En tot zover het nieuws uit de regio.
5: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, ik kan goed nieuws bij je brengen, want het rijdt lekker door deze ochtend. Er staan geen files. Ja, Ries, hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar ook door?
9: Ja, daar rijdt alles door.
5: Dat is mooi.
9: Zonder problemen.
5: Geen probleem, hoor.
10: De ochtendshow met Wesley Hoek.
5: Goedemorgen.

0: Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Daarvoor ook Offenbach en Fastboy. Love Me Now in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: What music is that I hear?
2: Something to try and make you feel at home.
0: Het is vrijdag 5 juni 2026 vandaag, 12 minuten over 8. De ochtendshow, Studio Alphen en Karen Brazem. Even wat nieuws doornemen. Want twee mannen uit de Aar en Alphen aan de Rijn die zijn veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege hun betrokkenheid bij grote drugsdeals. En ook het grote drugslab wat in het zuiden van het land is opgerold. Volgens de rechtbank speelden zij een belangrijke rol in de productie van synthetische drugs. Ja, daar moet je ook niet in mengen. Ik bedoel, kijk maar naar de serie van Ferry, hè? Van,
3: ja, dat.
0: Hoe heet die? Undercover heet die, ja. Serie, inderdaad. Verder nog Karen Brazem. Daar lijkt beweging te komen in het dossier rond een nieuw bedrijvenpark langs de A4 bij Roelofaar en Sveen. Na een stevige lobby vanuit de regio lijkt de provincie Zuid-Holland dan nu toch echt bereid om mee te werken aan die plannen. Ook politiek gezien wordt het interessant. En ook een interessante week in Karen Brazem. Er kan snel duidelijkheid komen over een nieuw gemeentebestuur. Want daar zitten ze ook nog steeds op te wachten. Hè? Dat duurde even wat langer na afgelopen maand. En in Alphen aan de Rijn dan tot slot vond ondertussen een grootschalige veiligheidsoefening plaats gisteren, hè, op het festivalterrein van het Zomerspektakel. Voor veel mensen was het niet toegankelijk, want ja, de veiligheidsdiensten willen gewoon ervoor zorgen dat ze op een normale manier kunnen oefenen. Dat gebeurde vrij realistisch. Als pers mochten we daar ook niet bij zijn. Vond ik wel jammer, want ik wilde er eigenlijk live verslag doen van die hele oefening. Maar ging niet door. Hulpdiensten oefenen in ieder geval een scenario met schutters en tientallen slachtoffers. De oefening moest hulpverleners voorbereiden op een mogelijk grootschalig incident.
3: Zeker.
0: Maar aan de andere kant is het ook wel heel fijn dat dit soort oefeningen worden gedaan.
3: Ja,
0: want dan zijn ze in ieder geval voorbereid. Ja. En zo is het wel natuurlijk. 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatiearmoede. Ja, wat is dat dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
4: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
0: Ja.
4: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
0: 1 op de 8?
4: Ja.
0: Dat is veel, hè?
4: Dat is heel veel, ja.
0: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
5: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
0: Ja, dus er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
5: Ja, klopt.
4: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk.
0: Ja.
4: Dus het is een beetje...
0: Beetje dubbel.
4: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
0: Ja, precies.
4: Ja. Ja.
0: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
5: Ja, zeker.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
4: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
5: Of het vooral heel belangrijk
4: vindt. Ja,
0: dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie-uitgiftepunten?
5: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
0: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
4: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
0: Mm-hmm.
4: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, rechten, verpaas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
0: In Bosco was dat, hè?
4: Of nee, dat was in Hazewouden. Ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
0: Ja.
4: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dat is voor ons echt wel een heel ding.
5: Het is voor ons daarmee ook nieuw.
0: Ja.
5: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
0: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
4: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
0: Mm-hmm.
4: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien, maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
0: Ja, het is dus niet alleen maar alleen de vrouw. Het is meer dan dat. En daarvoor hebben jullie dus verschillende acties. Vandaag gaan we het specifiek hebben over die menstruatieuitgiftepunten. Want afgelopen week hebben jullie, of weken hebben jullie je daarvoor ingezet. De eerste menstruatieuitgiftepunt, die is ook geopend. Misschien zelfs wel meer. Zie ik de vingers opsteken. Wat is zo'n uitgiftepunt dan precies? Wat kun je daar?
5: Het is een kastje waar menstruatieproducten in liggen. En voor ons was het vooral heel belangrijk dat die toegankelijk was voor iedereen. Dus dat je niet hoeft te melden bij een balie of hoeft te vragen. Of dat je ergens geregistreerd staat. Maar dat je er gewoon naartoe kan, de producten uit kan pakken en weer naar huis kan. Er zijn ook al wel andere plekken die wel geregistreerd staan als menstruatieuitgiftepunten. Zoals bij de voedselbank of de kledingbank. Maar dat is echt voor een bepaalde doelgroep.
0: Ja.
5: Niet iedereen kan daar naartoe.
0: Dit is gewoon eigenlijk openbaar?
5: Dit is openbaar, ja.
0: Maar moet ik dan denken aan bijvoorbeeld een kastje waar bijvoorbeeld een AED in ligt? Dus dat er ook een code op zit? Of eerder zo'n leenbibliotheek die je in de buurt tegenwoordig ziet?
5: Eerder zoiets. Ja.
0: Ja.
5: Ja, het is een soort lokkerkastje, maar die is gewoon open. Dus je kan hem gewoon open doen en een product pakken.
0: Iedereen kan dus eigenlijk die producten pakken. Maar voor wie is het dan daadwerkelijk bedoeld?
4: Voor mensen die leven in menstruatiearmoede. En hij moet juist toegankelijk zijn. Want als je je ergens moet melden, dan is dat toch weer een extra drempel.
0: Ja.
4: Armoede aan zich is al iets waar mensen zich heel erg voor schamen. Menstruatie is ook nog steeds iets waar weinig over gesproken wordt en nog steeds een beetje een taboe op heerst. En we stoppen het een beetje weg dat we menstrueren. Dus die combinatie zorgt er wel voor dat het extra schaamte oplevert, helaas. Dus het moet wel echt toegankelijk zijn. Dus op het moment dat er een code op zit en je wie weer moet vragen, dat zorgt alleen maar voor extra drempels. Dus je kan er zeker gewoon heen gaan, het kastje opentrekken en de materialen pakken die je nodig hebt. Dus het hoeft ook niet een maand verbandje bijvoorbeeld te zijn, maar het kan ook gewoon echt een verpakking, zodat je er thuis de rest van de week nog wat aan hebt. Dat wordt ook niet gevraagd. Wat neem je mee? Je wordt niet geregistreerd.
0: Zeg op goed vertrouwen.
4: Ja, en we gaan er ook wel van uit dat op die manier mee om wordt gegaan. Met een beetje begrip voor de medemens die ook wat nodig heeft. En ik snap wat je bedoelt. Qua goed vertrouwen, dat is niet de bedoeling dat iemand de hele kastje meeneemt qua inhoud.
0: Ja, goed, je had het net over dat regenboogbankje inderdaad naast Wouderijndijk. Dit soort dingen kunnen natuurlijk ook voorkomen met die uitgiftepunten. Dat wil je wel voorkomen natuurlijk, want ja, de bedoeling is goed.
4: Ja, maar dan ga je dus een beetje leven in een soort van angsten van we kunnen de mensen niet helpen, want er zijn eventueel mensen die dat niet goed aanpakken. We gaan het zien.
0: Ja.
4: Ze staan ook wel binnen in dit geval, dus niet buiten. Puur praktische reden ook dat het kastje gewoon niet nat gereden kan worden.
0: Nee, precies. Maar ook dat het gewoon 24 uur per dag toegankelijk is. Want op het moment dat het ergens binnen staat en de locatie is dicht, dan kun je daar niet terecht. Dat wil je ook niet.
4: Nee, maar op dit moment is het dus wel in een locatie.
0: Okay.
4: Wel een laagdrempelige locatie. De een is in de Wielenwaal, de ander in het buurthuis van de Aquarijn. En er komt er nog eentje in zwembad De Hoorn. Voor de poortjes allemaal, dus je kan gewoon naar binnen toe gaan. Nou hebben ze wel hele ruime openingstijden en zijn ze heel toegankelijk. Maar ja, daarbuiten, we zouden het heel graag willen. Dus als er bewoners zijn die zeggen, nou, ik zet zo'n kastje in de tuin. Helemaal goed.
0: Ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik noemde net al die buitenbibliotheken, hè, waar je dan de boeken in kunt stoppen en er ook iets uit kunt halen. Ja, hartstikke leuk. Dus als dat kan, waarom zou dit dan niet kunnen?
4: Precies.
0: Ja.
4: Nou woon ik in een flat, dus dat wordt leuk op mijn balkon. Dus in die zin. En Anne en ik zijn echt heel af doorgefietst om te onderzoeken of die kastjes alleen gevuld zijn met boeken of ook met menstruatieproducten. Valt heel erg tegen. Ja, een hele hoop boeken wel. Dus zeker. Maar in ons geval, even met de mensen die we nu hadden, hebben we in ieder geval kunnen zorgen dat er raadsdrempelige plekken zijn die wel binnen zijn, maar waar je je niet hoeft te melden, waar je je niet hoeft in te schrijven en gewoon naar binnen kan lopen.
0: Nee, waar het echt toegankelijk is, zonder dat je, ja, je daar ondanks de taboe eromheen en de schaamte, dat je niet voor hoeft te schamen, omdat je er iets uit moet pakken. Ja. Je vertelde net het cijfer. 1 op de 8 mens in Nederland die mensgeweerd eigenlijk, die heeft daar mee te maken, hè, met menstruatie armoede. Heb je ook de cijfers paraat voor Alphen aan het Rijn?
5: Nee, helaas niet. Nee. Die zijn niet bekend.
0: Die zijn niet bekend.
5: Nee.
0: En dat lijkt me ook heel moeilijk om erachter te komen, hè?
5: Ja, klopt. Dus we moeten het echt van de landelijke cijfers hebben. Lokaal kunnen we daar niet helemaal achter komen. Maar we hebben wel het idee dat het hier ook speelt. Ook hier is armoede. Dus ook menstruatiearmoede.
0: Ja, we hebben altijd aan het einde van het jaar, eind van november, hebben we Sint voor Iedereen, de actie voor de kinderen, voor gezinnen die in armoede leven en dus bijvoorbeeld geen feestdagen kunnen vieren. Dus we weten wat betreft de armoede, dat er gewoon best ongemerkt heel veel armoede is in Alphen. Dus ongemerkt eigenlijk ook wel de menstruatiearmoede, oftewel de mensen die dat niet kunnen betalen. Waar moeten we aan denken van welk product heb je dan precies nodig? Want ik ken de inlegkruisjes en de tampons, maar wat is er bijvoorbeeld nog meer?
4: Nou ja, het meest gebruikte product is maandverband. Dus dat is iets dikker dan inlegkruisjes. Ja. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook menstruatieonderbroeken, menstruatiecups. Nou zijn dat hele kostbare dingen om aan te schaffen. Dus ook in die kastjes te leggen, wat minder toegankelijk. Mm-hmm. We hebben gelukkig gesproken met de Roze Hulp. Die zitten in Duin en Bollestreek. Die hebben daar een gigantisch mooie stichting opgezet rondom dit thema. En die delen bijvoorbeeld ook incontinentiemateriaal uit. En die proberen echt te kijken naar de hele leeftijd, vanaf menstrueren tot dat je er niet meer bent, zeg maar. Mm-hmm. Dus het zijn eigenlijk een beperkt aantal producten. Dus menstruatie. Dus tampons, maandverband, inlegkruisjes en dan eventueel dus die onderbroeken en cups. Maar goed, die zijn wat minder makkelijk in die kastjes te leggen. Ja. Maar zoiets kleins is dus eigenlijk al voor sommige mensen te duur. En het zorgt er ook voor dat mensen dus hun boodschappen in de week gaan laten. Dus hun basisbehoeften. En dat is wel, die percentages landelijk zijn ook wel schokkend.
0: Ja, want heb je daar een cijfer van paraat toevallig?
5: Een van de meest voorkomende vormen is dat mensen dus besparen op andere basisbehoeften. En dus 48% bespaart bijvoorbeeld op boodschappen om menstruatieproducten te kunnen kopen.
0: Dat is bijna de helft.
4: Ja, van de mensen die dus in menstruatie
0: armoede leven. Dat is echt veel.
5: Ja.
0: Dus dat betekent dat mensen gewoon bewust de keuze maken om minder te eten of minder leuke dingen te doen. Of als dat dan al eenmaal kan. Omdat ze gewoon die producten nodig hebben.
5: Ja, klopt.
0: Nu is ook vaak de vraag of de discussie eigenlijk, hè, vanuit het landelijke aspect van, joh, moeten we die dingen gewoon niet in het basispakket gooien?
4: Ja.
0: Want
5: heel erg.
0: Je zegt er al ja op. Maar in hoeverre hebben jullie daar al zicht op of dat daar iets in ontwikkeling is? Want als we het over dit soort cijfers hebben, dan vind ik dat nog wel een dingetje natuurlijk.
4: Ja, het is niet in een ontwikkeling. Er zijn natuurlijk wel partijen die daarvoor opkomen. Wij hopen vooral ook dat de gemeente Alphen aan de Rijn in dit geval een beetje verantwoordelijkheid neemt of voor deze mensen opkomt en eventueel punten gaat starten. Dus er is niet nog steeds geen beeld op. Maar goed, menstrueren is echt gewoon, ik bedoel, als we kinderen willen, dan moeten we menstrueren. En ik kan er ook niks aan doen dat ik menstrueer, helaas. Nee. In mijn geval vind ik het helemaal niet fijn. Volgens mij niemand.
0: Nee, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nou yes, we zijn er weer. Nee, dat zeker niet.
4: Nee. Maar goed, die producten zijn echt een basisbehoefte. Dus die heb je ook gewoon nodig. En als je kijkt naar de gezondheidsproblemen falen die er dan vervolgens ontstaan op het moment dat je dus menstruatieproducten te lang gebruikt of hergebruikt. Daar zijn wij heel erg van geschrokken. Ja. Dat van de menstruerende mensen die in menstruatiearmoede leven 2% een tampon opnieuw gebruikt. Hm. Dat is gewoon absoluut niet goed. Daar kun je gewoon echt ziek van worden en dood aan gaan. En dat is heel heftig.
0: Ja, of het te lang inhoudt, hè? Dat gebeurt ook nog wel eens.
4: Ja,
0: dat,
4: ja, ja, ja, ja, ja. Dan heb je dat toxic shock syndroom.
0: Ja, precies.
4: En daar heb je dus veel meer kans op het moment dat je hem langer dan 8 uur inhoudt.
0: Dus het is nog gevaarlijk ook, ja.
4: Zeker, ja. Ja.
0: Nu vertelde je al, ja, die dingen die kunnen best duur zijn. Hè? Je hebt af en toe wel eens van die acties bij drogisterijen, dat soort dingen. Maar alsnog, ja, je betaalt gewoon ontzettend veel geld. Meer dan de helft die met menstruatiearmoede dus te maken hebben in Nederland. Die kiest er dus voor om bijvoorbeeld niet te eten om het wel aan te kunnen schaffen. Nu geven jullie dit soort dingen dan uit binnen die uitgiftepunten. Maar ja, jullie moeten het ook ergens van betalen, neem ik aan. Of ja, hoe komen jullie eraan, is dan de vraag.
5: Ja, deze eerste start is van ons uit een donatie. Dus wij hebben echt binnen onze eigen beweging geld opgehaald voor iedereen die hier wil bijdragen. En dan hebben we dus deze kastjes kunnen aanschaffen. En dus de eerste bevoorrading van de producten. En verder kan er dus samen worden gewerkt met het Armoedefonds. Dus deze kastjes worden daar ook aangemeld. En dan kan je dus elke maand bij het Armoedefonds een pakket bestellen eigenlijk.
0: Ja.
5: Om dus weer een nieuwe voorraad in het kastje te zetten. En die gaat ook echt op donaties.
0: Okay.
5: Dus je kan zowel het Armoedefonds doneren als je een bedrag kan missen. Of zelf producten in het kastje zetten. Om daarin bij te dragen als je dat kan.
0: Ja, en dan maakt het niet uit wat. Tenminste, de producten die je net hebt genoemd, die kunnen daar dan worden ingelegd. Maar het maakt niet uit of het een A-merk is, B-merk, C-merk. Nee. Of heb je wel bepaalde voorwaarden nog daarvoor?
4: Nou, we hebben nu geen voorwaarden. Het is natuurlijk wel een feit dat bepaalde merken beter zijn qua comfort dan de andere. En fijner dragen. Maar we zijn achteral super blij, al zouden er überhaupt mensen iets in het kastje leggen. En dat we het als gemeenschap, zeg maar, met elkaar kunnen dragen, dat die gevuld blijft.
0: Ja.
4: En ik snap, het klinkt gewoon niet veel geld, menstruatieproducten. Maar als je het dus per jaar uitrekent. En nou kijk jou aan dat jij misschien zo met cijfers komt die ik nou net niet in mijn buik heb.
0: Nee, zeker niet. Nee, kom maar door.
4: Maar als je al in armoede leeft, dan is dit gewoon een heel duur product. En je zei inderdaad net die 48%. Maar ik bedoel, daarvan is het dus bijvoorbeeld ook 33% huishoudelijke producten. 27% hygiëneproducten.
0: Ja.
4: Dus mensen moeten gewoon echt dingen gaan laten. Dus we hebben zeker geen eisen. Wel dat het gewoon heel is en niet vies is en het liefst.
0: Ja, het wordt gewoon, gewoon nieuw. Ja, precies. Ja, want anders dan kom je alsnog met die ziektes waar in het gevaar
4: is. Ja, misschien helemaal logisch, maar toch, dat zeg het even.
0: Nee, volledig terecht hoor. Ik bedoel, je kan er mensen tussen hebben zitten. Ja, ik zie. Wat ik namelijk wilde gaan opzoeken, was bijvoorbeeld prijzen voor maandverband. Ik heb hier een pak liggen van, 4-5 euro. Soms zelfs wel 8 euro. Heb je wel een gigapak van 22 stuks. Maar ja, dat betekent wel 8 euro voor een maandbudget. Ja, als je maar een maandbudget hebt van 60 euro, dan is 8 euro knijterveel.
4: En hoeveel stuk zit in dat pakket?
0: Ja, 22.
4: Ja, maar dat ligt dus echt aan hoe hevig je menstrueert. Precies. Ook of je het daar überhaupt mee redt in je...
0: Dus dat je er misschien zelfs wel 2 voor die maand zou moeten hebben.
5: Er zijn echt menstruerende mensen die zo'n zware menstruatie hebben, die dus echt heel veel producten nodig hebben.
0: Ja. Het is duidelijk dat het noodzakelijk is. Het is goed dat die uitgiftepunten er zijn. Er zijn er nu 2, er komt een derde aan. Wat is de doelstelling voor in ieder geval dit jaar? En laten we dan ook meteen kijken naar de doelstelling voor over 5 jaar. Want waar willen jullie staan over een jaar en 5 jaar?
4: Met deze actie of?
0: Vooral even deze actie inderdaad. Ja.
4: Nou ja, we even vooropgesteld wel, er zijn meer punten. We hebben ook een kaart gemaakt in Google Maps waar je alle punten kunt vinden.
0: Okay.
5: De punten van gemeente Alphen.
4: Van gemeente Alphen inderdaad. Ze zijn wel iets minder laagdrempelig voornamelijk, het grote percentage. Dus het is ook op scholen, basisscholen, middelbare scholen, voedselbank, kledingbank. En hier en daar af en toe toch wel

0: over twee buurtkastjes. En bij... nou, dan moet ik even uit mijn hoofd. Lukt het even niet. Ja, Samengekookt heet het, ja, geloof ik.
1: Ik kook ook voor jou.
0: Ja, ik kook ook voor jou. Ja, ja. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Alleen daar moet je dus altijd... En allereerst, we zijn super blij dat die er zijn, hoor. Wel altijd bij iemand zijn. Dus ons doel is eigenlijk wel dat er meer toegankelijke menstruatiekastjes komen. Dat is alleen niet per se alleen ons thema. Dus wij houden ons ook met andere dingen bezig. Mm-hmm. Het is niet dat we maar één week in het jaar hier naar omkijken en dan denken doei. Maar toch hopen we wel ook dat mensen dit horen, lezen, ervan horen en zeggen, ik maak zo'n kastje, ik zet hem in mijn tuin en ik ga het gewoon eens proberen.
1: En zo is het inderdaad. En ook dat bedrijven en scholen zich daarbij aansluiten om er ook voor te zorgen dat gewoon de producten beschikbaar zijn. Gratis, ja, omdat gewoon mensen het niet kunnen betalen, ondanks dat je het misschien niet merkt. Maar ja, de armoede is er ook ongemerkt. Dus bij deze is dat wel belangrijk. Ja, mocht je hier meer over willen weten, dan kun je uiteraard terecht, denk ik, bij jullie. Maar ook bij het Stichting Armoede, hè? Want daar kun je ook bijvoorbeeld een donatie kwijt. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval waar jullie je onder andere voor inzetten. Ja, zeker qua groep doen jullie veel meer. Maar dit is toch wel even voor nu het belangrijkste, omdat dit natuurlijk speelt. Hopelijk gaat het nog meer spelen, omdat er meerdere mensen zich daarvoor inzetten. Ja, uiteindelijk hoop je, maar ja, dat is vaak een illusie, dat het niet meer nodig is. Ik bedoel, armoede, dat hopen we allemaal dat het niet meer nodig is.
0: Ja, het is een illusie, maar het zou toch wel moeten kunnen dat wij als samenleving, of in ieder geval Alf aan de Rijn, elkaar gewoon
2: kunnen helpen.
0: Kunnen helpen, ja.
2: Samen dragen we.
1: Daar staan jullie voor en dat uiten jullie ook. Ja.
0: En zoiets als menswaterproducten, wat gewoon een basisbehoefte is, dat moeten we toch gewoon met elkaar wel kunnen regelen, dat vinden wij.
2: Dat zou moeten kunnen in ieder geval, ja.
1: Nou, daar zetten jullie voor in. De Dolomina's Alphen aan de Rijn, natuurlijk onderdeel van het landelijke gedeelte. Maar dank jullie wel daarvoor dat jullie dat doen. Nu heeft een tijdje terug Daya Hendricks, wel bekend bij ons, vriendin van de show is dat inmiddels al, een liedje gemaakt daarover. Over eigenlijk menstruatie en ook om het taboe rondom het onderwerp te doorbreken. Ja, het leek me heel toepasselijk om het erachteraan te draaien. Hebben jullie toevallig al contact met haar gehad?
0: Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nou, jawel, één iemand van ons heeft wel contact met haar gehad. Maar verder nog niet. Nee, niet echt. Maar we zijn echt een opbouwende groep die nog een beetje netwerken, een beetje lijntjes uit moet gooien. Dus we gaan naar het nummer luisteren. Maar we kennen het nummer wel, maar we gaan er naar luisteren. Ik wil wel nog even zeggen, als dat mag.
1: Dat mag.
0: Bij de Wielenwaal dus. Dat zit op de Kwartelstraat in Alphen aan de Rijn. En dan dus...
1: Sorry. Ja. Oh. De Wielenwaal, ja?
0: Ja, en de Aquarijn en binnenkort ook de Hoorn. Dus dat zijn de zwembaden, zeg maar.
1: Dat zijn,
0: daar
1: zeg maar,
0: kun je onze kastjes in ieder geval vinden.
1: De drie uitgiftepunten inderdaad, die dan voor nu er zijn. En hopelijk straks nog veel meer. Ja, ik wilde even één microfoon uitdoen, omdat ik allemaal geluid op de achtergrond hoor. Ze zijn buiten aan het verbouwen en dat soort dingen. Dus ik wilde wel dat de informatie goed kwam. Maar ja, dan gooi ik jouw microfoon uit, waardoor de informatie alsnog niet overkomt. Maar de drie uitgiftepunten dus. De Wielenwaal, Aquarijn en...
0: De Hoorn.
1: De Hoorn.
0: Zijdewinkel.
1: Zo is het. Dank jullie wel nogmaals, Sarina Alders en Anne Disser. En we gaan nog veel meer van jullie horen. Dat is denk ik ongetwijfeld iets wat er gaat gebeuren.
0: Zeker.
2: Wel vanuit, ja.
1: Nou, laat vooral ook van jullie horen.
0: Ja. Dank je wel.
1: Dank jullie wel.
0: Om te komen.

0: Darja Hendricks en Rode Zee. Ja, het plaatje wat natuurlijk is gemaakt wat betreft de menstruatie, het taboe eromheen. En daarmee probeert ze daar meer aandacht voor te vragen. Doen de Dolle Mina's ook door de menstruatie-uitgiftepunten? Er zijn er 3 binnenkort en hopelijk zijn er nog veel meer. Jij kunt je daar ook bij aansluiten door zelf zo'n uitgiftepunt te creëren à la de buitenbibliotheken. Mocht je er meer informatie over willen, de Dolle Mina's die staan daarvoor. Dat wat betreft dat onderwerp, zometeen nog veel meer. Maar eerst tijd voor het nieuws, want daar is het ook de hoogste tijd voor. Het nieuws van 8:30, de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon. Bij een graad of 18.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Richard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De provincie Zuid-Holland stelt een besluit over nieuwe windturbines in het Groene Hart uit. Na stevige kritiek van inwoners en honderden ingediende zienswijzen wil een meerderheid van provinciale staten eerst meer draagvlak creëren. Daardoor wordt een definitieve keuze voor een mogelijke locatie bij Alphen aan de Rijn en Kagen-Braassem doorgeschoven tot na de statenverkiezingen van 2027. De politie heeft dinsdagavond in het bospark in Alphen aan de Rijn 3 minderjarige jongens onterecht onder schot gehouden na een melding over een vuurwapen. Later werd een andere verdachte getaserd bij zijn aanhouding. Een vuurwapen werd niet gevonden. De man kreeg een boete voor drugsbezit en is daarna vrijgelaten. De oplevering van kindcentrum Kineo in Roelevarensveen is opnieuw uitgesteld. Scholen, kinderopvang en het sportbedrijf kunnen daardoor pas na de zomervakantie van 2027 verhuizen naar het nieuwe gebouw. De vertraging komt door extra werkzaamheden aan het voormalige zwembaddeel van het complex. Ondertussen werkt de gemeente aan een tijdelijke oplossing voor het ruimtegebrek bij zijn basisschool Cascade. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker door allemaal. Hoe is dat op het spoor, Ries? Rijdt het daar ook door?
2: Ik zie ineens wat roos verschijnen, maar dat is niet voor ons. Dus alles rijdt in onze omgeving in ieder geval door.
0: Nou, dat is lekker. Zometeen in de ochtendshow. Ja, dan gaan we even bellen. En hebben we over sport. Want squashen. Het is lang geleden dat ik het heb gedaan.

3,5 stelen. Echt waar, kijk eens. Het regent bij me stelen, echt waar. Kijk eens. En toch zo happy, hè?

0: Supertramp en It's Rain Again. Nou, op dit moment niet hoor. De zon die schijnt, dat is altijd lekker. En de zon schijnt ook wanneer je Jasmine op de radio hoort. Feathers, wat gaan zij goed zeg. De landelijke radio heeft daar inmiddels ook al opgepakt. Althans, de track dan. En ze is lekker opgevallen. Afgelopen week nog een concertje in The Noble. In Leiden is dat geweest. En ze gaat goed hoor met deze plaat. Feathers dus van Jasmine in de ochtendshow van Studio Alphen Karen Brasem. We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd. Hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekele aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
1: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
0: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
1: Van de schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
0: Ja, op een 12. Ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
1: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
0: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een Alphen spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
0: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
1: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. Wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: En dat blijkt ook en dat merk ik ook aan je. Want als je erover vertelt, word je steeds enthousiaster blijkt. Nu is het wel, je krijgt dan 6 squashbanen. Hoeveel zijn dat er ten opzichte van in vergelijking met Nieuwe Sloot?
1: Nieuwe Sloot hadden we er, moet ik heel even nadenken hoor, 5, 11 banen.
0: Oké, dus het wordt het wel minder?
1: Het worden er minder, maar we hadden sowieso één baan die niet meer gebruikt kon worden op Nieuwe Sloot, omdat die gewoon heel slecht was. En ja, we wisten dat het pand ging sluiten, dus we hebben geen moeite meer genomen om die baan te repareren.
0: Nee.
1: En een andere baan die was al een aantal jaar geleden was in gebruik genomen door gedeelte van de Nieuwe Sloot voor het fitness.
0: Okay.
1: Dus we hadden sowieso al twee banen minder. En we hadden nog steeds voldoende ruimte eigenlijk om onze leden te kunnen laten squashen wanneer ze zouden willen.
0: Dus in principe met 6 kom je prima uit?
1: Dat is wel de verwachting inderdaad. Ja, ja zeker. Ja.
0: Je had het al over een sportschool. Ik schakel even over naar Jeroen. Want Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent van die sportschool. Wat dat betreft, de squash had al buren. Dat was dan Nieuwe Sloot. Nu hebben ze opnieuw buren. De boven- of de onderburen dan in ieder geval. En dat ben jij dan. Want jij gaat er ook komen met jouw sportschool.
2: Ja, zeker. Nou, buiten het fitness heb ik ook een groot hart voor de squash. Dat beoefen ik ook sinds mijn 18e. Vandaar ook dat we de handen netjes in elkaar hebben geslagen. En ja, wij zitten in de gyms inderdaad. En wat er komt is inderdaad een 24x7 volgeautomatiseerde met AI beveiligde faciliteit. Met de allernieuwste snufjes die de markt op dit moment kan bieden.
0: Okay, dus echt ingespeeld al op de toekomst?
2: Zeker.
0: Wie heeft het eerst contact gelegd dan? Want je zegt je hebt een groot hart voor de squash. Maar ben jij dan ook degene die het contact heeft gezocht?
2: Nou, nee, dat niet. Ik ben gewoon, ik hoor ook bij de squashers. Dus ik ben in de inner circle, zeg maar. Dus ja, wij zijn al jaren bezig met de squashvereniging om een andere locatie te vinden. En dat heeft inderdaad wat, wat zweet en bloed gekost om dat te bewerkstelligen. En dat is gelukkig gelukt. Dus dat is een proces waar ik al 5 jaar bij, of misschien al 6 jaar al bij betrokken ben.
0: Ja.
2: En zo'n mooie samenwerking, dat is uniek. En dat is fantastisch dat dat nu gelukt is.
0: Maar in hoeverre heeft zeg maar, het proces zich versneld op het moment dat jij je hebt gemeld en die sportschool ook de accommodatie van de squashhal wil plaatsen?
2: Door mij versneld of verlangzaamd is, dat denk ik niet. Het proces was in gang. En de squashvereniging probeert een mooi centrum gewoon neer te zetten. Ja. En daar zoek ik dus partners naar. En gezien ik daar ook bij betrokken ben, is dat was het een gemakkelijke 1-2. En er was ook nog sprake van van padel. Maar dat was de eerste keus. En dat mocht alleen nog niet op deze locatie plaatsvinden.
0: Nee, want Dennis, padel, daar had ik het eerder inderdaad ook met Bert Dijkstra over. Dat gaat dus niet door, hè, dat verhaal?
1: Nee, dat klopt. Ja, dat was wel ook in eerste instantie volgens mij de locatie van Nieuwe Sloot, echt. Mm-hmm. Want we zouden in principe gewoon een nieuwe locatie op Nieuwe Sloot krijgen. En er zouden nieuwe faciliteiten komen voor de squash. En daar zou dan woningbouw gepleegd worden.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment is daar eigenlijk vanaf gestapt. Terwijl wij al best wel ver waren met ons plan en tekeningen gemaakt en dergelijke. En helaas was het besluit dat het op die locatie niet door zou gaan. Dus ja, wij moesten echt op zoek naar een andere locatie. Ja, dat heeft wel echt, net als wat Jeroen zegt, wat bloed, zweet en tranen gekost. Een aantal keer met de gemeente natuurlijk om tafel gezeten. Van ja, help ons, want wij willen toch, onze leden willen wij zorgen dat de faciliteiten komen. Alf is natuurlijk enorm groot. Dus het zou zonde zijn als Alf niet gewoon een goede squashlocatie zou hebben.
0: Ja. En ook voor het aantal leden wat jullie natuurlijk hebben. Ik bedoel, er zijn best wel wat squashjes in Alphen aan de Rijn. Dus ja, om die nou dakloos te laten, dat is ook zowat. Maar het is uiteindelijk gelukt. Toch, Dennis, wat heeft dan de doorslag gegeven om toch daar dan die squash of die accommodatie te krijgen?
1: Het was sowieso de locatie Amerikalaan is sowieso een strook voor sportgelegenheden. En op een gegeven moment is de gemeente gekomen met het feit van nou, we hebben daar waarschijnlijk een locatie voor jullie. En dat hebben we natuurlijk met beide handen aangepakt.
0: Ja. Alleen het heeft wel lang geduurd voordat uiteindelijk de vergunningen er waren, voordat de bouw is begonnen.
1: Ja, zeker. Ja, de bouw is nog niet helemaal begonnen. Okay. We hopen in september in ieder geval een schepte grond in te zetten. En dan is het ook voor ons echt wel dat we zeggen van oké, nu het laatste orde is genomen, zeg maar. En nu gaan we aan de slag met alle partijen die ervoor nodig zijn. Het is al heel erg lastig om wat vergunningen te krijgen natuurlijk. Ja. We hebben toch te maken gehad met een BOZA-subsidie die in eerste instantie was afgekeurd. Op een gegeven moment is het gelukkig afgelopen jaar of dit jaar eigenlijk is hij toegekend. Dus dat is heel erg fijn. Hopen dat we inderdaad september de grond in kunnen met de schep. En dat we in maart 2027, dat is ons streven om dan het pand open te hebben.
0: Om het dan open te hebben. Dus september dan de schep in de grond. En in maart volgend jaar, 2027. Ja. Om dan open te zijn. Jeroen, voor jou betekent dat dan ook dat jij dan open kan met de sportschool. Kunnen mensen van de sportschool dan ook squashen en andersom?
2: Zeker, dat gaan we zeker proberen. Die abonnementen zullen gecreëerd worden met wat voordelige korting. Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En om het squashhart weer een beetje te laten voelen in Alphen aan de Rijn. Dus dat gaat zeker, komt er een mooi abonnementje voor.
0: En wat is wat jou betreft dan nog, want je bent al aan het inspelen op de toekomst, hè, met die moderne AI-technologie en dat soort zaken. Wat is voor jou dan vanuit de sportschool een wens voor de toekomst?
2: Een wens voor de toekomst? Ja. Voor de sportscholen? Nou ja, onze missie is om een gezonde lijfstijl te prediken en te voorzien aan onze klanten die dat wensen. En dat is een mooi streven. En als iedereen zich bij ons kan aansluiten, dan kan hij of zij voelen en zien hoe wij dat.

0: Jim King. Oh, wel bekend inderdaad. Oké. Nou, mooi. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met de voorbereidingen. Op in ieder geval naar richting september. En nou ja, te hopen dat het inderdaad maart 2027 allemaal open gaat. Zowel de squash als de sportschool op de Amerikalaan in Kerkezanen.
1: Dankjewel.
0: Jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. Bedankt voor jullie tijd en nog een fijne uitzending.
0: Jullie ook bedankt. En een heel mooi weekend alvast.
1: Dank je.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dat waren Dennis en Jeroen van de squashvereniging Alphen en de sportschool Jim King. Zij komen dus met een nieuwe accommodatie op de Amerikalaan in Kerkezanen terecht. Want ja, daar gaat het eindelijk door. Hè? Na jarenlang eigenlijk overleg te hebben binnen de gemeente, in onzekerheid hebben gezeten, dakloos te zijn geweest, is het nu uiteindelijk ja, groen licht voor hun. En dat is hartstikke fijn en mooi nieuws. Of er ook mooi nieuws is in het nieuws van de NOS, dat ga je zo meteen horen in de ochtendshow. Want het nieuws van 9 uur komt eraan. En ja, straks gaan we alvast even vooruitblikken op iets wat er komend weekend gaat plaatsvinden. Nee, eigenlijk vanavond al, want het zomerspektakel komt eraan. We gaan bellen met Stanley De Loze van de organisatie van het zomerspektakel. We gaan hem wat vragen aan zijn schenen afvuren. Of hoe noem je dat? Ja, ergens in die trant. We gaan hem in ieder geval wat vragen. Ben je ook benieuwd naar die vragen? Blijf zeker luisteren, want tot 10 uur zijn we bij je met de ochtendshow op Studio Alphen en Karebrazen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Een hele goede morgen, het is 9:03. De Ochtendshow op vrijdag 5 juni. Studio Alphen en Karebrazen. En de NOS met het nieuws.
10: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
11: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
10: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
12: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
10: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Door naar het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan den Rijn waarschuwt inwoners om op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Door de zomervakantie en de grote groep documenten die dit jaar verloopt, wordt extra drukte verwacht. Het advies is om aanvragen uiterlijk

0: 2 maanden voor vertrek te regelen.
1: Ja, en als je te laat bent, heb je geen idee.
0: Dat. Tijdens het zomerspectakel aan het meer is op vrijdag en zondag een loket van bureau Halt aanwezig. Jongeren die bijvoorbeeld alcohol drinken terwijl ze nog geen 18 zijn of overlast veroorzaken, kunnen daar direct worden aangemeld. Volgens burgemeester Erik van Heiningen volgt dan een gesprek, worden ouders geïnformeerd en moeten jongeren het festivalterrein verlaten. Roelevarensveen Noord en Oude Wetering krijgen de komende jaren 15 nieuwe elektriciteitshuisjes. Netbeheerder Liander breidt een stroomnet uit omdat huishoudens en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over de locaties. De werkzaamheden volgen naar verwachting ongeveer een jaar later. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De hele ochtend staan er geen files. Zijn er geen files te melden in de regio. Is ook nu het geval. Het rijdt lekker door. Dat is hartstikke fijn. Is het ook fijn op het spoor? Rijdt het ook daar door, Ries?
0: Door een defecte trein rijden er tussen Veenendaal... Dat is helemaal niet in onze buurt, joh.
1: Roep het maar toch. Jij bent nu al begonnen.
0: Door een defecte trein tussen Veenendaal en Centrum... Veenendaal Centrum en Rhenen rijden er geen treinen. Ik werd dus getriggerd omdat er stond Utrecht-Veenendaal.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Het vindt toch verderop pas.
1: Maar tussen Veenendaal en Rhenen?
0: Ja, tussen Veenendaal Centrum en Rhenen rijden er dus geen trein. Dat komt door een defecte trein. En dat duurt tot ongeveer 9:30.
1: Oké, dus mocht je naar het dierenpark willen... dan moet je even omrijden met de trein. Ik weet niet hoe je dat gaat doen, maar succes in ieder geval.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Eentje uit de koffer van de Vergeten Parels. Milo, You and Me in My Pocket in de ochtendshow. Daarvoor ook Depeche Mode en Just Can't Get Enough. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel. In de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
1: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee denk ik juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
0: Maar, je hebt een poging gedaan?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja.
1: Uiteraard. Aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
0: Nee.
1: Dus we houden het nou letterlijk in de gaten. Dus wie weet?
0: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
1: Zeker, zeker.
0: Zo is het.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
1: Nee, die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
0: ja,
1: dat interview. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
0: Ja, dat zijn jullie.
1: En als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Elredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
0: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
1: Dat neem ik aan, ja.
0: Het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachting voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
1: Vandaag ziet het er sowieso goed uit. Nu nog wat winderig, in de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
0: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
1: Nee, niet anders dan normaal.
0: Nee.
1: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland, hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja, dus ja, nou.
0: Eigenlijk is het ook nooit goed, hè?
1: Wat stabieler, maar...
0: Ja.
1: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte. Heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk. Dat is mijn zoon aan de lijn. Die zit hier op school een kilometer of 5 vandaan in Alphen.
0: Ja?
1: Hier was het noodweer op de trein. Je kon geen meter ver kijken. En hij belde. Hij zegt, ik kom even op de fiets naar het zoontje. Daar kom ik nog even helpen. Ik zeg, wacht maar even, want het schiet. Hij zegt, het is hier droog. Dus zeg het maar.
0: Per kilometer kan het verschillen.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Heb je wel een soort van kledingadvies voor op het moment dat het eventueel gaat regenen of wat kouder is dan gehoopt?
1: Nee, mensen moeten zich gewoon daarop kleden en een regenjas of een poncho aandoen of meenemen.
0: Ja.
1: Paraplu's zijn in principe toegestaan. Waren het niet dat dat natuurlijk een setting wordt waarmee je zichtbeperkend werkt voor je medebezoekers. Dus het beste is gewoon om een regenjasje of een poncho aan te doen of mee te nemen. Dat werkt het beste.
0: Dat werkt het beste. Dan voor de trouwe zomerspectakelvolger. Wat is er dit jaar op het festivalterrein anders of verbeterd ten opzichte van de voorgaande edities?
1: Verbeterd. Dat is de goede. Anders. We hebben de invulling en de setting en de positionering van onderdelen en horecatenten en barren hebben we geoptimaliseerd naar aanleiding van de bevindingen van de afgelopen editie. Edities. We hebben het Reuzenrad dit jaar niet, maar we hebben een spectaculaire zweefmolen op het midden van het voorterrein staan.
0: Okay.
1: Dus dat is wel heel tof. Dus dat is anders. Maar dat is echt een spectaculair ding met heel veel licht en echt top. En verder zal men het herkennen. De Roze Kerk staat er weer, de Yellow Submarine staat er weer. De indeling is eigenlijk gelijk aan afgelopen jaar en in details geoptimaliseerd.
0: Ja, dus eigenlijk wat goed is, dat hoef je niet te veranderen natuurlijk ook.
1: Dat is het.
0: Vanavond, vandaag de eerste dag. Vanavond de grootste vrijdagmiddagborrel met Xander en Friends. Wat voor avond gaan jullie presenteren vandaag?
1: We gaan om 4:00 open.

0: Om even kijken hoor, ik heb hier het programmaboekje. Om 5 uur trapt Proost af. Nou ja, hoe toepasselijk is de band Proost in relatie tot een Proost op een vrijdagmiddagbol? Hè? Dus ja. Daar zullen we invulling aan geven. We hebben een stukje VIP-gedeelte, vrijdagmiddagbol. We hebben wat tafels gekocht en die zijn gelukkig gretig afgenomen. Dus dat wordt een toffe setting waarin de mensen bediend worden, waarin de mensen eten aan tafel krijgen, waar Xander rond zal lopen, waar wat andere bekenden rond zullen lopen. Dus dat wordt echt wel een toffe setting. En uiteindelijk hopen we een goed gevuld terrein te hebben op het moment dat we proosten. En na proost hebben we de Michael Jackson tribute, waarna de burgemeester officieel zal openen. En dan hebben we 2 lange sets, Xander en Friends. En in een tropical setting. Hè, mensen zijn opgeroepen om dit vooral tropical uit te dossen. En daarin best wel de overtreffende trap op te zoeken.
1: Ja.
0: En degene die dat het beste doen, die zullen we tijdens beide sets van Xander en Friends opsporen en belonen met een kijkje op het podium achter Xander en Friends.
1: Oh kijk, dus je wordt ook beloond daarvoor.
0: Ja, zeker, zeker. Als je je uitslooft en in de overtreffende trap tropical komt, dan zou het zomaar kunnen dat je bij Xander en Friends op het podium zit aan de bar met een vaasje bubbels of een biertje in je hand.
1: Ja, dat is uniek.
0: Dat is wel top. Ja, ja. Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder.
1: Nu is normaal gesproken de vrijdagavond natuurlijk betaald. De zaterdag dan gratis. Nu hebben jullie dat omgekeerd. Waarom was dat precies?
0: Nou, we hebben financieel gezien 2 edities achter de rug die tegenvallend waren. Met andere woorden, die een behoorlijk verlies met zich meebrachten. Dus we hadden zoiets, we moeten dingen anders gaan doen. Anders krijgen we dat weer.
1: Ja.
0: En een van de belangrijkste besluiten in dat kader is geweest om de betaalde vrijdag te verplaatsen naar de betaalde zaterdag. 11 edities lang hebben we betaalde vrijdag gehad. Maar we constateerden, ook uit data, dat de kaartverkoop werd steeds minder op vrijdag. En het tijdstip van aankomen op vrijdag werd steeds later, omdat het simpelweg toch een werkdag is voor iedereen, of voor de meesten.
1: Ja.
0: Mensen gingen werken, dan gingen ze naar huis, dan waren ze thuis. Dacht ze, nou, dan, als ik toch thuis ben, dan ga ik even eten en dan ga ik naar het terrein. Maar de grootste instroom was pas na 8 uur. En als je dan een kaart kon kopen voor een avondvulling waarvan je anderhalve act misschien al mist. Nou, dus dat is denk ik een beetje de reden geweest dat mensen hun kaartje niet kochten en lekker naar de gratis zaterdag en zondag gingen. Wat we nu gedaan hebben met de zaterdaginvulling, we gaan morgen om 1 uur 's middags al open. Om 2:30 start Beatles Main Court en om 4:30 staat Direct er al. En dan gaat het de hele avond door om 12 uur. Dus je hebt een veel grotere, ruimere festivalbeleving voor uiteindelijk hetzelfde geld.
1: Ja,
0: en we hopen daarmee.
1: Merk je dat ook dan terug in die kaartverkoop met de cijfers in vergelijking met vorig jaar bijvoorbeeld?
0: Ja. Dat is een heel duidelijk positief resultaat wat het opgeleverd heeft.
1: Kijk.
0: Waar we vorig jaar rond de 9000 mensen op het terrein hadden op de vrijdag, zijn er nu, en dan heb ik het over verkochte kaarten en kaarten aan sponsoren en kaarten in acties, zijn er denk ik vandaag tussen de 11.500 en 12.000 kaarten in het circuit. Nou ja, dan heb je wat no-show en misschien wat mensen die afhaken op weersvoorspellingen. Anderzijds verkopen we ook gewoon vandaag nog zomaar 200 kaarten, gezien de data van de afgelopen dagen. Dus dat heeft een forse plus opgeleverd.
1: Ja, want,
0: dus wat we bedacht hebben, werkt.
1: Ja, dat werkt dan. Maar in procenten, zeg maar, in vergelijking met vorig jaar, hoeveel verkoop je dan meer eigenlijk?
0: Ja, dan verkoop je wel 1% of 30, 35 meer.
1: Ja, precies. Echt wel aanzienlijk dus.
0: Absoluut, absoluut. Ja. En voor ons in de exploitatie is het cruciaal.
1: Absoluut, ja.
0: Om die andere gratis dagen goed in te kunnen vullen.
1: Ja, want daar was natuurlijk altijd heel veel zorg over. Nou goed, dat is uiteindelijk nu goed gekomen. En dit heeft dus geholpen, voor nu in ieder geval. Laten we ook even kijken naar de dag van morgen. Want ja, morgen natuurlijk, je zei het al, Direct, Kensington, Rondé. Tegenwoordig ook deels Alphens, hè, aangezien de drummer tegenwoordig in Alphen woont. Wat kunnen we morgen allemaal verwachten?
0: Nou, we gaan mooi op tijd open, 1 uur. Dan hebben we de sponsorborrel. Waar we onze sponsoren die weer echt waanzinnig geholpen hebben deze editie. We hebben wat dat gaat weer alle records gebroken in aantal sponsoren, maar ook in financiële en barterbijdrage die ze leveren. Dus die gaan we morgenmiddag tussen 2 en 4 in de watten leggen. Om 2:30 slaat Bee Gees af op de main stage, Bee Gees Main Course. Ja, dat is echt fantastisch. Ik ben in theater een paar keer bij ze geweest en ik heb de echte Bee Gees niet gezien, maar voor mijn gevoel zijn zij misschien wel beter.
1: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder. En dan 5:30 tot 6:15, dus een uur en een kwartier direct. Dus echt op prime time in de middag. Goed voor de horeca, want ik verwacht een redelijk vol terrein. En die mensen zullen toch moeten eten, dus dat is een mooie combinatie. Rondé, Kensington van 8 tot 9. Tussen de optredens door van de hoofdacts, diverse DJ's. Dan Prins S en de Geit. En we sluiten af met Outsiders. Wat heel herkenbaar is voor iedereen. He, niet dat iedereen Outsiders kent, maar als je zijn muziek hoort en zijn ritme wat hij draait, dan herken je dat direct. En als de wind ons enigszins goed te vind is, dan hebben we een waanzinnig spectaculaire eindshow. En dat is echt de moeite waard om te zien. Dus, en het voorterrein hebben we natuurlijk mooie acten, Turfy Gang, Rousseau, Nachtdienst. En diverse DJ's in de Roze Kerk, natuurlijk de hele DJ-stage.
1: Ja.
0: En in de Yellow Submarine, Huub Hangop met zijn Silent Bingo.
1: Ook hij is er weer bij.
0: Een feest is.
1: Ja.
0: Ja, als je dat nog niet gedaan hebt, moet je daar absoluut naartoe. Want dat is één groot feest.
1: Ja, waar we het vaak over Xander en Friends hebben, is hij ook zeker een vriend geworden van het zomerspectakel, heb ik het idee.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja. 100%.
1: Zondag dan hebben we natuurlijk de welbekende familiedag. Artiesten voor het hele gezin. Flemming, Yves Berendsen komt ook. Ook de obstakelrun natuurlijk op zondag. Eigenlijk voor alles, voor jong en oud. Maar ook zeker voor iedereen. Want ja, de kerkdienst ook 's ochtends, hè?
0: Absoluut, ja. Ja, zomerdienst van 11:30 tot 12:00. We starten al vroeg natuurlijk met de obstakelrun. In eerste instantie met de 8 kilometer runs tot de middag. En daarna de 4 kilometer. Daar hebben we voor die hele run nog maar, ik meen, een kaartje of 70 beschikbaar. Dus dat is bijna uitverkocht. Dat ziet er gewoon supergoed uit. En op Main Stage starten we met Zoe Levi om 2:30. Gevolgd door Flemming, 3J's, Yves Berendsen en helemaal top zal afsluiten. Dus dat wordt, als het weer ons een beetje goed gezind is, moet dat een fantastische dag worden.
1: Ja, ik merk ook een goede mix aan jong en oud. Qua in ieder geval de bekendheid van de artiesten. Maar ook zeker lokaal talenten. Die geven jullie toch ook een podium. Zowel op het voorterrein als op het hoofdpodium. Heel tof dat jullie dat doen. Want ook de Alphense artiesten doen het natuurlijk erg goed de laatste tijd.
0: 100%, ja.
1: Het is... Wilde je zeggen?
0: Nee, we hebben daar aandacht voor. En, ja. En uiteindelijk hoop je ook dat daar natuurlijk een act bij zit of een artiest bij zit die een wat grotere doorbraak gaat beleven.
1: Ja,
0: ja, dan is het toch wel goed waar je, om te beseffen waar je baat het gelegen heeft. En dan kan je misschien een keer van frontstage naar main en groter dan dat. Dus daar staan we voor open. En dat vinden we belangrijk. En het is van en voor Alphen en uiteraard ruime omgeving. Maar als je dat op deze manier in kan vullen, ja, dan... Dan zullen we dat zeker niet nalaten en zijn we daar best wel trots op.
1: Ja, zo is het inderdaad. Ja, ik heb het er met de cultuurmakelaar ook heel vaak over. Hoe gaaf is het als je zeg maar een lokaal talent ziet hier op een groot festival in Alphen aan de Rijn en dat ze dan uiteindelijk in een nog groter festival te zien zijn. Maar uiteindelijk ook niet het Alphense vergeten. Mooi dat ze hier kunnen beginnen. Is er iets waar je specifiek op hoopt voor deze 3 dagen? Dat je denkt, nou, dat zou echt het festival compleet maken, behalve het weer?
0: Ja, daar noem je de belangrijkste factor, maar ja, die hebben we besproken. Ja. En daar hebben we helaas geen invloed op, want dat is wel lang en breed geregeld natuurlijk. Maar ik hoop dat we mooie aantallen bezoekers kunnen verwelkomen. Die de weg naar de horeca en de barren weten te vinden. Want daar ligt voor ons natuurlijk ook een inkomstenbron binnen de exploitatie. En uiteindelijk zal deze editie in financiële zin positief moeten eindigen. Omdat we anders best wel een uitdaging hebben naar de 2027-editie. Dus we moeten dit jaar echt een goede basis leggen. En aantoonbaar krijgen dat wat we nu bedacht hebben werkt. En dan ben ik tevreden.
1: Fingers crossed wat dat betreft. Tot slot terug naar gisteravond. Want er was een grote veiligheidsoefening van de veiligheidsdiensten op het terrein van het zomerspectakel. Heel spectaculair. Ja, we konden er allemaal niet bij zijn, want het was gewoon afgesloten.
0: Klopt.
1: Jij was er wel bij, als het goed is. Hoe vond je dat om dat mee te maken? En wat is er precies gebeurd?
0: Nou, het was impressive. Ik was er inderdaad bij. Sterker nog, ik ben vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het verzoek om dit bij ons te doen en de hele invulling en uitwerking. Dus samen met mijn logistieke man, Richard van Gozen, waren wij op de hoogte van wat er ging gebeuren. Dus het scenario kenden we. We wisten wat er ging gebeuren. Maar de hulpdiensten zelf niet. Dus dat was een heel bijzondere setting.
1: Ja.
0: En uiteindelijk hebben we de samenwerking gehad tussen organisatie, onze beveiliging, de hulpdienst, de politie, brandweer, geneeskundige diensten, et cetera, et cetera, et cetera. En ja, in de ernst van het voorval worden wij als organisatie natuurlijk redelijk snel buitenspel gezet, tussen aanhalingstekens. Hè, want we hebben natuurlijk hulp verleend met afzetten van het terrein en met vervoer en faciliteiten. Maar in besluitvorming wordt het natuurlijk snel overgenomen, wat terecht is. Daar zijn wij ook helemaal niet voor opgeleid en ingevuld. Ik heb in het COPI-overleg ben ik erbij geweest. En ze vroegen mij in één woord te zeggen wat ik ervan vond. En ik vond het realistisch. En daar was ik echt wel van onder de indruk. Met 200 figuranten, met 55 lotus slachtoffers. Hoe die mensen zich inleven en hoe dat dan daadwerkelijk een scenario wordt wat zo realistisch lijkt dat je de kippenvel van krijgt. Ja, dat vond ik bijzonder. En het maakt ons trots dat we mee kunnen werken aan een dergelijke oefening die er uiteindelijk toe moet leiden dat natuurlijk onze samenleving, onze evenementen en dergelijke veilig en mocht het een keer escaleren, goed verzorgd behandeld worden.
1: Ja, wat is er dan precies geoefend? Is het dan zeg maar een oefening geweest waarbij echt een festivalterrein dat daar een calamiteit heeft plaatsgevonden? Of ging het om een andere situatie, maar werd toevallig jullie terrein gebruikt?
0: Nee, het incident was echt daadwerkelijk op ons terrein.
1: Ja.
0: Dus op de tent van het voorterrein, front stage tent. Daar liep het uit de hand in eerste instantie in een vechtpartijtje. Wat uiteindelijk escaleerde in een schietincident. Met drie schutters die zich op het terrein gingen verstoppen. En bleven schieten. En uiteindelijk dus door politie en aanvullende hulpdiensten overmand moesten worden.
1: Ja.
0: Met 55 slachtoffers in verschillende gradaties. Waarbij ook 4 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Waaronder 1 schutter. Dus op zich heel heftig en heel realistisch, zeg maar.
1: Ja, goed dat het wordt geoefend, hè? Ja, je hoopt het nooit mee te maken. Laat dat er voorop stellen. Maar het is goed dat het wel wordt geoefend, want dan weten de hulpdiensten ook hoe ze daarmee om moeten gaan. Je zegt wel, je bent betrokken natuurlijk bij het hele verhaal. Maar hoe is dat dan tot stand gekomen? Wie heeft wie benaderd, zeg maar?
0: Nee, wij zijn benaderd door de veiligheidsregio. Eens in de zoveel tijd. Zij oefenen natuurlijk veel, maar dan op daarvoor ingerichte treinen. Maar om op een werkelijke, projectlocatie een realiteitsscenario neer te zetten, dat is natuurlijk best bijzonder.
1: Ja.
0: En wij zijn, ik denk, eind vorig jaar, oktober, november, benaderd door de veiligheidsregio. Met de vraag van, joh, we hebben plannen om een grootscheepse veiligheidsoefening te doen. Staan jullie ervoor open om dat bij jullie op het terrein in te vullen? Daar stonden wij wel voor open. We zijn in overleg gegaan en uiteindelijk heeft zich dat in een aantal maanden tijd gevormd en ingevuld.
1: Dat was in ieder geval gisteravond een mooie oefening. Leerzaam voor zowel jullie als organisatie, maar ook zeker voor de hulpdiensten. Laten we vooropstellen, het is niet de situatie die je wilt dat het gebeurt, maar het is wel belangrijk dat geoefend wordt. Dat is in ieder geval mooi. Het mooie is ook, vanavond begint het zomerspektakel eindelijk weer. 3 dagen lang feest in Alphen aan de Rijn. Met dus vanavond Xander en Friends en nog veel meer natuurlijk. Ik kan niet anders zeggen dat ik je heel veel plezier en succes wil wensen voor dit weekend, Stanley.
0: Dankjewel.
1: Jij ook bedankt.
0: Gaat goed komen.
1: Goed zo. Mooi weekend en we spreken elkaar.
0: Dankjewel. Hoi. Doei, doei.
1: Stanley de Loze van het zomerspektakel aan het meer. Ja, vanavond gaat het los. 4 uur, dan gaat het allemaal open. En mocht je die kant op gaan, ook jij natuurlijk heel veel plezier. Want ook jou wensen we dat. Dat wat betreft het zomerspektakel voor nu. Dit weekend daar nog veel meer natuurlijk ook op onze kanalen daarover. En zondag dan ook de kerkdienst hoor je op de radio en zie je op televisie bij Studio Alphen. Dat wat dat betreft. Laten we gauw gaan naar het nieuws, want het is inmiddels al 7 over 9:30. Tijd voor het nieuws van 9:30. Ik ben mijn muis kwijt, die heb ik hier. De hoofdpunten van de NOS, die komt er nu aan.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Als de zomer in het westen schijnt, dan vinden we het allemaal prima natuurlijk met zo'n festival voor de deur. Zeg, het nieuws uit de regio dan. Richard Arman, die is daarvan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De ritmische gymnasten van RKSV Wilskracht hebben 12 medailles gewonnen op het NK onderdeelfinales in Alkmaar. De oogst bestond uit 3 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen medailles. Vooral Femke Barhorst en Zoe Lammersen waren succesvol met ieder 4 podiumplaatsen. Eind juni komt de vereniging opnieuw in actie tijdens het NK Allround, maar dan in Ahoy. Een boskoper die in 2023 met 174 km per uur in de bebouwde kom reed en daarbij onder invloed een ernstig ongeluk veroorzaakte, vecht zijn celstraf aan. Bij de crash op het Laagboskoop raakte een bestuurder zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie wil de eerder opgelegde straf van 14 maanden cel en 3 jaar rijontzegging in stand houden. EMM 21 heeft de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse bereikt. De ploeg uit Roelofaansveen versloeg Botlek na verlenging met 1-0. Tijn Kerkvliet maakte de winnende treffer. EMM speelt morgen de finale tegen Wipolde. Bij winst promoveren de Veenders dus naar de tweede klasse. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. De verkeersinformatie uit de regio van de ANWB laat te kennen dat er geen files staan in de regio. We maken deze ochtend hartstikke goed af. Want de hele ochtend hoeven we al geen files te melden. Doen we nu ook niet. Hoe is dat op het spoor? Is dat net zo?
3: Ik heb niks te melden in onze omgeving.
1: Alles gaat door.
3: Alles gaat door.
1: Nou, dat is mooi. Kunnen wij ook door met het laatste gedeelte. Waar we zo meteen natuurlijk bekend gaan maken wie we gaan draaien in het Rad van Fortuin. Er zijn weer 2 platen voor je klaargezet. In de categorie... Vergeten parels.
3: Oh, vergeten parels, ja.
1: Uiteraard. Ja. Ik had er al een verwijzing naar gemaakt deze ochtend. Maar die 2 platen die staan voor je klaar op @studio of op Instagram. Althans, de optie om erop te stemmen. En stem dan ook, want je hebt ongeveer nog een minuutje of 5 om dat te doen. En uiteindelijk bepaal jij wie we gaan draaien in de ochtendshow door te stemmen. En de plaat met de meeste stemmen die wint uiteraard. Dus @studio of op Instagram, daar kun je terecht.

0: alleen Graham Candy is aan het wachten op de zomer. Wij doen dat ook. Met z'n allen, Waiting for the Summer in de ochtendshow. The Way to Your Heart van Soul Sister hoorde je hier. Zeg, je hebt, we geven je nog even 2 minuten extra om te stemmen op het Rad van Fortuin via @studiohalf op Instagram.
1: Ben je aardig,
0: kan dat? Zeker, ja. Het is tenslotte vrijdag. Ja. Dan zijn we vrijgever. De Vergeten Parels is de categorie die we hanteren in het Rad van vandaag. De 2 opties vind je op @studiohalf op Instagram in de story. 2 minuten extra heb je dus, want dat geeft ons ook de tijd om... Het hebben over nieuwe muziek, want ja, vandaag is het natuurlijk buitengewoon normale werkdag, doodnormale werkdag, doodnormale vrijdag, is het ook New Music Friday. Vanavond vanaf 7 uur hoor je 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek op de radio bij de Nieuwe Deuntjes Radio. En in de ochtendshow doen we daar altijd een klein voorsprongetje opnemen door nieuwe muziek te draaien. Ries, ik geef jou 3 opties die we kunnen draaien.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Of de nieuwe van K3. Of de nieuwe van Taylor Swift. Of de nieuwe van Alex Warren. Het is aan jou.
1: De nieuwe van Taylor Swift, dat is die volgens mij die van Toy Story,
0: dat
1: toch?
0: Dat is die van Toy Story, inderdaad.
1: Ik ben wel heel erg benieuwd naar je, dus ik ga gewoon voor Taylor Swift dan.
0: Nou, I knew it, want I knew you. Dat is ook de titel namelijk van die track. Is dus een track geschreven voor Toy Story 5, wat deze zomer uit gaat komen. Ja, en de titelsong daarvan is dus van Taylor Swift.

0: Nieuwe muziek in de ochtendshow. Speciaal voor de film Toy Story 5. I knew it, I knew you. This is now. In de ochtendshow, Studio VK Gebrazen, waar je naar luistert. Waar we ook natuurlijk de muziek draaien die jij graag wilt horen. Dat allemaal in het kader van...
1: Het wat?
0: Hans, dankjewel. Ja, het Rad van Fortuin dus. Vandaag in de categorie Vergeten Parels. Twee opties waarop je hebt kunnen stemmen. De winnaar, die gaan we zo meteen draaien. Richard Harman, die weet welke opties je op hebt kunnen stemmen. Oftewel, wie kunnen we eventueel gaan draaien, Ries?
2: Ja, we kunnen eventueel gaan draaien Barry Manilow met Copacabana. Of Roberto Giacchetti en Scooters met I Save the Day. Ook zo'n lekker ouderwetse plaat.
0: Ja, maar je zit wel lekker ook in de zomerse trend, zeg maar.
2: Deze twee platen. Daar heb ik eigenlijk niet eens over bij jou gehad.
0: Niet bewust gedaan dus?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, de zomer op de radio, door middel van dus het Rad van Fortuin. Een van de twee platen, allebei zomers. Maar ja, welke gaat het worden? Die keuze is aan jou geweest. Laten we eens even gaan kijken waar de meeste stemmen naartoe zijn gegaan. Oftewel, wie is de winnaar in het Rad van Fortuin van vandaag?

0: Ik ben reuze benieuwd. Richard Harman, maak ons los.
1: Het was een hele, hele spannende race. Maar met 56% van de stemmen is de winnaar... Barry Manilow.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Volgens mij had Triggerfinger het hier vandaan.
1: Oh, van die kopjes en ja. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, we zitten al meteen in gedachten aan de Copacabana. Door de zee al stromen. Het ligt er natuurlijk maar precies aan op wat voor strand je ligt. Al heb je alleen een stenen strand, zeg maar. Dat is niet zo fijn liggen. Nee. Een zandstrand is prima.
0: Ja, maar het ligt er ook aan wat voor strand. Hè? Want bijvoorbeeld op Tenerife heb je een zwart strand.
1: Een zwart strand?
0: Ja, maar het zijn eigenlijk ook wel weer kleine steentjes zijn dat dan.
1: Ja, oké. Okay. Maar aan de andere kant, als je van die zeemeeuwen hebt, dan lig je ook niet lekker. Want dan moet je wel zo'n parasolletje boven je hoofd hebben. Want op het moment dat hij even wat naar beneden laat flatsen, dan zit je...
0: Ja, dat is wel een van de dingen die nog wel op mijn bucketlist staan, hoor. Om gewoon naar de Caraïbe toe te gaan. Naar, naar die witte stranden daar. Met
1: naar
0: dat
1: de
0: blauwe
1: Copacabana.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ik dacht om... vertel het verhaal over die meeuw en jij zegt dat is toch wel een van mijn wensen.
0: Ja, ik bedoel, als ik doodga, dan wil ik terugkomen als meeuw. Kan ik iedereen op de kop schijten.
1: Als je doodgaat... Goed. Ja.
0: Mooi.
1: Nou, lekker. Nou.
0: Weg met die zee.
1: Oh, weg. Oké, okay, nou goed. Het is in ieder geval de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Barry Manilow en de Copacabana uit 1978 alweer. De categorie Vergeten Parels ging het om. Is niet de categorie waar het maandag om gaat. Want we hanteren niet twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Dus...
2: Het Rad van Fortuin.
1: Het is weer de hoogste tijd om een slinger te geven aan het rad. En dat doe ik niet zelf, dat doet Richard Harreman. En Ries.
0: Ja, maar snel doen, want het is bijna tijd.
1: Ja, ook, maar geef er echt een flinke slinger aan. Ja, hè, want het is echt, komt-ie. 1, 2, 3, daar gaat-ie.

0: Oh, het is een nieuwe categorie die we gisteren hebben ingesteld.
1: Oh, ik ben al vergeten welke categorie dat was.
0: Nou ja, het kan of de trending hit zijn, oh, ja. Of de albumtracks.
1: Of de albumtracks. En het is geworden...
0: De albumtracks. Oeh, daar moeten we wel even goed over nadenken nu.
1: Ja, maar goed, je hebt een heel lang weekend om erover na te denken. Dus in zoverre moet het helemaal goed gaan komen. Maar eigenlijk de onbekende platen van bekende artiesten... die dan op albums zijn verschenen, maar nooit als single... oftewel de hits geworden op de radio. Maar daar gaan we twee mooie opties voor uitzoeken. En zondagmiddag komt het weer online. Jij kan er dan op stemmen. En uiteindelijk bepaal je daardoor wie wij maandag rond 9:45 mogen draaien... in de ochtendshow van Studio Half en Karen Brazem natuurlijk. Ja. En daarover gesproken zit erop voor vandaag. Voor deze week dan ook meteen de ochtendshow. Wat is nog allemaal te lezen op studioalfa.nl en studiokagenbrazem.nl, Richard Arreman?
0: Studioalfa.nl wordt gewaarschuwd door de gemeente voor drukte bij aanvragen van een nieuw paspoort. En zoektocht naar locaties voor windturbines is uitgesteld.
1: Oh ja.
0: Je kan dat teruglezen daar waarom. Even kijken dan. Ja, dan op studiokagenbrazem.nl. Gemeente kiest voor tijdelijke schoollocatie bij de Zonnewijze in afwachting van IKC in Brazemerland. En meer elektriciteitshuisjes opkomst in de wijk van Roelevaresveen en Nieuwe Wetering... door uitbreiding van het stroomnet.
1: Ah, oké. Studiokagenbrazem.nl. Dat nieuws dus daar.

0: Ja, we gaan de week weer afsluiten. En daarmee het showgram dus ook met de grap van vandaag. Richard Harreman,
1: nou,
0: hoe komt een wit paard uit de Zwarte Zee? Dus hoe komt een wit paard uit de Zwarte Zee?
1: Als een zebra, weet ik dat.
0: Nee, nat.
1: Oh, ja, tuurlijk. Ja, logisch.
0: Tot slot, wat is grijs en zit in de boom? Dus wat is grijs en zit in de boom?
1: Ja, dat kan zoveel zijn. Geen idee.
0: Een kanarievantje.
1: Dat had ik niet verwacht, nee.
0: Goed, tot zover. Have fun dit weekend.

0: Het nieuwe Deuntjes Radio natuurlijk, Dani, Joey en Koen gevolgd daarna. Koen en Dylan natuurlijk aan de bar. Yes. Dat allemaal vandaag op Studio Al van Karen Brazem. Natuurlijk ook onze vrienden van Karen Brazem. Met heel veel leuke programma's onder andere. Heel snel even doornemen, want als we Studio Al noemen, ook Karen Brazem natuurlijk. Rock'n'roll met Hans Don en de weekendproloog en Into the Groove vanavond daar te horen. Dus veel plezier daarmee. Fijn weekend. Maandag dan melden wij ons weer om 7 uur met de nieuwe ochtendshow. En voor nu...
1: Maak er wat van?
0: Ja.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file in de regio op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer en 10 minuten komt er een eerder ongeluk. En door een technisch onderzoek rijden er tot 11:15 geen treinen... tussen Haarlem en Voorhout. Hou daar voorlopig dus even rekening mee. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school

0: graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat een lange file na een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux over 12 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte auto stil. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Rijswijk en knooppunt Benelux 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen afrit Berk en Roderijs en Rotterdam Feyenoord 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. De N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Bergsehoek Noord 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedemiddag, het is 4:00 geworden hier op Studio Alphen. Je krijgt het nieuws nu van de NOS.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter

0: Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Dorien, dan krijg je nog even de verkeersinformatie van mij. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 14 kilometer en 21 minuten vertraging loopt al snel weer af. Het stond net al meer dan een half uur, dus dat valt mee. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 3 kilometer 12 minuten vertraging. Dat is het voor nu in de regio, maar ja, de avondspits komt natuurlijk al vroeg op gang op deze vrijdagmiddag. Dus u weet dat het wat meer kan worden, dus rij even door als je nu al onderweg bent.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

dagje vrij. En nee, hij ligt niet onderuit in de zon, maar is druk met de laatste loodjes van zijn studie. Wie weet mogen we hem na dit weekend wel feliciteren met zijn hbo-diploma. Daarom ben ik er vanmiddag om met je het weekend in te luiden. Mijn naam is Kevin Valk, je kunt me

Zeg je nu tegen, ik ben bijna jaloers. En zo meteen ook lekker Bauza. De Bauza Magnetic. Zo heet hij. Dat is een hit van het moment. Die krijg je zo meteen te horen. En nog veel meer lekkere muziek staat op je te wachten. Waaronder ook de Kings of Leon. Ze hebben ook een heerlijk weekend, denk ik zo. Want hun sex is on fire. Goedemiddag.

De hit van het moment. Echt wel lekker dansen op die plaat, zeg. En ik denk dat je hem de rest van de zomer nog wel even gaat horen. En dat is helemaal niet zo erg volgens mij. Goedemiddag, je luistert naar de vrijdagmiddagshow. Normaal gesproken met Jens. Mijn naam is Kevin Valk. En we moeten het even doen vandaag, deze vrijdagmiddag met elkaar. Maar volgens mij is dat helemaal niet erg. Ik zag dus dat een stel in Elspeet een bijzondere ontdekking heeft gedaan. Ze hadden een nieuw huis gekocht en soms heb je wel eens in een huis dat je achter het behang bijvoorbeeld kranten vindt. Dat was in de jaren 60 een traditie en dan weet je dus precies wanneer het eerste behangetje is opgehangen. Leuke herinnering. Leuk feitje over het huis waarin je gaat wonen. Soms vind je misschien een munt waarvan je denkt, goh, dat is toch wel interessant. Dus kijk hoeveel die waard is. Maar deze mensen vonden meer dan 160 flessen drank. En dan denk je, nee, dat was niet gewoon in een kelder waar ze bijvoorbeeld een prachtige wijnkast hadden staan. Nee, op zolder, in het plafond, onder de vloer van een slaapkamer, onder de vloer van de badkamer, in de hal. Overal lagen dus flessen drank verstopt. En dan gewoon flessen die meer dan €500 waard zijn. Hè? Dat is niet een klein beetje geld. Niemand weet waar het ook vandaan komt. Niemand weet van welke bewoners dit moet zijn geweest. Totale mysterie eigenlijk. Er zitten best wel wat lekkere dingen bij, weet je wel. Ze beginnen het weekend wel goed met bijvoorbeeld whisky, rum, mandarijnlikeur en wijn. En de eigenaren van het huis, ja, die man die heeft een eigen bedrijf. Die wilde bij het huis eigenlijk een kantine gaan bouwen. En die is nu toch een beetje aan het twijfelen gebracht of die ze nou moet verkopen of dat hij ze gewoon lekker in die kantine zet. Zijn eerste reactie nu is, nou, ik denk dat mijn werknemers het wel zouden waarderen als we alvast een voorraadje hebben staan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een lekkere werkgever, zeg. Die komt gewoon met een wijn van €500 aanzetten, waar die zelf niet eens voor heeft moeten betalen op je vrijdagmiddagborrel. Eens kijken of je dat ook bij je werkgever vanmiddag tevoorschijn kan toveren. Of die ook nog wat lekkers voor je heeft staan zo op deze vrijdagmiddag.

Jungle and the Wave. En dat is een nieuwe single van Jungle die er ook met een nieuw album komt. En ik moet zeggen, het is best wel een muzikale band zonder dat ze heel ingewikkeld doen, toch? Het is gewoon lekker wegluisteren. Je kent ze misschien ook wel van Back on 74, onder andere. En ik ben benieuwd waar ze verder mee komen, want tot nu toe klinkt het erg veelbelovend. Lekkere muziek zo op de vrijdagmiddag. Ik ben, zoals je hoort, een beetje verkouden. Ik weet ook niet hoe dat kan eigenlijk. Ik heb dus afgelopen zondag de halve marathon van Utrecht gelopen. Misschien dat het daaraan ligt. En het was echt een veldslag. Om me heen zag ik allemaal mensen neerstorten. Het was niet normaal. En ondertussen had ik het zo ongelooflijk warm. Maar je doet het voor een goed doel, hè? Beetje afvallen en zo. En dus die 21 kilometer dan volmaakt. Het gutst aan alle kanten van mijn lijf eruit, zeg maar. Het was vreselijk. En nu langzaam de laatste dagen denk ik, het kan niet hooikort zijn. Dat heb ik nooit gehad. En op een of andere manier ben ik zo ongelooflijk zond verkouden. Ik hoop dat jij er wat minder last van hebt. En ook eigenlijk voor jou dat je geen halve marathon hebt gelopen. Dat is toch een net iets betere optie. Dan kun je nog zo graag af willen vallen. En je kunt je altijd afvragen of dit dan de manier is. Maar alsnog gaan we er gewoon even wat moois van maken op deze vrijdagmiddag. Bijvoorbeeld met Dolly Parton, Kenny Rogers en Islands in the Stream.

0: Dominic Fike, allemaal hier op Studio Alphen. Goedemiddag. Je krijgt nu het nieuws, de headlines van de NOS.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
0: En dan krijg je nog even de verkeersinformatie van me. Het valt allemaal mee, de avondspits is wel begonnen, maar er is maar 1 file in de regio te melden. Namelijk de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort. 24 kilometer en 25 minuten vertraging.
2: Studio Alphen.
0: Zometeen aan de lijn Hetty van Veen over een bijzondere gelegenheid in oktober. Maar dat heeft alles al met...

0: Edwin. Fijn dat je erbij bent op Studio Alphen. Je hoorde nu Diana Ross en Upside Down. Daarvoor Robbie Williams en Millennium. En we zitten er al lekker in op deze vrijdagmiddag. Er is nog veel meer moois om te bespreken. 31 oktober staat namelijk Popcorn Mikado voor haar 25-jarige jubileum met een jubileumconcert in Park Villa. Afgelopen maandag gingen de kaarten in de verkoop en dus hoogste tijd om alvast met jubileumconcertcommissielid Hetty van Veen te kletsen over deze bijzondere gelegenheid. Goedemiddag, Hetty.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is dus een hele commissie uitgetrokken voor deze bijzondere gelegenheid.
1: Ja, absoluut. Ja, want dat moet wel even voorbereid worden natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is, lijkt me een hele drukte. 25 jaar bestaat jullie koor dan nu uit Benthuizen. Wat houdt jullie eigenlijk al 25 jaar aan het zingen?
1: Nou ja, op de eerste plaats natuurlijk, we houden heel erg van zingen.
0: Ja, en, gelukkig maar.
1: Gelukkig maar. En we hebben een hele gezellige, leuke groep. Dat is eigenlijk gewoon een vriendengroep geworden. Mm-hmm. En we hebben een hele deskundige dirigent. Kijk. Die ook zelf heel mooie arrangementen maakt voor wat wij zingen. Dus ja, dat maakt dat het een plezier is om te zingen.
0: Ja, wat zingen jullie? Wat voor genres of liedjes?
1: Popmuziek zingen we voornamelijk. Ja. Veel vlotte nummers. En ook een paar prachtige ballads natuurlijk, ja, om het af te wisselen.
0: Ja, heeft u eigenlijk een persoonlijke favoriet?
1: Ja, zeker wel. Ja, ik vind ons nieuwste lied vind ik eigenlijk al gelijk fantastisch.
0: Oh, vertel, welke is dat?
1: Dat is van Die With A Smile.
0: Oh,
1: van,
0: ja,
1: Bruno Mars en
0: Lady Gaga.
1: En Lady Gaga.
0: Ja, ja, precies. Kijk, dat is ook nog eens een hartstikke mooi liedje inderdaad. Nou goed, al 25 zeker jaar dus allerlei popmuziek die dan voorbij komt. En u zegt ook, ja, het is echt een vriendenclub geworden. Is het echt zo'n bijzondere gelegenheid om dan met elkaar na die 25 jaar zo'n concert te organiseren?
1: Zeker, ja. Ja, we hebben dit jubileumjaar eigenlijk 3 evenementen. Mm-hmm. Het eerste was 25 april. Toen hebben we in 4 winkelcentra een flashmob gehouden.
0: Kijk.
1: Onder andere ook in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn.
0: Wat leuk.
1: En we hebben op 11 juli een soort feestdag bij Jeu de Boer in Hazeswoude. Mm-hmm. En kroon op het werk is natuurlijk dan het jubileumconcert.
0: Ja, ja, precies. Hoe gaat het er eigenlijk uitzien, dat jubileumconcert?
1: Ja, we hebben 2 uitvoeringen, de matinee en de avond. Mm-hmm. En we gaan dan natuurlijk een aantal mooie nummers brengen. En natuurlijk nog een paar verrassende elementen erin. Om het een beetje afwisselend te maken.
0: Ja, en nou zegt hij verrassende elementen. Nou weet ik wat de betekenis van het woord verrassing is. Maar ja, heeft u een klein tipje misschien van de sluier wat u zegt? Nou, dat vind ik wel echt heel bijzonder om te gaan doen.
1: Echt een tipje van de sluier oplichten, dat kan ik niet. Maar het betreft wel dat mensen van buiten het koor een bijdrage gaan leveren.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld instrumentaal of anders.
0: Okay, nou spannend. Waar kijkt u eigenlijk persoonlijk het meest naar uit voor dat jubileumconcert?
1: Ik vind het gewoon heel leuk om een echt theater te zingen.
0: Oh ja.
1: Daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, Park Villa is natuurlijk best ook een grote zaal.
1: Zeker, ja.
0: Het is in dat opzicht ook misschien wel spannend. Extra spannend.
1: Ja, heel spannend ook. Gaat het lukken om genoeg kaarten te verkopen? Mm-hmm. En gaat het lukken om er een mooi concert van te maken? Het is echt wel spannend.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Ik hoor al met wat voor plezier eigenlijk het erover heeft. Ik heb er al helemaal zin in om te komen kijken eigenlijk.
1: Nou, leuk. Je bent welkom.
0: Ja, precies. Want hoe kunnen mensen aan kaartjes komen?
1: Wij gaan vanaf volgende week gaan we publiceren over, zeg maar, voor alle mensen die het leuk vinden om te komen kijken. Deze week was de kaartverkoop in het bijzonder voor de koorleden en de oud-koorleden.
0: Ja.
1: En dus die hebben als een soort eerste keuze gekregen van ons. En volgende week kunnen ze via de website van popcornmikado.nl. Kan iedereen kaarten bestellen.
0: Okay, nou dat klinkt dan veelbelovend. Ik ga het in de gaten houden. En dan zien we elkaar, want 31 oktober is het, hè?
1: Heel graag.
0: Ja, precies, dan zien we elkaar misschien dan wel. Hetty van Veen van Popcorn Mikado, ontzettend bedankt en een fijne vrijdagavond.
1: Ook zo, dankjewel.
0: Doei.

Nadine en Rain Me In, ja. Maar dit is toch ook een waanzinnige hit, zeg. Dat is niet normaal. En ik weet nog dat ik hem voor het eerst tegenkwam. Dat was een live versie. Daar braken ze eigenlijk met dit liedje mee door. En als iemand live het goed kan spelen, nou, dan weet je wel dat het goed zit eigenlijk, hè. Live muziek blijft in dat opzicht ook de mooiste vorm van muziek. Je hoorde net Hattie van Veen over dat jubileumconcert van Popcore Mikado. Toch leuk om te horen met wat voor plezier ze uitkijken naar dat jubileumconcert van 31 oktober. En ik zeg het nogmaals maar even. Je kunt die kaartjes vanaf komende week bemachtigen als je nu ook enthousiast bent geworden. Ze staan zowel 31 oktober, zowel 's middags als 's avonds in Park Villa. Dus alle tijd om daar naartoe te gaan, zou ik zeggen. Ondertussen heeft Jens ook nog even zijn creatieve en muzikale bijdrage gedaan aan deze vrijdagmiddag. Normaal gesproken zit hij hier natuurlijk heel de middag om je te vergezellen. Nu dan even Kevin, aangenaam. Maar hij is toch weer achter zijn DJ-set gaan staan, want die jongen die kan er wat van, hoor. Ik ben fan. Ik moet ook eerlijk zeggen, hij is in een soort proces bezig van net beginnen met DJ'en naar echte goede worden. En ik moet zeggen, hij heeft talent. Dus ik heb er alweer heel veel zin in om toch even te gaan luisteren naar wat voor heerlijke vrijdagmiddag pareltjes hij allemaal aan elkaar heeft gemixt.

0: Weet je waar ik zin in heb? Weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Dokter,
5: wil je mij vergiftigen of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: Dat is lekker.
1: Correct.
0: Het is weekend.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goedemiddag, op deze vrijdag 5 juni. Het is ondertussen 5 uur geworden op Studio Alphen. Je krijgt nieuws van NOS.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Michiel. Dan krijg je van mij nog even de verkeersinformatie. De avondspits is op gang aan het komen op deze vrijdagmiddag. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plasbroekpolder. 7 kilometer 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk. Daar is 8 kilometer en 10 minuten vertraging. En dan de laatste. Die is echt lang. Ik moet zeggen, hij was nog 80 minuten in. Dus in dat opzicht valt het mee. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. 6 kilometer, 40 minuten vertraging op dit moment. Door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dus daar moet je even rekening mee houden. Als je de weg op gaat en lekker naar huis gaat.
10: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu
10: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.

0: allerlei live muziek gewoon hier aan de Zegerplas in onze eigen gemeente. Dat is een voorrecht en ik hoop dat je daar een lekkere, fijne tijd gaat hebben. Goed, ja, we gaan nog veel meer doen deze vrijdagmiddag. Het is niet alleen vooruitblikken op zomerspektakel en zomerspektakel vanavond zelf hier op Studio Alphen. Het is veel meer dan dat. En ik zit even te kijken.
1: Hi, hi. Oh, hey. Ik ben in de buurt en ik heb wel zin in een drankje.
0: Oh, hey, jongens.
1: Kom je naar de Bodeloze Put? Daar hebben ze echt van alles om te drinken. Wat dacht je van champagne waarbij de bubbels naar beneden vallen?
0: Oh.
1: Het mooie is ook, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit af kan spelen. Dus denk alvast even na over wat je aan dat stoffige apparaat wil vragen.
0: Oh, goeie. Ja, dat was Joris die even aan de telefoon hing om te vragen of ik ook naar de Bodeloze Put kom. Nou, we gaan sowieso dan even ga ik even nadenken over waar ik zin in heb om aan die jukebox te vragen. Als jij suggesties hebt op deze vrijdagmiddag, wat je uit die jukebox wil halen, dat kan je laten weten via 0172515153. Dat is het, dat is mijn nummer van vanmiddag. Appen mag ook via studioalphen.nl/whatsapp. Dan kun je even op internetten. En anders via Instagram. Je mag altijd een DM sturen. @Kevin_Wout. Ik heb daar ook een story online staan. Daar kun je ook gewoon lekker op reageren. En dan ben ik even benieuwd waar je zin in hebt op deze vrijdagmiddag. En dan ga ik dat lekker voor je draaien. En nou, doe maar. Stel ik je overigens ook nog even voor aan een kunstzinnig project in Boskoop. Ja, dat is even iets bijzonders. Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt nog nooit. Dus dat is wel even de aandacht waard. Eerst eens even Ben Helen.

0: Sienna Spyro,
1: and Material Lover. Ja, dat is lekker zeg. Hier op Studio Alfa, goedemiddag. En wat nou als je heel graag schildert of tekent in je vrije tijd, maar dit nog niet per se deelt met anderen? Of je bent een professioneel kunstenaar, maar wil meer verbinding met collega's in de regio? Nou, sinds kort kun je al die creatieve uitspattingen delen in een boekje dat door Boskoop reist langs even creatieve geesten in de art loop, zoals dat dan heet. Goedemiddag, Carline Tassen. Fijn dat je even in de show wil komen, want ik heb hier zoveel vragen over.
2: Wat superleuk deze introductie, want dit is precies inderdaad waar het over gaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, dat vind ik leuk om te horen, want de Art Loop, dat is dan dus een boekje dat... Het zijn eigenlijk twee, hè? Twee loops, twee boekjes die dan langs mensen dan gaan die dat in hun vrije tijd doen of voor hun werk. Wat was eigenlijk het moment dat je dit boekje bedacht?
2: Nou, ik zag het, er zijn round robins, noemen ze dat dan. En dat zijn eigenlijk allerlei varianten van het doorreizende, bijvoorbeeld boekjes of brieven. En ik zag dat ergens op Instagram en toen dacht ik, oh, zoiets vind ik echt tof. Ook voor Boskoop en omgeving.
1: Ja, want tot nu toe is het dan alleen in Boskoop. Maar ik heb ook wel eens dat ik dingen zie op Instagram. Veel, dat hebben we allemaal. En dat je dan denkt, nou, dat is eigenlijk wel geinig. Maar het is toch best een stap, lijkt me, om daar dan ook daadwerkelijk iets mee te doen.
2: Ja, vond ik ook best wel spannend. En ik ben begonnen met de professionele loop. Dat komt ook omdat ik nu ongeveer 1,5 jaar geleden ben gestart met mijn eigen kleine onderneming rond illustraties in 3D-vorm. Mm-hmm. Ja. En ik was eigenlijk een beetje op zoek naar verbinding met andere illustratoren. En toen dacht ik, ik ga gewoon wat mensen benaderen.
1: Ja.
2: Nou, en daar werd superleuk op gereageerd. En toen heb ik daarna ook gedacht, ja, dit moet ook voor hobbyisten er zijn.
1: Ja.
2: En zo ging het.
1: Ja, wat leuk, want ik kan me voorstellen dat je dan nog wel enigszins een netwerk hebt qua collega's, om het dan maar even zo te noemen, professionele kunstenaars. Wat was hun eerste reactie daarop?
2: Ja, echt heel leuk. Dus voor hen is het ook een stukje verbinding met elkaar. Dus we zijn nu met 7 illustratoren uit Boskoop en omgeving. We hebben dan ook een WhatsApp-groep. En bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld. Ik stond bij het kinderdagverblijf van mijn dochter. Ja. Dus 's ochtends om 7:45. En staat nog een beetje zo in mijn ogen.
1: Ja.
2: En ineens denk ik, ja, volgens mij ben jij de Marielle uit de Art Loop. Van Marielle Illustreert. Dus dat was heel leuk. En dat denk ik voor mij ook precies waar het in de Art Loop over gaat. Is je hebt op een andere manier weer verbinding met elkaar.
1: Ja, precies. Het is echt even op een nieuwe manier kennis maken ook. Nou, uiteindelijk dan dus ook nu voor... mag je dat dan amateurkunstenaars noemen?
2: Hobbyisten.
1: Ja, precies.
2: Vooral hoe iedereen zich...

0: laagdrempelig voelt aangesproken.
1: Ja, ja. En hoe bereik je die mensen dan om mee te doen?
0: Nou, we hadden een berichtje in de krant gezet en daar zijn ook weer 2 reacties op gekomen, dus dat is superleuk. En ja, eigenlijk via, je hebt zeg maar de Closing Loop app. Dat is een hele grote app voor allerlei tweedehands kleding die in tassen rondgaat.
1: Yeah.
0: En ik had hun benaderd van nou, mogen we ook voor de Art Loop jullie platform netwerk, gebruiken? Ja. En toen zeiden ze, ja hoor, dat mag. Dus nu hebben we eigenlijk een Art Loop ook in die app. Dus eigenlijk heel laagdrempelig kunnen mensen zich daar ook via aanmelden.
1: Wat leuk, maar er gaat voor mij nu echt een wereld open, hè, Carline? Als in, ik heb nooit van clothing loops gehoord. En Art Loop is voor mij eigenlijk ook nieuw. Ik vind het wel heel erg leuk om te horen. Maar ik ben dan nu ook zo benieuwd, als je dan zo'n boekje binnenkrijgt. Dat gaat dus dan langs verschillende mensen. Die hebben dan allemaal weer een bijdrage gedaan. Wat voor dingen staan daar dan allemaal in?
0: Nou, toevallig is hij gisteren weer bij mij binnengekomen, van de hobbyisten. En nou, je hebt hem dus niet vaak, niet zo heel vaak. En daar is ook de keuze juist voor geweest. Want er zijn ook round robins die je echt iedere 2 weken iets moet doen. Mm-hmm. Maar deze heb je dus ongeveer 2 weken in huis en dan gaat hij door naar de volgende.
1: Yeah.
0: Dus nou, hij is nu een aantal maanden even weer op pad geweest en nu bij mij terug.
1: Yeah.
0: Dus ik zit er live in te bladeren nu ook.
1: Oké, kijk.
0: En nou ja, wat ik bijvoorbeeld zie, ja, het is bijna moeilijk te omschrijven, maar super kleurrijk, verschillende technieken. De een doet iets met natuur. Er worden bloemen geschilderd, maar dan weer allerlei verschillende soorten. Dus ja, echt allerlei verschillende technieken worden erin gebruikt. Dus dat is echt heel tof.
1: Lijkt me ook wel weer inspirerend als je iets van een ander ziet, dat je denkt, oh, die techniek of die kleur of dat onderwerp, dat wil ik eigenlijk ook, daar wil ik ook iets mee doen.
0: Ja, dus dat is ook echt wel leuk. Ja, zeker.
1: Ja, ja. Is dit eigenlijk nog een verschil tussen boekjes voor mensen die dat dan professioneel doen en voor mensen die dat in hun vrije tijd doen? Of zijn je eigenlijk gewoon allemaal verschillende kunstuitspattingen die gewoon universeel zijn?
0: Ja, ik denk wel die van de illustratoren, die maken denk ik wat complexere tekeningen.
1: Mm-hmm.
0: Bij de hobbyisten, ja, is het gewoon nog laagdrempeliger. En qua onderwerpen is het gewoon waar iemand inspiratie van heeft gehaald. Dus dat is heel wisselend. Ja. En bijvoorbeeld bij de illustratoren zie je ook iemand die met pentekeningen hele toffe dingen doet. Van Studio Dies bijvoorbeeld. Ja, dat is echt ook weer heel leuk om te zien.
1: Ja, en nu heb je dan, je bent al mensen tegengekomen die toevallig dan ook aan de loop meedoen. Je bent geïnspireerd geraakt. Is dit dan wat je ermee verwachtte te bereiken? Is het hiermee compleet of moet het nog ergens naartoe doorgroeien?
0: Misschien het overtreft al mijn verwachtingen. Dus dat is heel leuk. Want we zijn echt dus van 1 boekje nu naar 2. En daar is ook nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
1: Ja.
0: Dus wees welkom als je dit hoort en je wordt er enthousiast van om je aan te melden. Ja, en we zaten wel al te brainstormen in een van de loops. Van ja, en dan? Wat doe je er dan op een gegeven moment mee? Als je, je mag zelf ook weer uitstappen als je denkt van nou, ik heb het vaak genoeg gedaan. Hij is vaak genoeg bij mij langs geweest. Nou, en misschien ook nog wel heel tof om op een gegeven moment de boekjes bijvoorbeeld in de piep als een soort mini-expositie te doen. Maar daar zijn nog helemaal geen contacten voor gelegd.
1: Okay.
0: Maar nou ja, wie weet dat, als jij vraagt waar mag het nou doorgroeien? Mm-hmm. Nou, wie weet zoiets.
1: Ja, ik ben benieuwd. Laten we, als je dat gaat doen, wil je me dan alsjeblieft of even Studio Alfa opzoeken? Want dan gaan we daar even alle aandacht aan geven.
0: Oh, dat zou superleuk zijn.
1: Dankjewel, Carline.

0: Het is ondertussen 5:30 geweest. Je krijgt de headlines van NOS.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water.

0: later gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
1: Ik krijg nog even de verkeersinformatie van me. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspolder. Plaspoelpolder, tuurlijk, logische naam. 12 kilometer en 13 minuten vertraging. En dan op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Woerden. 15 kilometer en 23 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar alsnog wel eventjes vertraging. Dus hou er rekening mee als je de weg op gaat.
2: Studio Alphen.
1: Zometeen kun je natuurlijk weer even wat heerlijke platen uit de jukebox in de bodemloze put halen. Welke suggesties je hebt, je kunt het laten weten op 0172515153. Daarmee kun je bellen of even appen studioalphen.nl/whatsapp. Of DM'en Kevin, -en, -valk. Al je suggesties zijn welkom.

0: Taylor Swift en Open Light. Ja, gaan we heel even naar binnen zo van... Dit vind ik altijd zo'n lekker plekje. En ik ben zo blij dat ik hier elke week eigenlijk mag zitten. Want meestal dan wacht ik hier Jens op. Maar vandaag kreeg ik een voicemail bericht. Een telefoontje van Joris, mijn goede vriend van de donderdagavond hier op Studio Alphen.
1: Hi, hi. Hey. Ik ben in de buurt en ik heb wel zin in een drankje.
0: Is
1: kom je naar de bodemloze put? Daar hebben ze echt van alles om te drinken. Wat dacht je van champagne waarbij de bubbels naar beneden vallen? Het mooie is ook, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit af kan spelen. Dus denk alvast even na over wat je aan dat stoffige apparaat wil vragen.
0: Ja, dus we zijn nu even binnengelopen in de bodemloze put, het café. Nou, je moet je voorstellen, ik zie daar...

verderop zie ik hem al zwaaiend aan een tafeltje zitten. Nou, dan lopen we naar achter. Dan als je je, want zo gaat het nou eenmaal in de kroeg, als je je vrienden een hand hebt gegeven, loop je door naar dus die jukebox waar Joris het al over had. En daarnaast hangt een briefje. Even kijken, want Jens heeft het altijd maar. Hier hoor je elke plaat, zolang je maar heel graag wil horen. Nou, dat is een goed teken op zich. Nou, ik dacht, het is leuk als ik ook een duit in het zakje doe. Even een kleine bijdrage lever hieraan. Ik heb wel een suggestie klaarstaan. Ik heb dus een verleden met Nederlands-Hollandstalige muziek. Dus daar heb ik eigenlijk wel zin in. Maar waar jij zin in hebt, dat mag je even laten weten. Via 0172-515153 kun je bellen. Of je kunt whatsappen. studioalf.nl/whatsapp. Via die site kom je dus terecht bij de link naar WhatsApp. Dan kun je ons even in je contacten zetten, toevoegen. En dan gaan we er nooit meer uit. En dan kun je altijd, ook in de ochtendshow bijvoorbeeld, meedenken. Overigens, als je denkt, nou, ik heb anders Instagram wel makkelijk bij de hand, dan kun je even DM'en naar Kevin_en_Valk. Dat is mijn Instagram. Of je laat een reactie op de story na. In ieder geval 100.000 manieren om even achter te laten waar je zin in hebt. En ik zie al direct wat suggesties binnenkomen, dus dat is leuk. Ik heb dus wel zin in iets waar ik als kind heel graag naar luisterde. Ik had alle cd's van deze twee mannen. En ik was hier gewoon een enorme fan van. Ik heb ze ooit nog in Ahoy gezien. En dus alle reden om eventjes naar dat nostalgische gevoel uit 2007 terug te gaan. Ik gooi even een muntje. Zo, even kijken. In de jukebox. Zo. Even kijken. Ja. Zo. Nou, gelukkig moet hij even laden. Holy moly. Ja. En dan zou hij het nu moeten gaan doen, hopelijk. Ja hoor. Gelukkig, hij doet het. Wat een jukebox is het toch. En er komt ook nog eens Nick en Simon uit. Heerlijk zeg. Kijk omhoog nu op

Nick en Simon en Kijk Omhoog. Wat een banger is dat toch eigenlijk? Allemaal in de vrijdagmiddagshow. Normaal gesproken met Jens. Mijn naam is Kevin. En ik vergezel je even zo tijdens het begin van je weekend. Hopelijk zit je in de auto.

Zo ben je al thuis, ben je in ieder geval onderweg om van je weekend te gaan genieten, lekker te gaan vieren. Het is ook nog eens een goed weekend met het zomerspectakel dat voor de deur staat. Vanavond is het dan zover, de eerste avond met al heel wat leuke artiesten. Later daarover nog een klein beetje meer. Ik kreeg net het weerbericht doorgestuurd van Wesley van de ochtendshow, weet je wel. Hij zei even een kleine tip voor als je dat wilt doorgeven aan iedereen die nu lekker zit te luisteren. Het is vanavond droog, dus dat is goed om te weten. Er is zelfs een kans dat de zon gaat schijnen. Zo laat Omroep West aan hem weten. Weervrouw Margot Ribberink heeft toch de best gedaan om even speciaal voor ons dat weerbericht uit te zoeken. Morgen, als het dan s'avonds weer losgaat, is er wel, laten we zeggen, rond 4:30 kans, de kans groot op buien. Maar laten we hopen dat het meevalt. En zondag, ja, dan is het toch wel wat onstuimiger. Een graadje of 18 tot 19. Maar de wind zou in de loop van de dag af moeten nemen. Dus dat is even spannend. Vanavond moet het in ieder geval lekker weer zijn als je naar zomerspectakel gaat. Goed, later daarover dus meer. Ondertussen zitten we midden in de bodemloze put. Dat is er ook nog eens. Wat lekker. Het café waar je vooral heel veel fijne muziek kan aanvragen. Ik kreeg al heel wat dingetjes binnen via voornamelijk WhatsApp. Je kunt natuurlijk even altijd appen. studioalf.nl/WhatsApp. Ik zag Ties voorbij komen. Die heeft zin in Ronnie Flex en Frenna Energie. En dat had te maken met gisteravond. Ja, Joris, die je net aan de telefoon hoorde en ik, we gingen gisteravond na ons programma Na Tafel nog even een uurtje door. Hebben we heel veel hiphop gedraaid uit 16, 17. Daar zit ook wel een banger van inderdaad, Energie. Marijke vroeg Wannabe van de Spice Girls aan, omdat ze toen ze als kind met de borstel voor de spiegel stond, dat altijd zong. Ja, dat snap ik wel, Marijke. En dan had je nog, even kijken, Benjamin. Want hij had zin in Empire of the Sun Walking on a Dream. Omdat dat gewoon echt een vrijdag energieke banger is. Nou, ik snap het helemaal. Maar ik kreeg vooral veel overtuigingskracht door van Lucas. Want hij appte over het WK dat eraan zit te komen. Hij stuurde namelijk, toen ik de eerste helft van het Nederlands elftal keek, woensdagavond tegen Algerije, kreeg ik met debutant Somerville, ja, nu wordt het wel heel specifiek, kreeg ik echt het gevoel dat er nieuwe energie in het team zat. Oké. Hij heeft genoten in ieder geval van de eerste helft, schrijft hij. En Lucas wilde daarom een toepasselijk plaatje horen. Want dat was voornamelijk de indruk die hij kreeg van het Nederlands elftal. Namelijk Young, Wild en Free. Nou, dat snap ik eigenlijk wel, Lucas. Dan gaan we dat maar even uit de jukebox trekken. Even kijken. Ja, en dan moet er, als het goed is, nu geladen worden. Ja hoor. Ja.

Wiz Khalifa en Bruno Mars hebben een heleboel plezier met elkaar en vieren het weekend zoals het bedoeld is. In Young, Wild and Free. Beetje alcohol, een beetje wiet. Ja, het is een keuze. Hey, we gaan er even nog lekker tegenaan tot 7.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter, de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedemiddag, je luistert naar de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Het is ondertussen alweer avond geworden, 6 uur. Je krijgt het nieuws van de NOS.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Michiel. En dan krijg je nog even de verkeersinformatie van mij. Ja, er is dus geen verkeersinformatie. Dat is lekker zeg. In de regio kun je gewoon doorrijden. De avondspits ligt achter ons, geen files. En blijf lekker luisteren, want ik heb een hele leuke gast in de studio. Daar ga ik zo meteen even wat langer mee kletsen. Want we hebben een museum in onze gemeente. En ik weet zeker dat je daar heel weinig van weet, maar dat je er vanzelf alles over wil weten.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Vrouwtje, jaar na jaar en daarvoor hoorde je Phil Collins Studio. Allemaal hier op Studio Alphen. Goedemiddag. Je luistert naar de vrijdagmiddagshow. Normaal gesproken met Jens. Op deze vrijdag 5 juni ben ik er even. Aangenaam, mijn naam is Kevin Valk. En het is een fijne vrijdagmiddag tot nu toe. Ondertussen ook aangeschoven Marjan Vermeulen. Goedemiddag, Marjan.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent vrijwilliger bij het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. En dat is eigenlijk ook hetgeen dat dit hele uur zo ongeveer even centraal staat. Alle aandacht daarvoor. Want het is, ik zei het al even tegen je, het is een museum waar ik in ieder geval nog nooit ben geweest. En dat is eigenlijk zonde, want nou, we gaan het straks ook over tentoonstellingen en dergelijke hebben. Er is hartstikke veel leuks te beleven. Laten we even beginnen bij het museum. Hoe lang bestaat het eigenlijk al?
1: Ja, het bestaat al heel lang. Eigenlijk 50 jaar.
0: Zo.
1: En ze hebben de collectie hebben ze verzameld van verschillende kanten.
0: Ja.
1: En ja, er is eigenlijk in de vaste opstelling, in de vaste expositie, is er heel veel te zien over boomkwekerij.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar van vroeger. Maar ook hoe mensen toen leefden. Er is een volledig ingericht boomkwekershuis uit ongeveer 1910. Nou, dan kan je helemaal zien hoe mensen toen kookten, wasten, in de woonkamer zaten. Ja, hoe ze hun verlichting hadden geregeld, hoe ze de sloot gebruikten. Ik kan het zich niet bedenken.
0: Kun je ons een beetje meenemen in wat ik dan om me heen zie? Want het lijkt me een heel andere manier van leven.
1: Ja, zeker. Het is een volledig ingericht huis van een gezin met een boomkwekerij.
0: Ja.
1: En je komt binnen in een gangetje en daar hangen de jassen. Links ga je naar de mooie kamer met een bedstede. Rechts ook een kamer, ook met een bedstede en een naaimachine. De mensen hadden, zeg maar, die in het huis woonden, hadden best wel wat te besteden.

0: Want een naaimachine had natuurlijk niet iedereen.
1: Nee.
0: En dan naar achterlopend kom je in de keuken waar gekookt werd en ingemaakt werd. En een stoepje naar de sloot met een pleetje. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Mm-hmm. En ja, het is eigenlijk heel leuk, ook met kinderen, om te laten zien hoe mensen toen leefden. Het is echt ontzettend compleet ingericht.
1: Ja, wat leuk inderdaad. Het is ook mooi om je een beetje te verbeelden in die tijd, in te leven. Je zei, een naaimachine, dat is echt wel iets, dat had niet iedereen. Was het een rijk dorp, om het dan maar even zo te zeggen?
0: Dat hangt er van af over welke tijd je het hebt. Ik denk, in de 19e eeuw was het niet rijk. In de 20e eeuw begon de sierteelt, dus het kweken van heesters en bomen, steeds meer, zeg maar, voet aan de grond te krijgen. En toen werd het wel welvarender. Maar in de 19e eeuw, dus zeg maar 2 eeuwen geleden, was het echt geen vetpot.
1: Ja, over die 19e eeuw gaan we het later dit uur nog even hebben, want daar is een bijzonder verhaal over te vertellen. Los van dat huis, dus nog veel meer ook over die boomkwekerijen te leren en te vertellen. In het museum, wat is nou een verhaal of een stukje in het museum wat jou altijd fascineert?
0: Ik vind het altijd heel erg leuk om te zien. In de tuin van het museum wordt ook van alles nog wat uitgelegd. Je kunt er ook echt een voorstelling bij maken hoe mensen, kwekers, vroeger bomen en struiken vermeerderden. Ja. En ik vind het heel erg leuk om te zien dat ze de oude vermeerderingsmethode, dat ze daar echt in de loods allerlei dingen hebben om te laten zien hoe dat ging.
1: Mm-hmm.
0: Hoe je entte, hoe je oculeerde. Hangt een setje zetmessen. Het is gewoon echt heel compleet.
1: Ja.
0: En er staat dus een potje met entwas. Staat er, niet te pruttelen, want er is geen vuur. Maar je kan het je voorstellen dat mensen dan eindeloos zaten te enten en te stekken om hun struiken en hun bomen te vermeerderen. Ja. Dus het is heel erg leuk.
1: En ook wel heel erg leerzaam, want je noemt nu allemaal termen waarbij ik me een voorstelling kan maken. Maar ik merk al aan alles, ik heb er geen verstand van.
0: Nee.
1: Dus in dat opzicht ook wel allemaal dingen waar ik niet dagelijks mee bezig ben.
0: Nee. Nou ja, en je hoeft er ook niks van te weten voordat je erheen gaat. Want het wordt allemaal uitgelegd.
1: Ja.
0: Dus het is echt heel erg leuk om daar eens een kijkje te nemen. En ja, omdat er ook zoveel buiten te zien en te doen is, is het ook gewoon heel leuk.
1: Ja, ja, je zei, het museum bestaat al best wel lang. Is het eigenlijk belangrijk om de verhalen van de geschiedenis van Boskoop te vertellen?
0: Ik vind het van wel, want het is toch je eigen omgeving.
1: Mm-hmm.
0: En je kan natuurlijk zeggen van ja, alles wordt anders en het wordt nieuwer en dan kunnen we het oude weggooien. Maar door het verleden goed te begrijpen en er wat meer over te weten, ben je ook bewuster hoe dingen geregeld zijn.
1: Ja.
0: En ja, ik denk als je tegenwoordig door Boskoop fietst of rijdt, dan zie je wel dat er enorm veel sloten zijn. Maar je hebt je waarschijnlijk nog niet gerealiseerd dat die sloten er zijn gemaakt om dat land te ontwateren en om het vervoer makkelijk te regelen.
1: Ja, precies.
0: Dus het heeft allemaal een reden. Dus je snapt het beter.
1: Ja, je begrijpt wel beter wat je om je heen ziet. Heb je eigenlijk nog iets geleerd sinds dat je vrijwilliger bent bij het museum over dan dus onze leefomgeving waarvan je dat van tevoren nooit had verwacht?
0: Voor de tentoonstelling, de tijdelijke tentoonstelling die we nu net gemaakt hebben.
1: Ja,
0: ik had wel eens begrepen dat er aardbeienteelt in Boskoop was geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik had me toch niet gerealiseerd dat het zo'n groot gebeuren was.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: ik had ook niet kunnen bedenken dat al die aardbeienpotjes waar die aardbeien dan in verzameld waren, dat die tot op de dag van vandaag nog steeds uit sloten omhoog worden gebaggerd.
1: Oké. Okay. Nou ja, we gaan het zo meteen dan nog meer hebben over die aardbeien, want ik kan me voorstellen dat je aan de andere kant van de radio denkt, maar we hadden het toch over boomkwekerijen? Nou, dat is dus het hele verhaal, daar zo meteen meer over. Marjan, gezellig dat je er nog eventjes bij bent. Blijf vooral lekker zitten. En dan komen we daar zo meteen alles over te weten. En we gaan even vragen aan iemand die daar echt verstand van heeft. Dat ben niet ik. Wat we kunnen drinken dit weekend.

0: elke vrijdag, of in ieder geval één keer in de vele weken, een kleine tip op het gebied van een lekker drankje om dit weekend mee in te gaan. En daarom heb ik Thomas aan de lijn. Goedemiddag, Thomas.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent, als het goed is, expert op het gebied van cocktails.
1: Nou, expert, ik drink ze gemiddeld aardig vaak.
0: Maar in ieder geval, je weet wat lekker is. En daarom de grote vraag op deze vrijdagmiddag. Wat is het drankje dat bij dit weekend past? Want het is bijvoorbeeld ook een zomerspektakelweekend.
1: Het is zomerspektakel. En als je één ding drinkt bij zomerspektakel in de emmertjes, is het natuurlijk sangria.
0: Is dat zo?
1: Dus,
0: met ja, van die rietjes, hè?
1: Ja, met de rietjes inderdaad, om te delen of niet om te delen.
0: Ja, dat is net wat je wil.
1: Nee, inderdaad. Dus ik heb een soort van twist op de sangria bedacht.
0: Oké. Okay.
1: En dat is een witte sangria met witte wijn in plaats van rode wijn.
0: Oké. Okay.
1: Nou, is er zelf heel veel in te vullen met wat voor wijn je gebruikt. Ik raad aan om lekker een droge witte wijn te gebruiken.
0: Oké.
1: Puur voor een citrus smaak of iets lekker fris. Ja. Want dat mag ook lekker een keer. Een beetje witte rum en dan lekker veel fruit erin gooien. Bijvoorbeeld persik, aardbeien, citroen enzovoort. Bladibladibla.
0: Ja.
1: Druiven kan natuurlijk ook nog. Dan vind ik het persoonlijk heel lekker om er wat cava bij te gooien. Okay. Maar ja, dan ben je vrij snel tappie. Dus dat kan natuurlijk ook bruiswater worden of dingen lekker invullen.
0: Ik zit ook ondertussen na te denken over een alcoholvrije variant, maar met elk drankje dat je noemt wordt het lastiger.
1: Ja, het wordt wel lastig gemaakt inderdaad.
0: Maar goed, ga verder.
1: Nee, en dan bijvoorbeeld lekker ijs erbij. En ja, ik vind bijvoorbeeld een sweetener nog heel lekker met een specifieke soort liqueur.
0: Ja.
1: Maar ja, ik zei al, je kan het heel gek maken zoals je zelf wilt.
0: Ja, ik zou mezelf als lekker gek inschalen. Dus wat voor liqueur zou je er dan nog bij doen?
1: Nou, zelf vind ik bijvoorbeeld een citruslikeur.
0: Oké.
1: Okay. Dat vind ik heel erg lekker om het net even iets meer geur te geven.
0: Ja.
1: Puur omdat je natuurlijk grotendeels van je smaak door je neus in krijgt.
0: Ja.
1: En dan proef je de hele alcohol ook niet meer. Dus
0: nee,
1: dat,
0: is het,
1: dat helpt.
0: Dat maakt het dan nog beter. Dat is ook mooi dat je eigenlijk zegt, nou, we hebben al best wel wat alcoholische versnaperingen erin zitten, maar voor de geur
1: dus laten we nog
0: kun je
1: doen.
0: Gewoon nog iets toevoegen.
1: Okay. Ja, precies.
0: Nou, Thomas, dit klinkt als een hele lekkere sangria. Toch wel een leuke variant op wat we kennen.
1: Ja, zeker. Nou ja, normale sangria is natuurlijk hartstikke zoet. En door de droge witte wijn wordt het ook gewoon lekker wat frisser.
0: Ja, okay.
1: En dat is, vind ik persoonlijk echt heel erg lekker.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook wat je erbij gooit qua fruit. Als je zou bij wijze van spreken nog meloen of ananas erbij gooien.
0: Zo.
1: Om het nog iets zoeter te kunnen maken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, daar kan je zelf natuurlijk een leuke keuze maken.
0: Nou, ik vind het een heerlijke combinatie allemaal, Thomas. Dank je wel voor de enorme tip.
1: Helemaal goed.
0: En toen dacht ik, ja, als je dan, ik heb ook nog een kleine tip. Als je dan dat allemaal heel ingewikkeld vindt, dan is Verstegen altijd nog om een klein ander drankje aan te raden.
1: Om een klein ander drankje aan te raden?
0: Ja, hij heeft nog wel eens zin in bier, daar drinkt hij over. Fijn.

0: Sven Verstegen, Likkerpep en Blikkendag. Als het nu geen weekend is, dan weet ik het ook niet meer. En wat een tip zeg. Sangria met witte wijn. En daar ging er op partij fruit in. Dat is niet normaal. En de aardbei, die specifiek viel even op. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Eerst de headlines van de NOS.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
0: En de verkeersinformatie valt hartstikke mee. Geen files, de avondspits is eigenlijk helemaal opgelost. Dus je kunt lekker doorrijden als je nu nog onderweg bent naar huis.
2: Studio Alphen.
0: Zometeen klets ik verder met Marjan Vermeulen van het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Want er is nog een heleboel te vertellen. Bijvoorbeeld over de huidige tentoonstelling. Er komt ook nog een nieuwe aan. En ik weet zeker dat jij niet wist dat Boskoop zo bekend stond in de 19e eeuw om iets anders dan die planten zoals je ze nu voorbij ziet komen.

0: Agda en de Munnik en niet of nooit geweest. Allemaal in de vrijdagmiddagshow. Goede vrijdagmiddag op deze vrijdag 5 juni. Nog altijd in de studio Marjan Vermeulen. Goedemiddag Marjan. Als je de microfoon ietsjes dichter naar je toe zou willen halen, dan kunnen we je nog beter verstaan. Fijn dat je er nog altijd even bij bent. Van het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. En we hadden het al even over het museum in het algemeen natuurlijk. Wel, het is een, er ging al een wereld voor me open wat je er allemaal kunt doen. Maar nu zijn er ook nog eens twee specifieke tentoonstellingen die te bezoeken zijn. Zometeen hebben we het nog even over diegene die vanmiddag is geopend. Maar al wat langer loopt er een tentoonstelling. En dan moet ik even de naam goed zeggen. Van aardbeziën tot zomerkoninkjes. En dat klinkt voor mij al raadselachtig genoeg. Maar het gaat over aardbeien, toch?
1: Het gaat over aardbeien. En die werden in de 19e eeuw werden die aardbeziën genoemd. Mm-hmm. En in Boskoop, wat niet zo heel veel mensen weten, is dat er in Boskoop in de 19e eeuw heel veel aardbeien werden gekweekt.
0: Okay.
1: En die werden verhandeld en vervoerd naar steden in de omgeving van Boskoop. Mm-hmm. Het was een heel ingenieus systeem. Eigenlijk, de aardbeziencompagnie is daar speciaal voor opgericht.
0: Ja.
1: En die organiseren de handel en het vervoer zeg maar in die aardbeien. En Boskoopse kwekers, die toen in die tijd voornamelijk fruitbomen kweekten, die hadden daar een hele mooie bijverdienste aan. En op hoogtijdagen ging het er in Boskoop in de zomermaanden tot wel 5000 potjes per dag.
0: Zo.
1: Vervoerd naar alle steden eromheen.
0: Ja, wel echt een heel andere industrie dan die we nu in Boskoop zien.
1: Zeker, zeker. Ja, en het was toen in die tijd, in de 19e eeuw, in Boskoop geen vetpot. Dus het was een welkome bijverdienste. Mm-hmm. En toen in de 20e eeuw de sierteelt opkwam, wat we nu ook kennen van serringen en sierbomen en struiken en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Toen gingen ze daar eigenlijk meer mee verdienen. En toen zijn ze overgestapt op de sierteelt.
0: Oké, okay, omdat het gewoon eigenlijk economisch interessanter was.
1: Dat verdiende beter.
0: Ja, ja. En nu heb je dan in het Boomkwekerijmuseum een tentoonstelling over die aardbeienindustrie die daar dan was. Heb je ontdekkingen gedaan in die tentoonstelling? Of

0: in die voorbereidingen?
1: Ja, er zijn echt heel veel leuke dingen letterlijk ook boven water gekomen. Mm-hmm. Want ja, dat was al wel langer bekend. Maar in Boskoop, in de Boskoopse sloten, liggen nog heel veel aardbeienpotjes. En die aardbeienpotjes zijn eigenlijk kleine terracotta potjes. Heel zwaar, echt eigenlijk op het eerste gezicht heel onhandig. Mm-hmm. En die werden gebruikt om die aardbeien zorgvuldig te vervoeren naar de grote steden. We hebben het over de 19e eeuw. Ja. Hè? Er was nog geen auto. Nou ja, het ging allemaal per trekschuit.
0: Ja, inderdaad. Ik wil net zeggen dat is trekschuit. Door de Gouwen heen.
1: Door de Gouwen en langs trekvaarten. En die werden dan opgestapeld in die terracotta potjes. Vaak door vrouwen en kinderen. Mm-hmm. Het was natuurlijk een kwetsbare vrucht. Dus dat moest snel gebeuren. Dus vele handen maken licht werk. En ze werden dan vervoerd naar de steden. En die terracotta potjes, die vinden we tot op vandaag de dag, vinden we die nog in de Boskoopse sloten terug.
0: Wat grappig.
1: Want er zijn er natuurlijk duizenden zijn er geweest. En ja? Op een gegeven moment werd dat in de sloot gegooid. Of werd het ja, kwijtgemaakt. Of mm-hmm. ja, raakte het verloren. Of zakte het naar de bodem. En er zijn nog steeds mensen die die potjes opduiken. Oh, en sommige zijn heel mooi. Want die hebben dan het stempeltje van de stad erop. Waar die potjes voor gebruikt werden.
0: Want het is ook te zien in de tentoonstelling, die potjes.
1: Zeker. Ja. Compleet met het verhaal over het opduiken en opbaggeren van die potjes.
0: Wat goed. Ja, wat leuk. En ook leuk dat je op die manier eigenlijk iets nieuws weer te weten komt over de regio. Want dit heb ik echt nog nooit gehoord.
1: Nee, het is ook totaal verdwenen uit Boskoop. Veel mensen in Boskoop weten dat zelf eigenlijk ook niet. Maar ja, die aardbeienpotjes, die zijn nog steeds wel in allerlei kwekerijen te vinden. Ze worden ook uit de grond gehaald, hè? Niet alleen uit sloten. Ja, dan zijn ze aan het spitten en dan komt er opeens zo'n potje tevoorschijn. Ja. Dus de overblijfselen uit deze tijd zijn er nog. En er is een ontzettend interessant verhaal over te vertellen.
0: Ja, nou, ik ben nu al benieuwd. Ook leuk om te gaan bekijken. En er is meer om te bekijken, want vanaf vanmiddag Beelden in Boskoop. Dat is een nieuwe expositie die jullie hebben, hè?
1: Dat klopt. Er zijn in de tuin van het museum. Het museum heeft een grote tuin waar je ook in kunt rondlopen en van alles kunt bekijken. En in de tuin van het museum zijn 4 kunstenaars. Els de Jong, Yvonne van den Hout, Wim van Sprang en Kees Groen. En die hebben daar hun beelden tentoongesteld.
0: Okay.
1: Dus het is op een hele leuke, ontspannen manier kun je daar dingen bekijken.
0: Ja, wat leuk. Ja, want jullie hebben ook echt een tuin bij zitten waar je gewoon dan doorheen kan wandelen en even je helemaal in de kunst kan onderdompelen op die manier.
1: Zeker. Zeker.
0: Even voor de administratie, zeg maar. Die tentoonstelling is tot en met 4 september te bekijken. En over de aardbeien, of zoals ze werden genoemd, aardbeziën. Die is tot en met 8 november te bekijken.
1: Tot 8 november, maar ik zou zeker in de zomervakantie de baat nemen om daar ook heen te gaan. Zeker met kinderen, want er is een ontzettend leuke kinderspeurtocht is er gemaakt in de tentoonstelling. En het is dus gewoon een ontzettend leuke tentoonstelling waarvan alles en nog wat te zien en te beleven is.
0: Over die aardbeien, jij vertelde mij net iets over een grapje dat werd uitgehaald. En die hebben jullie ook geïmplementeerd in de tentoonstelling, hè?
1: Ja, zeker. Heel vroeger, toen Boskoop nog wat kleiner was, werd je als eerste, op je eerste dag, als je ergens nieuw aan het werk was, werd je een beetje voor de gek gehouden. En dan werd je op pad gestuurd om het aardbeienladdertje te gaan zoeken.
0: Oké. Okay.
1: En dat is natuurlijk een grapje, want zo'n ding bestaat niet. Maar alle buren deden dan mee. Dus dan ging je als jongste medewerker ging je naar de buren. En komt het aardbeienladdertje halen. En die zijn dan zo, nou, dat is net even weg. Je moet eventjes daar gaan kijken, want ik heb het niet meer. Nou ja, voor je het weet was je dus echt een uur onderweg.
0: Ja.
1: En wij hebben dat omgewerkt, dit grapje. Ja. Elders werden er ook wel zulke flauw grapjes uitgehaald. Maar wij hebben het omgewerkt tot een kinderspeurtocht. En ook kinderen die in de tentoonstelling op bezoek zijn, die kunnen op zoek gaan naar de aardbeienladdertjes.
0: Wat leuk.
1: En dat is een heel spannend speurspel.
0: Ja.
1: En ze kunnen dan alle laddertjes verzamelen. En op het eind, als ze het goed hebben, dan krijgen ze een leuke verrassing.
0: Ik wil net zeggen, want gelukkig zijn er dan nu wel echte laddertjes om te verzamelen in plaats van dat het een grap is.
1: Nee, het is geen grap. Ze zitten echt verstopt in het museum.
0: Gelukkig, maar wat anders zou ik het ergens ook wel weer lullig vinden als ze dan op zoek gaan.
1: Nee, dat is er is geen sprake van. Het is voor iedereen mogelijk om ze te vinden.
0: Gelukkig maar. En Marjan, jij bent vrijwilliger bij de Boomkwekerij Museum. Ik ben heel blij dat je ons hier alles over hebt kunnen vertellen over het museum. Het is echt wel een tip. Ook nu ik dat allemaal zo hoor, denk ik, nou, ik ga daar ook even deze zomer of misschien als je dit weekend, als je nu zit te luisteren niks te doen hebt, dat is ook nog wel een leuk moment om even te gaan. Maar je bent niet de enige. Jullie hebben veel vrijwilligers, hè?
1: Ja, we zijn helemaal draaien we op vrijwilligers. Er zijn 100 vrijwilligers in het museum. Ja. Dat is echt een ontzettende hoop. En er zijn dus mensen die elke dinsdagochtend de tuin schoffelen. Dat zijn vaak oud-kwekers. Die vinden het gezellig om dan met z'n allen de tuin te onderhouden. Er zijn mensen die bemannen de balie als het open is. Nou, net zoals wij maken de tentoonstellingen. Dus er zijn heel veel mensen die een bijdrage leveren. Ja. En het is ook een hele gezellige groep. En als je denkt van nou, dat is misschien wat voor mij. Kijk op de website en kom langs. Want dat is... precies. Er is altijd wat te doen.
0: Ja, ik wil net zeggen, want dat kent elke vrijwilligersorganisatie denk ik wel. Dat er altijd nieuwe mensen welkom zijn. Nou, hartstikke leuk om te horen. En het is een officieel museum, dus je kunt met je museumjaarkaart naar binnen. Dus eigenlijk, als iemand nu denkt, hey, ik vind die tentoonstellingen leuk, ik vind de algemene informatie leuk, dan kan diegene die het weekend eigenlijk al langskomen.
1: Zeker, zeker. Van harte welkom.
0: Nou, wat goed. Dan is er eigenlijk maar één optie. Dat is gewoon deze zomer of dit weekend er al gebruik van maken. Marjan, hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn. En ik wens je een fijn weekend en een fijne vrijdagavond.
1: Dankjewel, hetzelfde.

Nienke, Leon, en ben je dan niet blij? Ja, Jens zei tegen mij, je mag gewoon even een kleine aanrader van een liedje meenemen. Nou, dat is deze. Het is een talentvolle Nederlandse zangeres. En ik word altijd heel blij als ik haar muziek hoor. Ja, en gelukkig is er nog veel meer dat ik je nog even mag laten horen. Want deze man, jongens, oh, wat heeft hij toch een waanzinnige muziek gemaakt. Dan heb ik het over George Michael. Van het album Older uit 1996 komt een heleboel mooie muziek, waaronder deze. Je herkent het misschien wel. En dan langzaam komt dat achtergrondkoor in. En beat, en dan hoor je Spinning the Wheel hier in de vrijdagmiddagshow.

0: Wat een waanzinnige plaat is dat toch eigenlijk. Allemaal in een vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. Een hele goede middag. En ja, het is een verdrietig moment. Nou, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Dit was hem voor mij. Jens is er volgende week gewoon weer. En zometeen natuurlijk de mannen van de Nieuwe Deuntjes. En die zijn alvast aangeschoven. Goedemiddag, mannen.
1: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Avond moet ik zeggen.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Het gaat
0: is
1: hard, hard. Het, ja, het is licht buiten. Maar,
0: precies, het is een switch van middag naar avond. Scherp. En het blijft nog wel even licht. Vanavond natuurlijk zomerspectakel. Maar jullie gaan vooral ons ook weer meenemen in de releases van deze week. Vannacht was het moment, 12 uur, dan komt er altijd nieuwe muziek uit. Is er voor iets dat iets voor je er bovenuit springt, zeg maar?
3: Ja, ik vind het misschien een beetje een makkelijk antwoord, maar ik vind wel Alex Warren is natuurlijk een behoorlijk gevestigde naam aan het worden. Ja, het is, maar ik vind het knap, hij is bezig met zijn tweede album. Dat is altijd de moeilijkste plaat voor een artiest, hè? De tweede album, want er zijn verwachtingen. Mensen die hebben het idee van, hij is nu groot, hij is nu goed.
0: Ja.
3: En A Passenger, die is dus vandaag uitgekomen. En ja, het is weer zo verdonde lekker.
0: Ja?
3: En het is zo poppy en zo goed.
0: Zeker. Okay.
3: Ik vind het, met Fever Dream samen komt het op het nieuwe album van hem te staan. Wordt weer een goede plaat, denk ik.
1: Denk ik ook wel. Ja, sowieso heel veel grote namen eigenlijk wel vandaag.
3: Zeker.
1: Vond ik.
3: Ja.
1: Soms dan zie je nog wel eens dat een week eigenlijk de grote namen helemaal uitblijven. Maar deze week... Ja, lijken ze niet met elkaar gebeld te hebben, zeg ik dan altijd. Want ze brengen veel uit vandaag.
0: Ja, en ook Niall Horan natuurlijk komt in oktober naar de Ziggo Dome. En nu dan een nieuw album uitgebracht, hè?
3: Ja, Dinner Party. En ja, als je van popmuziek houdt, echt een ontzettend goed album.
0: Okay.
3: Meen ik echt serieus. Het zit goed in elkaar en luistert echt lekker weg.
0: Oké, nou, klinkt goed. Ik ben helemaal benieuwd. Jullie gaan er alle dingetjes van uitlichten, hè?
1: Ja, tuurlijk.
3: Gaan we doen.
0: Ja, gelukkig maar. Zometeen... Dus de Nieuwe Deuntjes. Voor nu bedankt voor het luisteren. Vanaf 4 was ik erbij. En volgende week, ik zei het al even, dan zit Jens er weer. Dus dan gaat hij er ook weer een feestje van maken. Voor nu.

rest me één ding. Veel plezier vanavond als je naar het zomerspektakel gaat. Maak er een spektakel van. Goed. Fijne avond en veel plezier met de nieuwe deuntjes.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart

0: Door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn er.

0: Felix de Laat. Artiestennaam Lost Frequencies, onze Belgische vriend. Hij gaat een mooie zomer tegemoet. Hij krijgt zijn eigen podium op Tomorrowland. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En uiteraard staat hij daar ook op de mainstage. Is ook nog eventjes te vinden op Ibiza in Club Ushuaia. Ja, je hoeft geen medelijden met hem te hebben. Live it all!
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Een hele goede avond en hartstikke leuk dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. De komende twee uur zijn we bij je met alle nieuwe muziek die deze week is verschenen. Het is weer genoeg en om dat allemaal uit te spitten sta ik er gelukkig niet alleen voor. Want Koen Schellinghuis zit naast mij.
1: Ja, goedenavond Joe.
0: Hoe is het?
1: Ja, zo'n gangetje mag ik wel zeggen. Ja, zeker.
0: Hoe is het met de Koensknaller deze week?
1: De Koensknaller, ik denk dat ik best wel een verrassing heb vandaag.
0: Ja,
1: als mensen de lijst hebben gezien, hebben we denk ik wel een verrassing vandaag.
0: Ik zag deze naam staan, dat was voor mij geen verrassing.
1: Nee,
0: is een bijna goede vriend van jou natuurlijk.
1: Zou ik nog een tipje van de sluier gaan? Deze persoon in kwestie is...

0: Orchestra. En dat hoor je ook heel erg terug in het nummer.
1: Dat is vet. En daar toevallig over Jazz Orchestra. Ik heb gisteren de film Whiplash gekeken. Dus daar moest ik gewoon gelijk aan denken.
0: Moest je gelijk aan deze denken.
1: Ja, dat is toch best leuk dat je dan zo'n orkest gelijk erbij krijgt.
0: Ja, grappig. Het volgende uur uiteraard de special guest. En daar aan het einde van dat uur maken we bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. Maar eerst gaan we verder met het draaien van nieuwe muziek. Lizzo hoor je zo meteen. Het is voor Lizzo nogal pittige tijd geweest. Er waren rechtszaken, er waren beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Ja. Er was een bak ellende en dat wil ze allemaal achter zich laten.
1: En juist eigenlijk in die tijd begon ze weer met muziek uitbrengen.
0: Nou ja, ik denk dat het wel eens aan het opnemen is geweest in die tijd. En toen de storm een beetje is gaan liggen, toen kwam de muziek langzaam uit. En vandaag is het album verschenen onder de weinig onthullende titel... Bitch.
1: Ja.
0: Bitch.
1: Zij wilde toch ook, dat woord bitch, wilde zij toch ook nieuwe betekenis geven?
0: Ja, dat heeft zij inderdaad wel aangegeven, ja. Maar zij is ook dat het een beetje over zichzelf ging, maar dan positief of zo.
1: Ja, dat het soort van, het moet weer van de vrouwen worden.
0: Het moet weer van de vrouwen worden, nou, bij deze. Lizzo, Happy To Be, heet de nieuwste single die bij de release van het album wordt gepusht. En die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we even rocken. We gaan de gitaren erbij pakken, want we gaan luisteren naar de mannen van Muse. Ja, Muse is druk bezig met het releasen van singles. Want eind deze maand verschijnt The Woe Signal. Dat is album nummer 10, wel te verstaan. De singles hiervoor waren best stevig, waren best ruig. Een paar hebben we ook gedraaid met een winstwaarschuwing van tevoren... dat je de muziek niet te hard moest zetten.
1: Of juist wel,
0: wat je maar wilt. Wat je precies zou willen. Maar deze, de nieuwe track, en dat is best wel grappig... die is een beetje groovy, een beetje funky.
1: Die kan je met gemak harder zetten.
0: Die kan je met gemak, sterker nog, die moet je met gemak harder zeggen. Uiteraard. De nieuwste dus, van Muse. We gaan hem naar luisteren. Gitaartjes, daar zijn ze weer. Night Shift, super.

0: Lizzo. Ze zit weer lekker in de vel. Happy to be. En daarvoor de nieuwste van Muse. Night Shift Superstar. Beetje groovy. Maar ook dat kunnen die gasten. Ja, wat kunnen ze eigenlijk niet? Het is eigenlijk onafvolgbaar. Muse dus.
1: Ja, het is heerlijk. Een beetje groovy. En dat is ook helemaal niet erg. Maar het is tijd om het gas erop te gooien. Het is tijd, joh.
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zag

0: Ja, en ik, zoals ik al zei, ik heb dus een Koens knaller van het jaar meegenomen vandaag.
1: Mooi, mooi.
0: En dat is niemand minder dan Ferry de Lits. Ja, en wanneer was hij dat dan? In 2023, ons oprichtingsjaar.
1: Toen was hij... dat is leuk dat je dat zegt trouwens. We bestaan vandaag 3 jaar natuurlijk.
0: Ja, dat wilde ik nog even erbij zeggen.
1: Nee, inderdaad, nu je het zegt. Het schiet me ineens te binnen.
0: We bestaan vandaag inderdaad precies 3 jaar. Dus een leuk momentje voor ons. Maar dat moet eigenlijk voor de rest helemaal geen reden. maar Ferry de Lits was dat in elk stadje was dat. Nou, dat was echt een... Ja, toen deden we nog inderdaad van het nummer dat je dan niet gedraaid hebt. Een soort van daar.
1: Maar was het ook een doorbraak van hem of niet, dat nummer?
0: Eigenlijk de grootste doorbraak van hem. En daar zullen heel veel mensen hem wel voor kennen. Is Viva Cerveza. En dat is echt, echt een bizar grote plaat. Nou ja, genoeg over Ferry de Lits. Want hij heeft ook een samenwerking met SHQQ. Ik denk dat ik het moet uitspreken als Shaq.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En dat is Shaquille Zimmerman. En dat is niet zomaar raar dat hij in de muziek... Want zijn vader... Ja, die zat in de Kaliber. En als je denkt, Kaliber, wat is dat nou weer voor muziekgroep? Ja, die waren onder andere bekend van dit nummer. Ja, wie kent dit niet?
1: Klassiekertje.
0: Ik weet zeker dat iedereen hier wel eens, of onbewust of bewust, wel eens een keer heel erg lekker opgegaan is. Dus het is niet zo heel gek. Oh, nou joh.
1: Nee, ga verder.
0: Nou, gewoon heel erg lekker opgegaan.
1: Nee, ik
0: zo. Nee, dus wat dat betreft... Ja, een beetje de, zoals ze het zelf ook zeggen, een beetje de tropische, de Caribische sferen van de ABC-eilanden. Gecombineerd met het Nederlandse levenslied, heeft eigenlijk de nieuwe hit, de nieuwe samenwerking tussen Ferry de Lits en Shaq eigenlijk, zo ontplooit.
1: Maar dat is wel dat zijn wel twee genres die kunnen leuk bij elkaar passen, denk ik, toch?
0: Dat denk ik wel. En ik moet zeggen, dit nummer pakt ze ook meteen. Het pakt me echt meteen. Het heeft ook leuke taalmaniertjes, weet je wel.
1: Ja,
0: dus ik denk dat heel veel mensen deze gelijk gaan meezingen. Zullen we gewoon naar luisteren?
1: Zullen we doen?
0: Gewoon doen, hè. Dit zijn Ferry de Lits en Shaq. Baco in Monaco.

0: Ja, ja.
1: Ach, jeetje. Ferry de Lits en Sjak. Baco in Monaco, dat is de koensknaller van deze week. Ja, het is weer een instant klassieker, Koen. Ik kan het niet anders zeggen, toch? Het is er weer eentje voor het rijtje.
0: Ja, daarvoor heb ik helemaal niet benoemd. Het Robert van Emmer teleurgesteld.
1: Ja, die is inderdaad vandaag ook met muziek uitgekomen, maar daar heeft het helaas niet gered.
0: Ja, zo moet je
1: onze gedachten zijn met hem.
0: Ja, zo is het. Harde wetten bij de koersklammer.
1: Zo is het. We gaan zo meteen, en dat is best wel bijzonder, luisteren naar twee gigantisch grote artiesten. Alleen, zij doen de muzikale ondersteuning bij beide nummers. Zo meteen hoor je namelijk John Mayer op gitaar. Maar je hoort op zang en de rest van haar nummer, dat is ook van Lainey Wilson. En dat is een actrice en een best wel grote country-artieste uit Amerika. Zij heeft het over haar go-to als je de deur uitgaat. Wat is dat voor jou? Want in haar geval is het thuis phone, keys, wallet. Haar telefoon, haar sleutels en haar portemonnee. Dat moet ze mee hebben, want anders dan komt ze nergens.
0: Maar voor eigenlijk gewoon, dat is toch best wel de standaard.
1: Ik denk het ook wel een beetje. Ja, maar goed, het is wel grappig. Het is toch de elektrische gitaar van John Mayer. En hij heeft natuurlijk wel een beetje folkalbums gemaakt. Dus helemaal vreemd is het hem ook zeker niet. Maar het klinkt helemaal niet raar op een echt country nummer. Maar daarvoor gaan we luisteren naar Nectar Woody. En zij is een relatief onbekendere artiest. Een Engelse soul singer-songwriter. En die is een beetje meegenomen onder de vleugels. En je hoort hem zo meteen op piano. Niemand minder dan Elton John is te horen op deze plaat.
0: Bijzonder. Echt
1: bijzonder.
0: Ik vind zulke samenwerkingen zo bijzonder.
1: Mooi is dat, hè? Ja, dat is echt... zij werd een beetje groot wel via de social media kanalen. Opgepikt door BBC Radio 1. En nu krijgt ze dus hulp van Elton John.

0: nieuwste van Lainey Wilson. En op de achtergrond dat heerlijke gitaarspel van John Mayer. Want we hebben al zo lang niks meer van hem gehoord. Phone Keys and Wallet. En daarvoor het o zo prachtige nieuwe nummer van Nectar Woody. Met daar op de piano Elton John. Wine into Water hoorde je. Twee grootheden dus met twee grootheden in wording. Maar ja, wie nog meer grootheden in wording zijn of al grootheden zijn, je hoort het allemaal in het nieuwe muzieknieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: En jij trapt hem af, Koen.
2: Ja, want we hebben, denk ik, zoals zoveel gekeken naar de uitzwaaiwedstrijd, moet ik zeggen, van het Nederlandse elftal.
0: Even stop de muziek. Jij zegt al elke week tegen mij, hoe is het met de oranjekoortsen? En ik kreeg inderdaad een beetje lichte verhoging als in. Ik zat te kijken, en weet je wel, het is toch leuk, muziekjes, reclames en alles. Jezus, wat slecht.
2: Ja, maar...
0: Oh.
2: Ja, oké, laat ik dan
0: goed,
2: even...
0: We hebben het...
2: Ja. Spanje... Heeft ook niet gewonnen.
0: Nou ja, zo
2: Frankrijk
0: is het ook
2: niet gewonnen.
0: Nee,
2: dat zijn nog steeds favorieten.
0: Even off-topic, maar ga verder.
2: Ja, maar in ieder geval, bij uiteraard een interland... hoort natuurlijk ook het volkslied en zo ook het Wilhelmus. En Alcera, onlangs nog moet ik zo goed zeggen, special guest... die mocht aan haar de eer om dat te doen. Alleen dat ging niet helemaal vlekkeloos. En dat moet ik zeggen, vind ik nog wel vrij... wat is een mooi woord voor schandalig? Nee.
0: Voor een volkslied mag niet misgaan. Hè? Dat is een beetje
2: schokkend.
0: Ja.
2: Schokkend.
0: Ja.
2: Nee. Zij zong de tekst van het Wilhelmus. Ja, gewoon twee keer echt flink verkeerd. Ook gewoon niet een stotter soort van momentje. Maar gewoon echt. Het klonk alsof het gewoon overtuigend alsof het de tekst was. En dan, wat zijn dan die momenten geweest? Ze zei. Ze zong tijdens haar optreden. Ben ik tot in den dood? In plaats van blijf ik tot in den dood? Nou, ben en blijft zijn gewoon twee hele andere woorden.
0: Je gaat er vol in. Ja, gaat
2: en in plaats van onverveerd gebruikt ze het woord onvereerd.
0: Ja.
2: Ja, dat kan niet. Sorry. Sorry, Sera.
0: Het is wel... het is niet een van de moeilijkste nummers die je uit je hoofd moet leren, denk ik.
2: Nee, en ze zei, ja, ik vind het spannend. Ik heb zo geoefend, maar ja, met alle respect... Dit kan je toch bijna niet anders.
0: Ja, ik vond het wel een keer leuk, hè? Want je ziet het in Amerika natuurlijk.
2: Zeker.
0: Rondom de Super Bowl. Daar wordt het steeds bombastischer, dat volkslied. Daar mag ook een beetje mee geknutseld worden. En dan vond ik het wel leuk om te zien dat ze er een elektrische gitaar bij had.
2: Ja, nee.
0: Dat vond ik leuk.
2: Ik vind inderdaad, laten we inderdaad, daar ook inderdaad wel naar kijken. Want dat is wel leuk.
0: Maar
2: gewoon een andere manier.
0: Textueel natuurlijk.
2: Alleen,
0: ja.
2: Ik ben daar toch misschien een beetje, hè? Gewoon, mijn Hollandse hart klopt dan toch wel. En ik van, oh joh,
0: een beetje.
2: Had mij dan daar neergezet. Weet
0: spreek je die twee woorden goed uit, krijg je een hele andere wedstrijd. Zo is
2: het ook. Weet je, daar begon het al.
0: Daar begon het al, maar goed. Sira, zij gaat niet mee naar Amerika, gelukkig.
2: Nee,
0: dat scheelt. Ja, wat wij hier kregen in Nederland, als we het toch over Amerika hebben. Want daar even, nee, zeg ik dan goed, ja, Amerika. A Songwriters Hall of Fame. Het wordt een Wall of Fame, moet ik zeggen. Die is daar al aan meerdere artiesten uitgereikt. Onder andere Bob Dylan, Stevie Wonder, Jay-Z en Taylor Swift. Daar kan je dat allemaal zien. Hè, ook. Dat is hartstikke leuk ook. Wordt ook echt aan de grootheden van de muziek... die textueel vooral heel veel betekend hebben. Of in de composities. Maar in ieder geval de mensen achter de nummers. Dat gaat dus ook in Nederland komen. Het bestuur wat dat gaat uitreiken... die bestaat uit Erik van Tijn, Giorgio Tuinfort, Han Korendreef, Eve... Florence van Duivendijk, Tony Berg en André de Raaf.
2: Zo.
0: Ja, die...
2: Een hele mond vol in ieder geval.
0: Alle mensen achter de schermen die in de muziekwereld... hele grote betekenis hebben, absoluut. En er komt ook een nieuwe dépendance van het Beeld- en Geluidmuseum... namelijk het Phonos, dat komt ook in Hilversum... Dat wordt een soort stukje, een mini-museum over de muziek. En bezoekers kunnen daar een collectie van ruim 1,5 miljoen platen en cd's bekijken en luisteren.
2: Maar dat is niet normaal, want het beeld en geluid is sowieso heel erg bezig, hoor, de laatste tijd.
0: Ja, ook inderdaad...
2: alle televisiearchieven hebben ze gewoon eruit gegooid en dat het gewoon vrij kijkbaar is. En nu ook gewoon alle muziek bijna.
0: Alleen, ik ben zo benieuwd, wie gaat dit winnen? Weet je al, wordt dat dan zo'n afgezaagde... en dat bedoel ik niet vervelend, maar weet je al, een type als een John Eubank... of weet je al, waarvan we weten dat hij al duizenden dingen heeft gedaan. Weet je moet ook weer een beetje een verrassende naam hebben, vind ik. Want anders dan... Ja, snap je wat ik bedoel?
2: Nou ja,
0: ik vind het wel lastig. Wie krijgt voor het eerst daar die eer, zeg maar?
2: Ja, dat...
0: Of wie vindt het belangrijkste dan? Dat is misschien ook weer de vraag.
2: Ja, het is natuurlijk, dat blijft de jurysport natuurlijk.
0: Dat zeker.
2: Dus en, ja, ik vind het ook lastig, want de ene vindt dat belangrijker dan de ander. Dus ik ben blij dat ik niet hoef te beslissen.
0: Dat vind ik een mooie samenvatting. Wat had jij nog meer, Koen?
2: Ja, want mijn grote vriend Gerard Joling... die gaat nog één keer zijn grote solo...
0: Nog één laatste keer.
2: Nog één laatste keer gaat hij zijn soloconcert spelen. Want daarna stopt hij met zijn grote soloconcerten.
0: Ja.
2: En niet getreurd overigens. Want hij blijft uiteraard wel de toppers doen en andere optredens bij festivals. Maar hij stopt echt met zijn grote solo-shows. En hij zegt, dit wordt ook... Ik ga het uitbundiger uitpakken dan altijd. En ja, ik... Ja, natuurlijk weet ik, het is een beetje een marketing stunt. Hij wil 2 keer uitverkopen. Maar toch, ja, ik ga er gewoon heen.
0: Ja, natuurlijk moet je er heen gaan. Nee, dat is hartstikke leuk. Hij zit ook in de bloei van zijn carrière, heb ik het gevoel. Weet je, hij gaat natuurlijk al 40 jaar mee of zo. Maar het is, Gerard, voor deze leeftijd is hij zo rete relevant. Met een soap, ja. Met zijn muziek. Dat is knap, hoor.
2: Ja, het is echt knap. 66.
0: Dat bedoel ik. Dat is echt knap.
2: Nou ja, dat vind ik ook. Op 19 en 20 februari 2027 hoopt hij met deze markttruc de Ahoy uit te kopen. Uit te verkopen. En het gaat wat mij betreft lukken. Anders koop ik gewoon heel die zaal. Dat maakt niet uit.
0: Die toezegging heeft Gerard bij deze.
2: Ja, 100%.
0: Hartstikke goed. Ja, het was wat ik al zei. 2016 op 57-jarige leeftijd overleed Prince veel en veel te vroeg. Een ongekend groot muzikant. En we weten dat hij een hele grote kluis heeft met heel veel muziek en heel veel demo's. In 2021 kregen we er al een kijkje in. Welcome to America heette het postuum album wat toen verscheen. En het is inmiddels nu ook bekendgemaakt dat op 28 augustus Timeless gaat verschijnen. En ook daar staan 10 niet eerder uitgebrachte songs of opnames die van Prince zijn. Inmiddels afgemixt zijn door mensen die daar heel veel verstand van hebben. En een nummer daarvan is vandaag ook verschenen. En daar gaan we naar luisteren. Het is altijd de eeuwige discussie, weet je al. Het lag niet voor niks in de kluis. Het is niet uitgebracht. Ja. Misschien werd het nog wel, wat ik zeg, 57. Al een hele carrière in principe nog kunnen doen. Hè? Kijk maar naar onze Joling.
2: Zo is dat.
0: Maar het is inderdaad... dat blijft de eeuwige discussie. Maar ik vind het zo fijn om Prince aan te kunnen kondigen... in een programma die alleen maar over nieuwe muziek draait. Zo dat is wel zo, toch?
2: Ja, en toch een droom.
0: Zo is het. We gaan luisteren naar de nieuwste van niemand minder, Prince Stone.

0: Het nieuwe album Timeless kent 10 nummers, verdeeld over de 40 jaar dat zijn carrière duurde, van 1977 tot 2016. Vanuit die hele periode zijn er allemaal demo's opgepoetst. En nu hoorde je dus een van die demo's, Stone. En Stone is geschreven door onder andere een Belg, Jules van Even, in 1995. Best grappig.
1: Ja, dat zijn altijd van die leuke weetjes. Van mensen die je niet kent.
0: Nee, precies. Nou ja, Jules, ik weet niet of hij nog onder ons is, maar die zal er dan misschien nog wel een graantje van meepikken. Maar dat tezijde. We gaan zo meteen luisteren naar een nieuwe nummer van A Role Model. A Role Model is een Amerikaanse singer-songwriter. Een beetje indie-pop is wat hij maakt. In 2024 verscheen Kansas Anymore. Dat album vond ik grandioos. Dat vond ik echt geweldig. Het lukte mij destijds niet om hem op vinyl te krijgen, want dat was nogal lastig. In Nederland was hij nog niet dusdanig groot. Toen kwam er een Record Store Day release van hem.
1: Ja.
0: En de winkel waar ik was, die hadden hem niet.
1: Wat een Record Store.
0: Exact, greep ik weer naast hem. En toen was het deze januari. Het was op een verlaten woensdagnamiddag. Ik liep in een platenwinkel, Sounds heet die, in Delft. En ik liep een beetje door de bakken te scrollen. En ik heb natuurlijk een enorme wantlist, zoals dat heet. Een wensenlijstje. En ik kijk toch eens, ik denk, nou, ga toch bij de R kijken, wie weet. En dan is dat toch dat moment dat je je verloren liefde na 16 jaar ineens in de ogen aankijkt. Op een drugstation, dat je ineens oogcontact hebt en dat je denkt, verrek, het is er echt.
1: Je bent eigenlijk gewoon stil ervan.
0: Je bent er echt stil van. Het was één op één. Ik was op slag verliefd. En ja, geweldig album is het, echt waar. Zijn derde album, dat is dus ook het album waar de meeste verwachtingen dus nu bij zijn, omdat dat tweede album het zo goed deed. Die gaat verschijnen gelukkig. Later dit jaar komt die, in augustus. En ja, dit is het eerste wapenfeit ervan. High Hopes 3000, zo heet die. Die ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Vincent Jamal Staples. Oftewel Vince Staples, artiestennaam. Het is een Amerikaanse rapper en acteur. Ik laat me hier ook vertellen dat hij onder andere dingen doet voor Netflix. Hij heeft zijn eigen serie daar. Hij doet heel veel interviews op best wel komische wijze. En zijn albums die zijn keer op keer raak. En vandaag is verschenen Crybaby. En die krijgt hier ook van onze collega's van Nieuwe Plaat een 8,5.
1: Nou, dat zijn cijfers waar je mee thuis kan komen.
0: Dat zijn behoorlijke cijfers. Het is best wel stevig. Het is vooral rap wat je hoort. Maar eigenlijk de track die wij gaan draaien, dat heeft niet zo heel veel van doen met rap. Sterker nog, het is, het had misschien wel een klein beetje van Prince. Het is best wel funky.
1: Ja, dat is ook natuurlijk iets radiovriendelijker misschien ook.
0: Zeker, dat is ook zo. Het is wel een van de nieuwste singles. Hè, want je ziet dat meerdere landen andere nummers pushen. Maar dit is een van de singles van deze plaat. Dus hij wil denk ik toch ook wel een groter publiek aan gaan sporen. Nou ja, ga oordelen. Het is best wel funky, best wel apart. Rap, net geen zang. Vince Staples, dit is Cutting.

0: weet niet of indie folk een genre is, dat was het vorige album. Dit is meer een beetje country. Chuck Timerly and Hourglass verschijnt dus op 7 augustus. En High Hopes 3000, die hoor je daarop. Terwijl er nog een applaus klinkt. En daarvoor het toch wel verrassend fijne nummer. Finn Staples met Katten. Dat was een lekker plaatje, was dat.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja, inderdaad. Is het nou rap of niet?
0: Het is net geen rap, het is net geen zang. Het hangt er een beetje tussen.
1: Ja, een beetje bij.
2: Spraakzang.
0: Kijk, hij is in de studio. Dani Cabane, een hele goede avond.
2: Goeie avond.
0: Goed dat je er bent. Ride in time zou ik wel kunnen zeggen. Nou. Want daar gaan we. Dat is niet nodig. Nee, dit ging even mis.
1: Wat doet hij nou?
0: Dit ging even mis.
1: Dat kan gebeuren. Ho!

0: ik dacht, jij gaat het niet doen. Ik dacht, ik ben er weer mee.
1: Het was een beetje
0: voor.
1: Paniek, hè? Het was een beetje paniek.
2: Dacht je dat echt? Nee, ja. ik zat er al helemaal in.
0: Jij keek zo naar mij. Ik dacht, jij gaat bij erbij naaien.
2: Nee, dat zou ik nooit durven. Echt niet.
1: De diepgang met Daan. De hoofdartiest heb ik al een klein beetje verklapt in de intro. Maar Daan, jij weet daar vast heel veel meer over te vertellen. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja, ik heb een hele lijst. Heb je even? Nou, we hebben even de tijd.
1: Zo is
2: dus
1: het.
2: Dat is fijn. Charlie Puth hebben we het vaak over in deze show. Die heeft laatst ook zijn album uitgebracht. Echt een onwijs vet album.
1: Een geweldig album.
2: Echt een onwijs geweldig album. En doet opnieuw een samenwerking met Jeff Goldblum en de Mildred Snitzer, denk ik. Snitzer Orchestra.
1: Zeker.
2: Hebben al eerder een samenwerking gedaan op een nieuwste album. Charlie's nieuwste album, Until It Happens To You, is dus ook met hun.
1: Vind ik dus echt een geweldig nummer ook. Is een heel uniek nummer.
2: Zeker.
1: Want die Jeff Goldblum is een soort van de presentator, weet je wel. Die vertelt een soort verhalen door dat nummer heen.
2: Ja.
1: Van joh, nou ja, wacht maar tot het jou overkomt, zal ik maar zeggen.
2: Precies.
1: Maar een geweldig nummer. Ga verder.
2: Ja, nou ja, nu is het even andersom. Hè? Dus hij moest natuurlijk de daad weer andersom draaien.
1: Ja, het is een uitwisselingsproject.
2: Precies, een soort uitwisselingsproject. Jij doet dat voor mij en dan doe ik
1: exact.
2: Dat.
1: Exact, zo gaat dat.
2: En ik moet zeggen, ik was zo blij vanochtend. Ik zette dit nummer aan en toen hoorde ik, als het goed is, ik denk dat het Charlie is op de piano. Het is echt pure jazz, oprecht.
1: Zeker.
2: Pure jazz. Hij alleen op de piano, eerst hoor je echt allemaal van die gewoon van die jazzakkoorden, allemaal lekker uit de toon, soort waar ik echt altijd heel goed op ga. En dan hoor je hem zingen en dan denk je, het is een beetje, je moet het voorstellen. Ik verklap het al een klein beetje, maar je moet je voorstellen. Dit doet mij dus heel erg denken aan. Het heeft ook een beetje Broadway idee of zo. Weet je wel, dat je dit in een musical hoort en dat dan degene die de solo, of de hoofdrolspeler, die heeft even een solo momentje. Die gaat even solo zingen en dan dit nummer of zo. Alsof die door de straat loopt of
1: Want
2: zo.
1: Want Jeff Goldblum is natuurlijk ook gewoon een acteur.
2: Precies.
1: En zit onder andere in de Wicked films.
2: Ja.
1: En ook op zijn album zie ik ook staan samenwerking met Ariana Grande en Cynthia Erivo. Dat zijn de twee hoofdrolspeelsters ook van Wicked.
2: Ja.
1: Het is ook wel het genre wat hem ligt natuurlijk. Ook omdat hij... Ja. Ja, hij acteert ook in die wereld, zou ik zeggen.
2: Precies, ja. Dus het is echt een soort alsof je... Weet je, je kent toch dat hele oude, echte 1900, weet je, musicals... Op Times Square zo lopen in hun eentje of zo met een paraplu. Of ik weet het niet. Echt een beetje dat dansend lopen, weet je wel. Nou, zo dat gevoel krijg ik. En dan op een gegeven moment komt de rest erbij. Dus dan komt echt de jazz, drums en weet ik het wat allemaal. En dan... Nou ja, dan is het echt zo'n standaard jazzpleit. Echt van een beetje de 19... Echt van die tijd, 1980 of zo, 1970. En dan... Dan begint het. Want dan denk ik, dan meestal in zo'n plaat... of meestal in zo'n nummer zit een solo.
1: Tuurlijk.
2: Maar wie gaat dat doen? En hoe gaat dat gebeuren?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou, dan kan ik je vertellen dat Charlie heeft een solo. Ja. En die heeft hem op piano. Maar, en dat is het vetste... Tijdens de solo zingt hij dus wat hij speelt... Dus hij zingt zeg maar de noten die hij soleert, zingt hij mee met wat hij speelt.
1: In dezelfde toonsoort ook.
2: Ja,
1: zingt
2: gewoon
1: het ook.
2: Exact dezelfde noten. Ja, dus bizar. Het is een soort skette, weet je wel, van... dat. Maar dan, terwijl hij die noten ook speelt op de piano. Nou, ik kan één ding vertellen, dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Want je moet van tevoren dus weten hoe het klinkt op de piano. Tuurlijk. Dat je het van tevoren al kan soort na kan zingen, weet je wel. Dus hij heeft dus de melodie in zijn hoofd. Die gaat spelen op de piano en dus tegelijkertijd gaat zingen.
1: Het is een beetje een gimmick geworden in de muziekwereld. Was onder andere door Taylor Swift in het leven geroepen. Omdat dat op een van haar albums ook gezongen werd, letterlijk. Maar zou Charlie Puth meer erkenning moeten krijgen voor hoe ontiegelijk goed
2: hij
1: is?
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk sowieso een absoluut gehoor. En hij heeft zeg maar een absoluut gehoor in extreme. Dat als je tegen een glas aanslaat, dat hij dan gewoon de boventonen hoort. Dus dan zegt hij, dit zijn drie noten. En die liggen heel dicht bij elkaar. Nou ja, dat is... Echt idioot. Hij heeft een keer tijdens een soort live talkshow... ging hij gewoon binnen 3 seconden... had hij een hele beat gemaakt met alleen maar een kopje.
1: Het is, ja, dat is ongelooflijk.
2: Hij heeft gewoon zoveel... Nou ja, hij is gewoon een bizar talent. En laat dat horen in zijn eigen muziek... maar dus ook in de muziek van anderen. Dus we gaan lekker luisteren naar deze samenwerking... met de nieuwste nummer Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Jeff Goldblum en de Mildred Snitcher Orchestra. Bewitched, Buttered en Bewildered. En uiteraard op zang dus Charlie Puth. Grandioos. Zometeen in uur 2 bellen we even met het zomerspektakel. Want die is natuurlijk vandaag begonnen. Dus het is wel leuk om daarin te checken. Uiteraard een special guest, het deuntje van de week. En we starten hem met de nieuwste van Alesso en One Republic. Tot zo.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
3: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
5: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
3: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu.
7: Met nu.
2: De nieuwe Deuntjesradio.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Het was een remix van If I Lose Myself van One Republic, wat de wegen van Alesso en One Republic al eerder deed kruisen. Inmiddels is dit gewoon een volwaardige samenwerking. Ryan Tedder heeft alles geschreven en gedaan, uiteraard de zanger van One Republic. En Alesso verzorgde de remix. In Your Eyes hoor je hun nieuwste single. En met die nieuwste single zijn we beland in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio. Van harte welkom, goedenavond. Hartstikke leuk dat je nog steeds luistert. In dit uur gaan we onder andere bellen met het zomerspektakel. Althans, het zomerspektakel is geen persoon, daar kan je niet mee bellen natuurlijk. Cameraman Alex die is daar ter plaatse. En als de verbindingen toelaat, ja, de beruchte verbinding van het zomerspektakel, dan gaan we even sfeerproeven met hem. Daarna gaan we uiteraard de special guest spelen. En ja, wat zijn de kansen?
1: Ja, ik schat toch wel 100% in.
0: 100%. Zo. Nou ja, dat is in bakkie, Casigrand.
1: Zo is dat. Ja, ik laat niks aan de toeval over. Laat ik het zo zeggen.
0: Je laat niks aan toeval over. Een mooie subhintje wordt al gegeven. Heb je het door? Heb je het door?
1: Nou, ja. Schrijf maar mee.
0: Gelijk opschrijven. En aan het einde van dit uur maken we bekend wie het deuntje van de week is. Ja, dan kunnen we een hintje geven. Poeh. Ja, het is een nieuwe naam in de business, denk ik.
1: En ja, wel verrassing misschien.
0: Verrassend, ja. En,
2: nog nooit heb je er deuntje van de week geweest.
0: Ook niet. En nou, dat zou misschien nog wel kunnen trouwens.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Nee, jawel.
0: Maar toch is ze opkomen. Ja. Het is heel ingewikkeld dit.
2: Niemand
0: maar goed, aan het einde van het uur meer daarover. Zometeen gaan we luisteren naar de dame die haar nieuwe album heeft aangekondigd. I Know Too Much gaat die heten. 4 september is die van ons. Ellie Goulding. Ook al iemand die behoorlijk lang meegaat. In 2010 was zij degene die uitgeroepen werd.

0: een zwarte Prada-jurk. Ja, ik denk dat het is.
1: Dacht ik kan het toch wel wagen.
0: Popmuziek dus. Ja, zeg je popmuziek, dan is het ontegenzeggelijk verbonden aan de queen op pop.
1: Ja, dat is toch de bijnaam die bij haar hoort.
0: Het is nog steeds de bijnaam. Ja, we gaan het gewoon hebben over de nieuwste van Madonna. Op zich is dat niet zo heel vreemd, want het is al een tijdje bekend dat op 3 juli Confessions deel 2 uitkomt, hè. Deel 2 niet natuurlijk gewoon toe, want het zou heel gek zijn als er een stuk Nederlands in die titel zit. Een eerdere single hebben we natuurlijk al gedraaid met Sabrina Carpenter. Doet hij het op de radio?
2: Okay. Nog niet echt.
1: Nog niet hoor. Nee, ik ben wel eigenlijk voor Madonna best wel positief. Soort van Madonna nu, laat ik het daar soort van wel erbij zeggen. Heel, vrij positief over dat album. Tenminste, wat ze er nu heeft uitgebracht van het album. Dus ja, ik denk dat er nog wel een hitje aankomt, maar ik denk dat het gewoon even de timing nog is.
0: Vind ik een mooie. We waren natuurlijk bang na de debakel op het Songfestival dat Madonna klaar was, einde oefening was.
1: Terecht eigenlijk ook wel.
0: Ja, maar dat was een schandalig optreden. Alleen wat je zegt, met deze singles bewijzen dat ze het gewoon nog in zich heeft. Is ze nog steeds de Queen of Pop? Ja, uiteindelijk, zoals dat in een koninkrijk gaat, het gaat pas door als diegene overleden is. Ja, zo is het wel. Hè?
2: Ze moet ook nog weer een keer gaan toeren. Dus ik ben benieuwd hoe dat live weer is.
0: Daar heb je gelijk in. Maar die titel, ja, uiteindelijk kan dat maar één iemand zijn. Ja, totdat diegene er letterlijk bij omvalt. Maar goed, we gaan naar luisteren. De nieuwste van Madonna, jawel. Love Sensation. Love Sensation.

0: nieuwste van Ellie Goulding. Black Prada Dress. En daarvoor Madonna. Jawel, de nieuwste van Madonna. Love Sensation. Zoals beloofd, en je hoort het op de achtergrond al een beetje rommelen.
1: Ja.
0: Wij gaan even schakelen met het zomerspektakel. Want ja, daar, dat is natuurlijk begonnen vandaag. Onder andere Sander en Frens, geloof ik. Maar we kunnen daar heel veel over vertellen. Aan de lijn hangt Alex. Alex, de cameraman van dienst. Hele goede avond.
2: Een hele goede avond, Joey.
0: Goed dat je er bent. Vertel eens, wat zie jij, wat doe jij? Jij bent in de buurt, jij bent daar. Vertel.
2: Ja, ik hoor je met moeite. Er zijn duizenden mensen om me heen.
0: Duizenden mensen, ja.
2: We zijn onderweg naar het terrein nog.
0: Ja.
2: Het was een kleine ja, opstopping. Je moest even wachten.
0: En dat zit hem in, de parkeerproblemen of zo? Of,
2: Ja, joh, nou, je kent de studie Alfa Auto, hè? Nee.
0: Maar goed, jullie zijn er bijna. Ik kan me voorstellen dat zo'n beetje heel Alphen en omstreken, dat kruipt toch een beetje naar die Zegerplas daar zo heen, toch? Dat is druk al.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb het stuk nu anderhalf keer gelopen. Door de kleine miscommunicatie dan.
0: Oh, lekker.
2: En er komen mensen in grote getallen naar het terrein toe, kan ik wel vertellen.
0: Nou, dat is positief. Hey, en wat staat ze allemaal te wachten? Dus je bent daar op dat terrein. Wat ga je dan allemaal horen vanavond? Wat weet je een beetje over het programma?
2: Ja, het programma, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen voordat ik dingen verkeerd zeg.
0: Want mensen dadelijk voor artiesten komen die er helemaal niet zijn, dat is lullig.
2: Ja, Tiesto en zo, die zijn er ook bij. we gaan zo meteen op het terrein op, dan gaan we lekker een rondje maken langs alle podia. En natuurlijk kan de Roze Kerk en de Yellow Submarine ook niet ontbreken.
0: Ach, nice. Die is er weer, ja, die Roze Kerk.
2: We gaan een rondje maken. Wat zei je?
0: Die Roze Kerk is er weer, ja.
2: Ja, die is er elk jaar bij natuurlijk.
0: Die is er elk jaar bij.
2: En dit jaar zijn er ook nieuwe toevoegingen. Want ik begreep dat er een loket van bureau Halt op het terrein was.
0: En wat doet dat dan?
1: Oei.
2: Ja, die houdt een beetje mensen in de gaten of er niks volgens de regels niet verloopt. Denk aan drank voor mensen die nog geen 18 zijn. Dat soort dingen.
0: Maar zijn ze dan bevoegd om wat te doen of zo? Of heb je dan, moet je dan iets gaan doen?
3: Moet je aangemeld. Ja. Aanmeldingsformulier.
0: Ja, hoe werkt dat?
2: Het beste wat ik kan doen is verwijzen naar een heel mooi artikel wat op onze website staat. Want ik durf het zelf in mijn hoofd niet helemaal zeker te zeggen.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ja, alsof ik niet bezig ben met het nieuws.
3: Hij kan geen twee dingen tegelijk. Niet wandelen en praten.
0: Ik denk dat dat te veel gevraagd is.

0: verschil, ja.
1: Maar, ik vind wandelen al best een uitdaging, inderdaad.
2: Waar zitten jullie nu dan?
1: We lopen nu langs, je zou het niet gaan zeggen, maar een veld van ARC.
2: Oké, ja.
1: Maar de muziek wordt wel harder, dus ik heb het vermoeden dat we een beetje in de buurt komen.
2: Kan je beschrijven wat je hoort, of is dat ook niet mogelijk?
1: Ik hoor Alphalaatje horen.
2: Alphalaatje horen, mooi, veilig.
1: Ik hoor vooral veel drums.
0: Altijd goed.
1: Ja. En ik hoor Abba. Gimme van Abba.
2: Is Abba daar, joh? Ja.
3: Dat is wel
2: dat
3: heel
2: is niet normaal.
1: Oh, joh. Ja, die hebben we uitgepakt dit jaar, joh.
2: Ja, dat is echt bizar.
0: Nee, ik zag wel dat de Michael Jackson tribute er vandaag was. Maar de Abba tribute staat hier niet bij, zover ik weet. Misschien dat ze hebben gewisseld. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, of dat hij een vergissing heeft gemaakt.
3: Ja, verkeerde set meegenomen.
2: Hey, maar vanavond staat natuurlijk... Want wat wel nieuw is dit jaar... is dat vanavond natuurlijk de betaalde avond op zaterdag is. Was dat vorig jaar ook al?
1: Nee, dit jaar is het eerst vrijdag, de gratis vrijdag. Waar ik weet dat dit jaar de eerste is, maar ze hebben het in ieder geval omgewisseld.
2: Ja, en Sander en Frens natuurlijk, die staan normaal op de zaterdag. Die staan dus nu vanavond, hè? Die neemt zijn hele vriendenclub mee.
1: Ja. Ja, uit mijn hoofd om 7:15, dus dat is 5 minuten
0: nee.
1: geleden.
0: Wat hoorde je nu net?
1: En om 9:15.
2: En 9:15, ja. Ik zie op het wensenlijstje onder andere Daya Hendricks, lokaal talent natuurlijk. Samantha Steenwijk zie ik erbij staan. Sven Versteeg, April Darby, Jacques Herp.
1: Dat zijn wel namen die je noemt, hè?
2: Brainpower, Mart Hoogkamer. Die gaan een leuke avond tegemoet.
1: Ja, waarom denk je dat we erheen gaan?
2: Nou ja, dat mag je wel even uitleggen trouwens. Want jij bent er natuurlijk naartoe. Want het lijkt nu alsof we jou bellen gewoon in je vrije tijd. En weet ik het wat. Maar jullie gaan even een reportage maken daar, hè?
1: Ja, nou, weet je wat het is met het werken? Het is soms zo leuk dat het een beetje voelt als vrije tijd. Nee, we gaan echt een reportage maken voor tv.
2: Ja.
1: En daarbij horen natuurlijk ook wat video's voor de socials.
2: Heel goed.
1: We gaan lekker wat content maken met de mensen hier. Ja, we gaan er moois van maken.
2: Wil jij, terwijl wij zo meteen dus naar de nieuwste van Shabuzi gaan luisteren... die zal daar vermoedelijk niet staan vanavond. Wil jij nog wat aan de mensen kwijt? Wil je ze nog ergens naar verwijzen? Wil jij, dit is je moment.
1: Nou, ik zou mensen willen wijzen op de Instagram van Studio Alphen.
2: Ja.
1: Daar komen af en toe updates door de avond heen. En dan houd ook even in de gaten de komende dagen, want er komen wel echt grote video's aan, als ik het zo mag zeggen.
2: Heel goed. Bescheidenheid staat jou goed. Hey Alex, een hele fijne avond. Veel plezier daar en we spreken.
1: Yes, hetzelfde. Fijne avond.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.
2: Ze komen uit Australië, de Avalanches. Ze krijgen hulp van Jamie XX van de band DXX. Every single weekend. Daarvoor Charlotte Charlie met Take Me Back. En we trapten hem af met de nieuwste van Shabuzi Cowgirl. Ja, en daar dan voor spraken we Alex met zijn diepgaande commentaren over het zomerspektakel. Nodig wel enorm uit, denk ik, als je dat interview geluisterd hebt. Gaat terugluisteren. Het staat denk ik binnenkort wel ergens bij...
3: Op de socials waarschijnlijk.
2: Op de socials waarschijnlijk.
3: Er schijnen wel meerdere dingen te komen.
2: Alle gekheid op een stokje. Ga vooral naar de Instagram en weet ik het wat we allemaal hebben. En ga dat volgen, want dat is leuk. Zomerspektakel is begonnen en Alex is daarbij. Maar goed, de special guest is er ook bij.
4: Sowieso.

0: Ja, de special guest van deze week dus. Koen is degene die de hintjes aan ons voorschotelt. Maximaal 5 in totaal. Daan en ik moeten het weten te raden. 100% kansberekening is er al aan vooraf gegaan. En als we het raden, dan draaien we hem uiteraard. En raden we niet, dan draaien we hem na de 5e hint.
1: Ja.
0: Ben ik nog iets vergeten, jongens?
1: Zijn jullie er klaar voor?
0: We zijn er klaar voor.
2: Ja.
1: Dan niet, uiteraard. We gaan naar de...
0: Sorry.
1: Nummertje?
3: 1.
0: Oké. Heel goed.
1: Nummertje 1. Dochter van de zeegod Forsys.
0: Nog een keer, maar dan even vloeiend.
1: Dochter van de zeegod Forsys. Als ik dat goed uitspreek.
0: Dochter van de zeegod Forsys.
1: Ja.
0: Geen
1: P-H-O-R-C-Y-S.
2: Zeegod? Zeegod.
1: P-H-O-R-C-Y-S.
0: Mooi. Valt nu pas. Ik heb wat opgeschreven.
1: Ja, je weet het nooit bij die jongen.
2: Oké, ik heb
0: geen flauw idee.
2: Ik heb de hint opgeschreven.
0: En dan heb je ook een artiest die daarbij hoort.
2: Ik weet een dochter die dochter is van een god.
1: Een dochter.
0: Nou, kom er maar in dan.
1: Schrijf hem dan
2: is
1: maar.
2: Ook gelijk de hoofdstad van Griekenland, Athena.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Ik heb Sabrina Carpenter.
1: Ook mooi. Had ik ze allebei gegund.
0: Maar het is niet goed.
1: Allebei niet goed.
3: 2.
1: We gaan naar de tweede hint. Formule 1 coureurs hebben hier wel eens last van.
0: Zo, dat is een mooie kennisvraag.
2: Kijk jij Formule 1, Joe?
0: Nee.
2: Ik ook niet.
0: Ik weet dat...
2: Alleen dat ze box.
0: Ja, de DRS-zones.
1: Zo, hey.
0: Zeker, dan gaat de vleugel open.
2: Zo. Ja, kijk. Maar ze hebben er wel eens last van. Tegenwind.
0: Ja, dus dan hebben ze... dat zou best kunnen, ja. Ja.
1: Wie weet.
2: Of een natte baan. Regen.
0: Ja, mooi. Ja, dat is inderdaad slecht weer.
2: Zou zee en regen, hè, water.
0: Ja, jij zit een beetje in het waterthema.
1: Oh.
0: Oh.
1: Nou ja, ik ga niks zeggen natuurlijk. Maar...
0: is connecting the dot.
2: Je m'appelle aqua.
0: Je m'appelle aqua. Nee joh, geen idee. We hebben er wel eens last van met de Formule 1. Ik
1: wil wel eigenlijk een
2: andere coureurs, andere auto's. Aqua. Hebben we iets met water? Water. It's raining man.
0: Ik weet het niet, man. Ik heb wel wat opgeschreven, maar geen flauw idee.
2: Rain. Rain on my parade.
0: Gebeurt er weer?
1: Ja,
0: komt er weer
1: de plaatselijke slagrijverkampen
0: komt weer langs.
1: Slagrijverkamp.
2: Het regent zon. Akdane Munnik heb ik.
0: Ik heb Keisuke Honda.
1: Ja, die heeft gewoon een WK'tje uitgebracht, wou je zeggen. Ja, dat
0: zou kunnen, toch?
1: Is helaas niet zo.
0: Niet?
1: Nee, toch niet.
3: 3.
1: De goal van Iniesta, de wissel van Sven Kramer en de penalties tegen Argentinië.
0: Oké, ja, ik heb wel een...
2: Ik zie een overeenkomst.
0: Ik zie een overeenkomst, maar ik weet nog niet waar we heen willen.
2: Het is in ieder geval geen goed nieuws.
1: Nee, ik zou dat zeker geen goed nieuws.
0: Nee, ik heb dus vandaag nog de Rondo special gekeken van het WK 2010. Toen hadden ze het ook uitgebreid over die goal van Iniesta. Ja, dat doet fysiek pijn, gewoon, ja, om daarnaar te kijken.
1: Oh man, ja, als je het dan uitgebreid gaat hebben, dan wil je het allemaal niet horen, joh.
2: Ik zag laatst oprecht nog de penaltyreeks Argentinië nemen.
0: Ja, die heb ik nog nooit teruggekeken.
1: Die heb ik ook al 2 keer teruggekeken. Maar niet doen.

0: maar want waar willen we heen, joh? Ik weet het echt niet.
1: Dat je least lost. Lost in this world.
0: Zo mooi, kippenvel.
1: Lost.
0: Nee, ja, ik
2: wil wat horen niet van jullie, heren.
1: Verlies.
0: Ik heb echt geen idee.
1: Verlies.
0: Ik schrijf gewoon een random artiest op. Grande. Random.
1: Random, ja.
2: Joey, wat heb jij opgeschreven?
1: Ik heb er eentje.
0: Ik heb Phil Collins opgeschreven.
2: Altijd goed.
1: Ik heb Eric Clapton van Tears in Heaven.
0: Oh, daar zitten we wel een beetje raar in dezelfde genre.
1: Tears in Heaven, weet je, water en ook verliezen. Jeetje, dan moet je huilen.
0: Ja, ik heb het gevoel dat jij wel... Vier. Gaat goed bij jou.
2: Ja, het was namelijk niet goed. Nee.
0: Maar je bent wel op de goede weg.
2: Ja. De boezem, de kamer, de kleppen en de aderen.
0: Ja, ik weet ook waar dit naartoe moet, maar ik weet niet...
2: Naar welke artiest?
0: Geen flauw idee wat het idee is.
1: Groep, zit ook nog steeds met die dochterzegel.
2: Orkest, kan allemaal zijn, hè?
0: Nee, ik heb echt werkelijk geen flauw benul nog.
2: Nou, ik zit hier wel lekker op mijn stoel. Maar de laatste hint weten jullie het sowieso. Dat heb ik gezegd, hè, 100%.
1: Iets met je...
0: Wat doe jij nou?
2: Doe dat nog eens? Doe dat nog eens?
0: Ik vind dat wel een beetje heftig.
2: Zo, dat klonk wel eigenlijk best overtuigend.
0: Nee, ik weet het echt niet.
2: Ik weet het ook niet. Schrijf iets op, heren.
0: Ik heb wat opgeschreven.
1: Ik ook.
0: Wat heb je opgeschreven dan?
1: Marco Borsato. Die heeft sowieso iets met zijn hart en binnen, hè? Binnen in het hart. En ook met water. Ik sta over het water.
2: Ja, hij blijft toch wel het water hangen, hè? Ja.
0: Ik heb opgeschreven Bad Heart.
2: Bad Heart. Is dat een band?
0: Wauw. Dat is een best wel grote artiest.
2: Nou ja.
0: Maar die is niet goed.
2: Nee, dat
0: van kort.
1: Zat niet in de lijst van Koen.
0: Nee, duidelijk. 5.
2: En dan de laatste hint. En hier gaan jullie het wel raden. De grootste hit van Cameron Whitcomb, maar dan anders geschreven.
1: Wat is de grootste hit van Cameron? Hij schrijft gelijk wat op.
0: Maar dan anders geschreven, zeg jij?
2: Ja, anders
1: hij weet ook gelijk die grootste hit. Dat weet ik oprecht niet uit mijn hoofd.
0: Ja, hij is waarschijnlijk heel duidelijk, maar ik zie hem echt niet, hoor.
1: Je ziet hem niet.
0: Anders geschreven.
2: Ja, dat is anders geschreven.
1: Nou, ik blijf lekker bij dat hart. wat is het hart? Even kijken.
0: Ik heb echt werkelijk geen flauw idee.
2: Niet?
1: Hart.
2: Nee, ik denk dat jij het
0: subhintje,
2: wel
0: subhintje, hebt.
2: Subhintje nodig?
0: Subhintje nodig.
2: Oei. Die had ik eigenlijk niet paraat.
0: Mijn god. Nee, ik weet het echt niet, man. Jawel. Ik weet het echt niet.
1: Ik weet het ook niet.
2: Oké, sippuntje. Wat kan ik nog erover kwijt? Ik dacht echt dat jullie hem zouden gaan raden. Dus ik heb het niet eens...
0: Je wordt een beetje overvallen.
2: Normaal heb ik een 6e en 7e en 8e niet wel meegenomen, weet je wel.
0: Dat is de
2: en dan heb je ze wel nodig.
1: Wat is de beginletter?
2: Nee, ja, dat vind ik te makkelijk. Dat ga ik niet zeggen. En niet dat jij het al weet, weet je wel. Dat is
1: nee,
2: het ook niet.
1: Waarschijnlijk
0: ik weet
1: niet.
0: Het echt niet, man. Denk even rustig nou. We hebben gewoon de tijd. Ja. Dus denk heel even over na. Even een
1: maar wat zou die hard kunnen zijn, denk je?
0: Ja, geen flauw idee. Ik weet het echt nog niet te connecten bij elkaar.
2: Hebben jullie de hints opgeschreven?
1: Ja.
0: Nou ja, dat niet. Maar wel een beetje...
1: Ik wel.
2: Oké.
1: Laten we naar kijken.
2: Oké, hintje nummer... Moet ik het goed zeggen? 2. Hintje nummer... 3. En hintje nummer...
0: Mag je vergeten.
2: En eentje nummer 4. Dat zijn hebben allemaal te maken met titels van de nummers. Die deze artiesten of artiesten hebben uitgebracht.
1: Verloren.
0: Ik heb echt geen... Ik heb nul idee.
2: Nul.
0: Komma.
2: Ja, hij weet het wel.
0: Nee, echt niet. Ik weet het echt niet. Ik heb hier letterlijk dat nummer opgeschreven. Maar ik heb geen idee.
1: Zeg, geef even aan mij dat nummer dan.
2: Ik zou even zeggen, de tweede hint, dat was... Nou, Formule 1-couriers hebben wel eens last van. Dat is dus heeft te maken met een nummer. Dat deze persoon of personen hebben uitgebracht. Dan de derde hint. De goal van Iniesta, de wissel van Sven Kramer... en de penalty tegen Argentinië. Dat heeft ook te maken met een nummer die ze hebben uitgebracht. En dan de vierde hint dat ik boezem, kamer, kleppen en aderen. En dat heeft ook te maken met een nummer dat ze hebben uitgevoerd. Dat allemaal te maken met een nummer. Als je dat een soort van goed vertaalt of goed soort van over nadenkt... Dan weet je de titel van de nummer.
0: Ik zie Daan, jij kijkt echt alsof je hebt echt geen. Ik heb ook echt 0,0 idee. Ik weet het echt oprecht niet. Er gaat niet eens een lampje branden.
2: Ja, waar schei jij het?
0: Echt niet.
2: Ja, ik ga
0: 0,0.
1: We kunnen ook dat ene bespreken van die andere radioprogramma.
0: Wat?
1: De Dode van de Week.
2: Dode van de Week.
0: Ja, zo voel ik me wel op dit moment.
2: Ja. Zo voel ik me van binnen namelijk een beetje. Week.
0: Ik heb echt geen idee. Heb je nog een sub hintje? Allerlaatste?
2: Ze komen uit Italië. Ze.
1: Marco Borsato nog steeds.
2: ik
1: zie het verband.
0: Nou, ik vertel het maar, Koen, want wij gaan het gewoon niet raden.
2: Nul idee. Dan moeten we er maar gewoon naar gaan luisteren. Dit is Silence van Medusa.

0: Love Like This doe ik zomaar eens een schokje. Medusa dus, de special guest van deze week. Ja, hoe dit niet tot stand is gekomen, dat gaan we je allemaal uitgebreid uitleggen. Koen gaat ook alle hintjes met je doornemen.
1: Zeker.
0: Want er zijn wat noten te kraken. Dus Koen, kom er maar in.
1: Ja, dochter van de zeegod Forces. En dat is letterlijk Medusa.
0: Is wel een... ook een gewaagde hint, toch? Want het is wel, stel dat je inderdaad gaat zoeken in dat soort termen, kan je wel op een gegeven moment, stel dat je echt deze band gezien hebt vandaag of weet ik het wat.
1: Ja,
0: sowieso maar eens kunnen
2: denken. Medusa is die vrouw met die slangenhoofd, hè?
1: Dat is die, ja.
0: Zeker, ja. Zeker. Maar dat is ook volgens mij het logo van de band, toch ook? Dat zit daarin verwerkt.
1: Ja, klopt. Klopt. Dus wat dat betreft inderdaad, ja, ik dacht, ja, zullen ze gymnasium Grieks hebben gekozen? Ik weet het niet.
0: Want we hebben ook geen gymnasium gekozen, denk ik.
2: Gymnasium heeft mij niet gekozen. Gymnasium wel, maar...
0: De sorteerhoed zei anders.
2: Ja, die zeiden, ga maar hier linksom.
0: Precies.
1: Ja,
0: hintje 4.
1: Ja, dan hintje nummer 2.
0: Sorry, excuus.
1: Ik dacht, ik ga gewoon door, dat maakt niet uit. Formule 1 coureurs hebben er ook wel eens last van. Lose control. Dus het stuur even kwijtraken.
2: Ja.
1: De controle kwijtraken.
2: Ja, goed zo.
1: Dus eigenlijk gewoon... Ze doen de hintje 2. Hintje nummer 3. De goal van...

0: Iniesta, de wissel van Sven Kramer en de penalties tegen Argentinië. Ja, jullie zeiden het eigenlijk ongeveer. Slechte herinneringen aan. Bad memories.
1: Oh, bad memories. Ah. Ik zat op trauma, zat ik.
0: Ja, ja. Ja, dat had inderdaad ook. Ik snap inderdaad dat je toch wel een stapje hoger gaat dan bad memories. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Nee, daar zat ik inderdaad aan te denken. Ik denk, oh, dat is, ja, dat moet iets met een nummer met trauma zijn of zo. Of trauma gewoon.
0: Maar, ja. Hintje nummer 4. Boezem, kamer, kleppen en aderen. Ja, dit zijn allemaal delen van het hart. Piece of your heart.
1: Ja, de puzzelstukjes vallen wel in elkaar.
2: Nou, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, en dan de laatste hint. De grootste hint van Cameron Whitcomb. Maar dan anders geschreven. En ik wil nog even wat uitleg van jou.
1: Ja, het is dat wij geen tv-programma maken of dat de camera's het niet doen. Maar ik heb hier letterlijk op mijn blaadje staan het antwoord Medusa. Ik heb het letterlijk opgeschreven, want dat is natuurlijk de grote hit van Cameron Whitcomb.
0: Precies.
1: Alleen, ik zat echt, ik moet letters gaan verschuiven. Ik moet er iets mee gaan doen, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus ik heb het niet genoemd. Dat is natuurlijk idioot. Als ik het gewoon maar dat maar had genoemd, dan had het natuurlijk gewoon goed geweest.
0: Ja.
1: Dus te debiel voor worden. Het goede antwoord staat hier op een blaadje, maar ik heb het niet genoemd.
2: Waarschijnlijk al verkeerd geschreven.
0: Ja, ik zei natuurlijk wel. Maar dan anders geschreven, omdat inderdaad, Medusa van Cameron Whitcomb schrijf je met een S. Maar deze Medusa schrijf je met een Z. Dat is het enige.
1: Ik heb hier gewoon Medusa met een Z staan, hoor, dames en heren.
0: Ja.
1: Schiet niet echt op.
0: Niemand gelooft je niet meer.
1: Schiet niet op. Maar goed, Medusa dus. De special guest van deze week niet geraden.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, we moeten daar nog even van bijkomen voordat we het deuntje van de week aan je voor gaan stellen. Daarvoor draaien we nog twee nummers. De een kondigde zijn album deze week aan. En voor de ander is het vandaag de release dag van zijn album. Zometeen gaan we luisteren naar Nell Horan. En vandaag is verschenen Dinner Party. Dinner Party is een... als je van popmuziek houdt, is dit oprecht een van je kanshebbers voor album van het jaar, denk ik. Omdat het is gewoon super slimme popmuziek. En Nell Horan weet gewoon echt heel goed wat hij daarmee kan. En ik zat hem te luisteren ook weer op de weg hier naartoe. En toen dacht ik bij mijn eigen, als Harry Styles dit album had uitgebracht, was die geëxplodeerd.
0: Ja, maar ik heb wel het idee dat Nell Horan echt zo weer een beetje richting die top is.
1: Nou ja, zeker. Hij doet twee keer Ziggo Dome, deed hij hiervoor ook. Weet je, inderdaad wat je zegt, het is gewoon goed, het is steady, er scoort radiohitjes. Maar de Irish Times, Nell Horan komt volgens mij ook uit Ierland, dus we moeten het wel een beetje met een korreltje zout nemen. Maar die zeggen ook, sorry Harry Styles, this is the year's the best One Direction album. Want we hebben natuurlijk alle vier hebben de afgelopen drie maanden hun album uitgebracht. Ik vind het album van Harry Styles in die stijl vind ik ook gewoon heel erg gaaf. En ik heb hem live gezien, dan snap ik wat hij daarmee wilde. Maar als je het puur hebt over je album uitbrengen en willen laten scoren op de radio, ja, dan dicht ik dit album meer kansen toe, zeker weten.
0: Nou ja, dat heeft trouwens, dat had ik ook gelezen. Want Nahon zei, ik wil ook zoveel mogelijk verkopen eigenlijk. Dat maakt hem echt uit.
1: Ja, wat grappig.
0: Hij zei, ik zou liegen als het me niet zou uitmaken. Ik wil nog meer verkopen dan aller tijden.
1: Nou ja, ik denk dat dit wel het album dat wel kan gaan doen. Ik wil Boys Are Fun, wil ik nog even uitlichten. Is een gigantisch funky nummer. Vermoed echt wel dat dat nog een single gaat worden. Fighting Over Nothing en Pretty. Dat zijn drie nummers in het tweede gedeelte van het album die achter elkaar komen. Nou ja, dat is gewoon rete goed. Ik kan echt niet anders zeggen. En ik vond de single Dinner Party,
0: zeker,
1: uit popoogpunt supergoed. En ik vond het nummer End of an Era, hè, vanuit textueel opzicht over Liam Payne, op dat vlak weer ontzettend goed. Dus het nieuwe album van Nell Horan is er vandaag uitgekomen. Dinner Party dus. Gaan luisteren. Dikke tip van ons. En de opener is ook de nieuwste single. It Tastes So Good. Nou, die gaan we zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste. En hij heeft hem al een tijdje geteased. Sterker nog, hij speelde hem ook in de Ziggo Dome. Het was een van de twee nieuwe nummers die hij die avond deed. De ander heeft hij al gereleased. En dit nummer, Passenger, Alex Warren hebben we het over. Wat is het? Het is gewoon, het is popmuziek in optima forma. Het is super slim. En ik heb hem al eerder een uniek talent genoemd. En ik vind dat deze jongen heeft echt iets.
2: Ja.
1: En die gaat echt, als die op dit tempo door blijft gaan, dan wordt hij echt een groot, hoor. Dat meen ik echt.
0: Ja, maar hij is nu, ik denk sowieso in de top 5 van op dit moment meest relevant.
1: En zeker.
0: Als je dat nog inderdaad een paar jaar blijft, dan word je daar ongetwijfeld met de grote vergeleken over de X-aantal jaar.
1: Ik ben heel benieuwd. Doet nu twee keer de Ziggo Dome. Dus ik ben benieuwd waar die uiteindelijk heen gaat. Zal wel een Gelderdome worden, zeker. Wild Child, dat is het tweede album wat gaat verschijnen. Vorig jaar verscheen zijn vorige album. Hè. Dus Hij heeft er ook lekker de vaart in.
0: Ja.
1: En Wildchild, ja, dat is eigenlijk een beetje een Engelse benaming voor. Een beetje een rebels kind. Gewoon gek in zijn hoofd, lekker dingen doen. En dat was de bijnaam die zijn vader voor hem had, altijd. En die heeft hij ook getatoeëerd staan op zijn arm. Dus dat is mooie verwijzing daarnaar. Het vorige album, daar was hij gewoon kapot. Ik was gesloopt. Ik vertelde gewoon over mijn verleden en ik zat er doorheen. Dat is wat hij over dat album zei. En dit album moet het verhaal zijn dat ik weer aan het helen ben en dat het steeds meer de betere kant op gaat. Fever Dream was ook al zo ongelooflijk vrolijk en fijn nummer. En Passenger, ja, dat is er ook een. Dit is Alex Warren.

0: Dinner Party van Nou Horen is uit. Ga dat luisteren. Taste So Good is één van die singles. En het album van Alex Warren die gaat in augustus verschijnen. En Passenger is de derde single. En daar hebben we zin in. Ja, we hebben nu deze twee kanonnen gedraaid. Dan staat er nog in de coulissen één kanon op ons te wachten.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week. Deze week is... we kunnen er heel lang omheen gaan draaien. We kunnen super lang gaan teasen en opbouwen en weet ik het wat. Maar iedereen die een beetje de lijst heeft gezien van deze dag... en op de hoogte is van wat er uitgekomen is... weet natuurlijk dat die in handen is van niemand minder dan Miss Taylor Swift.
2: Ja, een kleine naam natuurlijk.
0: Een kleine naam. Het was een klein gebbetje aan het begin van dit uur... want dit is natuurlijk helemaal geen nieuwkomer. Ja, Taylor Swift, wat moet je daarover zeggen? Zij heeft inmiddels ook haar eigen... Masters weer terug, dus haar eigen. Hè, want ze is alles opnieuw aan het releasen. En van haar allereerste album komt alsnog wel de re-release dit jaar uit waarschijnlijk. Ze heeft inmiddels alle masters terug. En haar vermogen wordt geloof ik op 2 miljard geschat inmiddels.
3: Dat is echt niet normaal.
2: 2 miljard. Dus, we hebben geen idee ongelooflijk. Hoe het is.
3: Dan kan je oprecht alles kopen wat je wil.
0: Het is echt krankzinnig. Ja, dat het goed gaat met haar, dat weten we. Die Eras Tour werd geprezen om het feit... en dat was ook heel gaaf, dat ze 3 uur lang elk album deze dus gewoon die avond... 3 uur lang stond ze op het podium. Er staat een hele leuke documentaire ook over op Disney+. Dus mocht je geïnteresseerd daarin zijn, ga die vooral kijken. Dan krijg je een beetje een inkijkje van hoe dat nou achter de schermen ging. Deze dame, daar zit ook een scène in. Dan staat ze met de dansers en dan is het de ene laatste show. En dan zegt ze, ja, ik wil jullie bedanken. Want ja, het is een mooie moment geweest zo met elkaar. En hier hebben jullie allemaal een envelopje met een persoonlijke brief. En die persoonlijke brief die eindigde dan met... En jullie krijgen allemaal een ton.
2: Ja...
0: Het gaat helemaal nergens
2: over. Echt.
0: Maar zij heeft die mogelijkheden, maar het zegt ook wel iets over dat ze dat wel in ieder geval doet. Want ja, ook vrachtwagenchauffeurs kregen een ton. De meest mooie verhalen zijn er dat ze doneerden aan lokale goede doelen en weet ik het wel. Ja. Dus ze doet het wel goed met het geld.
3: Doet ze dat ook aan ons, omdat we haar draaien of niet?
0: Ze heeft mij inderdaad vanochtend gebeld. En jongens, tonnetje. Tonnetje de neus.
2: De neus wel.
0: De neus, ja,
2: dat
0: zeker
2: maakt
0: weten.
2: Me geen zorgen.
0: Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken.
2: Ja, jij ook. Ja, hartelijk bedankt, Joe.
0: En wij gaan er dus uit met het deuntje van de week. En dat het leuke is eigenlijk, we hebben het over haar debuutalbum gehad. Zij debuteerde natuurlijk gewoon met hartstikke country muziek. Het is in de kern gewoon een country artiest. En speciaal voor de soundtrack van Toy Story, want daar is dit nummer voor geschreven, keert ze daar naar terug. Dit is Taylor Swift. I knew it, I knew you. Deuntje van de week. Tot de volgende.

0: Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
9: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
8: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
8: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in

Maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: stronger. Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.